0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Drie uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Morgen gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Leeuwarden is een jong kind overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde eind van de middag bij een winkelcentrum in een woonwijk van Leeuwarden. Er kwam onder meer een traumahelikopter ter plaatse, maar de hulp mocht niet meer baten. Het kind is ter plekke overleden. De politie spreekt over een jong kind, maar heeft de leeftijd niet bekendgemaakt. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet te zitten van afgelopen week. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd uit protest. In de Eredivisie heeft PSV de uitwedstrijd tegen Ajax met 3-1 gewonnen. Na de eerste helft stonden de Eindhovenaren met 2-1 voor. In blessuretijd kwam er nog een doelpunt bij. De wedstrijd zat vol overtredingen. In totaal werden 9 gele kaarten uitgedeeld. De wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles werd 2 keer stilgelegd. Eerst vanwege vuurwerk, daarna omdat er bekers op het veld werden gegooid door de Utrecht supporters. De scheidsrechter besloot vervolgens om de wedstrijd te staken. Feyenoord heeft met 3-1 gewonnen van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Quirino Schaken. Hij is daarmee de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. Het is droog en het klaart steeds verder op. Daardoor koelt het vannacht af naar 7 tot 11 graden. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken. En uiteindelijk dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij, Radio Lelystad. 4 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. In Moskou zijn gesprekken gevoerd tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. In het Kremlin werd gesproken over een akkoord om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Rusland zegt dat het constructieve gesprekken waren. De Amerikaanse gezanten gaan zondag voor het eerst naar Kiev om te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Leeuwarden is een jong kind overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde zaterdag eind van de middag bij een winkelcentrum in een woonwijk van Leeuwarden. Er kwam onder meer een traumahelikopter ter plaatse, maar die hulp mocht niet meer baten. Het kind is ter plekke overleden. De politie spreekt over een jong kind, maar heeft de leeftijd niet bekendgemaakt. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet te zitten van afgelopen week. Inmiddels heeft de politie ook 2 foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd uit protest. Een kandidaat van de Griekse editie van Expeditie Robinson klaagt de producenten van het programma aan nadat hij zijn been verloor bij de opnames. Het ging in mei mis, toen de 22-jarige Stavros Floros ging speervissen. Hij werd overvaren door een toeristenboot en moest zijn onderbeen laten amputeren. Hij zegt dat de producenten nalatig waren als het om de veiligheid op het water gaat en dat de begeleiding van de zender en de Turkse producent na het ongeluk te wensen overliet. Stavros Floros eist 100 miljoen dollar schadevergoeding. Het weer, het is droog en goed opgeklaard. Daardoor is het wel ook behoorlijk afgekoeld. 7 tot 11 graden is het momenteel. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken. En dan wordt het uiteindelijk 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Vijf uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Later vandaag gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet te zitten van afgelopen week. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd bij uit protest. Een kandidaat van de Griekse editie van Expeditie Robinson klaagt de producenten van het programma aan nadat hij zijn been verloor bij de opnames. Het ging in mei mis toen de 22-jarige Stavros Floros ging speervissen. Hij werd overvaren door een toeristenboot en moest zijn onderbeen laten amputeren. Hij zegt nu dat de producenten nalatig waren als het om de veiligheid op het water ging en dat de begeleiding van de zender en de Turkse producent te wensen overliet. Stavros Floros eist 100 miljoen dollar schadevergoeding. Botik van de Zandschulp is door naar de volgende ronde op de US Open. Na een strijd van bijna 4,5 uur versloeg Van de Zandschulp de nummer 37 op de ATP-ranking. Sisu Bergs, de Nederlander, won de tweede en vierde set met 7-6. De vijfde set was overtuigender, die eindigde in 6-3 voor Van de Zandschulp. Hij neemt het in de volgende ronde op tegen de Fransman Arthur Gea. Het weer, het is droog en flink opgeklaard. Het is 7 tot 11 graden momenteel. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken. Het wordt dan uiteindelijk 21 tot maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Zes uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Later vandaag gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet te zitten van afgelopen week. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd bij uit protest. Een kandidaat van de Griekse editie van Expeditie Robinson klaagt de producenten van het programma aan nadat hij zijn been verloor bij de opnames. Het ging in mei mis toen de 22-jarige Stavros Floros ging speervissen. Hij werd overvaren door een toeristenboot en moest zijn onderbeen laten amputeren. Hij zegt nu dat de producenten nalatig waren als het om de veiligheid op het water ging en dat de begeleiding van de zender en de Turkse producent te wensen overliet. Stavros Floros eist 100 miljoen dollar schadevergoeding. Botik van de Zandschulp is door naar de volgende ronde op de US Open. Na een strijd van bijna 4,5 uur versloeg Van de Zandschulp de nummer 37 op de ATP-ranking. Sisu Bergs, de Nederlander, won de tweede en vierde set met 7-6. De vijfde set was overtuigender, die eindigde in 6-3 voor Van de Zandschulp. Hij neemt het in de volgende ronde op tegen de Fransman Arthur Gea. Het weer, het is droog en flink opgeklaard. Het is 7 tot 11 graden momenteel. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken. Het wordt dan uiteindelijk 21 tot maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk voor meer lokaal nieuws op Radio Lelystad TV, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Andere providers? Kijk op radiolelystad.nl.

0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
1: Het Cultuurfonds investeert 900.000 euro in Open, een landelijk netwerk van erfgoedhuizen waar ook Flevoland van profiteert. Daarnaast stellen ze 25.000 euro beschikbaar aan de landelijke opening van Open Monumentendag, die dit jaar bij de Bataviawerf plaatsvindt. Volgens het Cultuurfonds leeft erfgoed in de monumenten, plekken en tradities die Flevoland hebben gevormd. Op Schokland en Urk en in de verhalen van het voormalige Zuiderzeegebied. In het nieuwe land van de polders, gemalen, dijken en landschapkunst. In de pioniersverhalen van Almere, Lelystad, Dronten en de Noordoostpolder. Ook de drooglegging, de wederopbouw, de landbouwgeschiedenis en de jonge stedenbouw vertellen hoe Flevoland is ontstaan. Dat blijft alleen bestaan als we het doorgeven. De vier mannen van de Wildfires zijn van plan om het dak eraf te spelen als ze op vrijdag 11 september komen optreden bij Poppodium Corneel. De Wildfires speelt voornamelijk eigen muziek in het genre classic rock met een vleugje blues en funk. Ze laten zich inspireren door 70s en 90s muziek met bands als Led Zeppelin, Red Hot Chili Peppers en Jimi Hendrix. Het optreden start om 8:30 s'avonds en in het voorprogramma staat Platypus, een opkomende band uit Flevoland. Afgelopen woensdag opende Welzijn Lelystad het Meidenlokaal op de locatie waar voorheen restaurant By John zat. Hier kunnen meiden vanaf 11 jaar terecht voor een gezellige inloop, activiteiten en ondersteuning. Het is een plek waar ze zichzelf kunnen zijn, nieuwe mensen ontmoeten en stappen kunnen zetten richting een toekomst. Het nieuwe meidenlokaal is gevestigd aan de Neringpassage 73 en is iedere woensdag geopend van 5 uur tot 9 uur 's avonds. Meiden kunnen vrij binnenlopen, aanmelden is niet nodig. Meer informatie staat op de website van Welzijn Lelystad. En Flevopost bericht dat restaurantconcept Moeders Mooiste is genomineerd voor de Entree Award van dit jaar. Ze maken kans in de categorie Best New Restaurant or Bar Mid-City with over 70 guests. Op 30 november wordt de winnaar bekendgemaakt tijdens een feestelijke uitreiking in Theater Amsterdam.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: We hebben te maken met een mooi nazomerweekend in Lelystad. Het blijft meest waarschijnlijk droog. Door een kleine kans op een enkele lichte bui vanochtend zeg ik meest waarschijnlijk, want de zon schijnt veelal. Vanmiddag wordt het bij een matige westelijke wind een graad of 21. Vanavond is het vrij helder en wordt het bij een afgezwakte wind snel fris. Vannacht en morgenochtend is het best koud met een minimumtemperatuur van een graad of 10. Morgen wordt het warmer dan vandaag. Dat komt doordat de wind zwak vanuit het zuiden waait. Het wordt zo'n 23 of 24 graden. Maandag lijkt het wel zomer met geregeld zon en een middagtemperatuur van 25 graden. Vanaf dinsdag zijn een jas en paraplu weer nodig, want het wordt wisselvallig en opmerkelijk fris. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Even uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Later vandaag gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. Door een uitbarsting van de Anak Krakatau-vulkaan heeft een groot deel van Jakarta last van vulkanische as. Inwoners worden opgeroepen om mondkapjes en oogbescherming te dragen. 209 vluchten van en naar de luchthaven van Jakarta werden vanwege de uitbarsting uitgesteld. Niemand raakte gewond door de vulkaanuitbarsting. Een man van 22 die gewond raakte tijdens de opnames van de Griekse versie van Expeditie Robinson eist een schadevergoeding van $100 miljoen. De Griek zegt dat de producenten zijn veiligheid niet genoeg hebben gewaarborgd toen hij ging speervissen ten tijde van de tv-opnames. Zijn been moest geamputeerd worden nadat hij werd overvaren door een toeristenboot. In de Eredivisie bleek PSV te sterk voor Ajax. De ploeg uit Eindhoven won met 3-1. Na een flinke beuk van PSV-aanvaller Van Bommel ontstond een opstootje. Er werden meerdere spelers met een gele kaart bestraft. In Tilburg heeft Excelsior gewonnen van Willem II. Het werd 3-0. De wedstrijd tussen SC Utrecht en Go Ahead Eagles werd twee keer stilgelegd. Eerst vanwege vuurwerk, daarna omdat er bekers op het veld werden gegooid door de thuissupporters. De scheidsrechter besloot vervolgens na ruim een uur spelen om de wedstrijd definitief te staken. En Feyenoord heeft met 3-1 gewonnen van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Schaken. En hij is daarmee de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. Het weer, de dag begint koel met tussen de 7 tot 11 graden. Later vandaag komt vanuit het zuidoosten warme lucht richting Nederland, waardoor het 21 tot maximaal 24 graden wordt, met af en toe zon. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
1: Zondag, tijd voor het weekoverzicht van het Lelystadse nieuws. Er is een rolstoelvriendelijke wandelroute geopend op het landje van Pelgrim. Een route van 2 kilometer lang in het Hollandse Hout, geopend door wethouder Rodi Matthijs. Verder wil de gemeente extra budget beschikbaar stellen voor de starterslening. Want het geld is op en dus kunnen er geen nieuwe leningen verstrekt worden. Het college van BNW wil dan ook 10 miljoen euro extra beschikbaar stellen. De gemeenteraad beslist binnenkort over het extra krediet. En van 7 tot en met 18 september kunnen inwoners van Flevoland last krijgen van geluidsoverlast door laagvliegende militaire toestellen. Dit in verband met een internationale oefening van Defensie genaamd Falcon Leap. De vluchten mogen alleen plaatsvinden tussen 8:30 ochtends en 11:45 avonds. Bebouwde gebieden en Natura 2000 gebieden worden zoveel mogelijk vermeden. 300 deelnemers hebben regen en modder getrotseerd tijdens de bedrijven Mud Run. Dit jaar deden er 24 bedrijven mee aan het evenement. Teamwork was het sleutelwoord. Dit jaar zat het helemaal vol. Dus voor bedrijven die volgend jaar mee willen doen, wees er snel bij wanneer de kaartverkoop in april van start gaat. Want het wordt een speciale editie omdat de bedrijven Mud Run volgend jaar 5 jaar bestaat. Dinsdagmiddag is een grote batterij geopend in het buitengebied van Dronten aan het Olsterpad. Die slaat stroom op van windmolens op het moment dat de stroom wordt opgewekt, maar er niet genoeg wordt afgenomen. En op woensdag is er een meidenlokaal geopend om een plek te bieden aan meiden waar ze zichzelf kunnen zijn, nieuwe mensen kunnen ontmoeten en stappen kunnen zetten richting hun toekomst. Het is gevestigd aan de Neringpassage 73 en is iedere woensdag geopend van 5:00 's middags tot 9:00 's avonds. Aanmelden is niet nodig. Meer informatie staat op de website van Welzijn Lelystad. En programmamaker Wil de Vries is op 80-jarige leeftijd overleden. Decennia lang was hij bij Radio Lelystad te horen met zijn geliefde Nederlandstalige muziekprogramma Oud-Nederlands. En was hij al tientallen jaren autorijinstructeur in Lelystad. Zijn stem en betrokkenheid zullen bij Radio Lelystad en bij veel luisteraars worden gemist.
0: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: Vandaag is de mooiste dag van het weekend in Lelystad. Tijdens de vroege ochtend is een jas wel nodig, want de temperatuur ligt tussen de 10 en de 15 graden. Maar met veel zon en een zwakke zuidelijke wind warmt het geleidelijk op naar 23 of 24 graden. Vanavond en vannacht blijft het droog, er zijn soms wolkenvelden aanwezig. Met een minimumtemperatuur van een graad of 14 is het minder koud dan de afgelopen nacht. Ook morgen hebben we te maken met fraai nazomerweer. Het wordt zelfs een paar graden warmer dan vandaag. Dinsdag slaat het weer om. Met een matige zuidwestenwind wordt het hooguit 20 graden. Bij die waarde is een jas nodig. Verder is het ook nog wisselvallig met dagelijks een paar buien. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. In Moskou zijn gisteravond gesprekken gevoerd tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. In het Kremlin werd gesproken over een akkoord om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Rusland zegt dat het constructieve gesprekken waren. De Amerikaanse gezanten gaan later vandaag voor het eerst naar Kiev om te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Egypte zijn 11 mensen ter dood veroordeeld voor drugshandel. Een van hen is een televisiepresentatrice die een misdaadprogramma presenteerde. Daarin interviewde ze onder andere criminelen. Volgens Egyptische media hoorden ze bij een criminele bende die drugs maakten en verkochten. Er is meer dan 750 kilo aan verdovende middelen en grondstoffen gevonden bij de bende. Ook zijn er vuurwapens in beslag genomen. De presentatrice ontkent dat ze bij de bende hoort. Ze gaat in beroep tegen de doodstraf. Door een uitbarsting van de Anak Krakatau heeft een groot deel van Jakarta last van vulkanische as. Inwoners worden opgeroepen om mondkapjes en oogbescherming te dragen. 209 vluchten van en naar de luchthaven van Jakarta werden vanwege de uitbarsting uitgesteld. Niemand raakte gewond door de vulkaanuitbarsting. En Botik van de Zandschulp is door naar de volgende ronde van de US Open. Na een strijd van bijna 4,5 uur versloeg van de Zandschulp de nummer 37 op de ATP-ranking, Sisu Bergs. De Nederlander won de tweede en vierde set met 7-6. De vijfde set was overtuigender. Die eindigde in 6-3 voor van de Zandschulp. Het weer, de dag begint koel met tussen de 7 en 11 graden. Later vandaag komt vanuit het zuidoosten warme lucht richting Nederland, waardoor het 21 tot maximaal 24 graden wordt, met ook af en toe zon. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Dit is Lelystad in Bedrijf. Job Fakkeldij gaat met ondernemers in gesprek over hun bedrijf, het succes, de tegenslagen, de digitalisering en de huidige personeelstekorten. En hoe is het om in Lelystad te ondernemen? Lelystad in Bedrijf. Maak kennis met Ondernemend Lelystad.
1: Goedenavond. Welkom bij deze uitzending van Lelystad in Bedrijf. We zijn een tijdje met vakantie geweest, maar we zijn er weer. En we gaan weer één keer in de twee weken op de dinsdagavond bij een mooi Lelystads bedrijf rond om te horen hoe het met hen gaat, wat ze eigenlijk voor producten maken of voor diensten verlenen en hoe ze Lelystad kennen. Die kunt u overigens ook terugluisteren. Al onze uitzendingen staan op de site, maar worden ook uitgebracht als podcast. En als je denkt, ik wil nog wel eens van dat bedrijf wat weten, nou, dan staat hij er misschien al wel tussen. Waar zijn we vandaag? We zijn, zo hoort het ook in het begin van deze serie, weer eens een keer gewoon op een bedrijventerrein. We zijn op het bedrijventerrein Noordersluis bij Uritec, Uritec Benelux. Een technisch gespecialiseerd bedrijf uit Lelystad dat zich bezighoudt met het herstellen en voorkomen van verzakkingen, verzakte betonvloeren, funderingen, wegen en spoorinfrastructuur. Nou, in de krant lees je er heel veel over, zal ik maar zeggen. En dat doen ze met hele bijzondere technieken. Geavanceerde injectietechnieken, zoals ze dit zelf zeggen. En met een hars die dan in de bodem uitzet en de draagkracht van de ondergrond versterkt. Klinkt allemaal ingewikkeld, maar gaan we dadelijk veel meer van horen. Het is techniek die uit Finland komt en naar Nederland is geëxporteerd sinds 1991. In Nederland, België en Benelux, in Luxemburg, worden de activiteiten samengebracht in één organisatie, Uritec Benelux. En Lelystad is de Nederlandse hoofdlocatie. Nou, we gaan daar eens over praten. We gaan erover praten, zo met Sandra Terhune. Maar eerst ga ik naar binnen op het bedrijventerrein, het bedrijf binnen en naar boven, naar haar kantoor. We zijn inmiddels dus binnen in het kantoor. Sandra, fijn dat we hier mogen zijn.
2: Ja, van harte welkom, Job.
1: Laten we eens even kijken. We gaan natuurlijk dadelijk van alles vragen over het bedrijf. Maar wie is Sandra en wat is jouw rol binnen het bedrijf?
2: Zoals je al zei, mijn naam is Sandra Terhune en ik ben de algemeen directeur van Uritec Benelux en ook van Uritec Duitsland.
1: Dat is wel bijzonder. Dus ik zou niet zeggen half Europa, maar het komt eigenlijk in de richting, hè?
2: Ja, Duitsland is een behoorlijk grote markt, dat klopt. Daar is de Benelux een klein broertje van, ja.
1: Hoe ben je hier terechtgekomen in dit bedrijf?
2: Een beetje via de familie, via de familielijn. Mijn vader heeft dit bedrijf opgericht in 1991. En zat een aantal jaar geleden met een opvolgingskwestie. Ik heb het eigenlijk nooit willen overnemen, maar toen dacht ik, ik ga die stap toch zetten. En toen ben ik met mijn vader in gesprek gegaan. Dat was 2017.
1: En nou kun je inmiddels al bijna 10 jaar terugkijken. Nooit geen spijt van gehad?
2: Geen enkel moment. Nee, geen spijt. Dat was de leukste stap om te maken, ja.
1: Mooi. Nou, zei al, Benelux en Duitsland. Doe je dat hier vanuit Lelystad?
2: De Benelux, daar ben ik ook wel echt de operatief directeur voor. Dan is Lelystad ook echt het hoofdkantoor. Dan hebben we nog één kantoor in Oudenaarden, België. Dat ligt dicht bij Gent. En in Duitsland heb ik een operatief directeur werkzaam, Guido Gezinski. Omdat daar de wet en regelgeving ook heel specifiek is. En dat land is ook voor mij te groot om vanuit Lelystad alleen te besturen. Want ik heb daar inmiddels ook 5 vestigingen, meerdere vrachtwagens rijden. 66 man, vrouw. Personeel rondlopen, dus daar heb ik echt iemand voor nodig die dat operatief regelt, ja.
1: En Benelux vanuit Lelystad. Nou, vertelde je al, je vader is dit bedrijf begonnen. Heeft hij dat gedaan in Lelystad?
2: Ja, het is ook echt begonnen in Lelystad, ja. Voor de Lelystedelingen, de echte insiders, die kennen misschien het Siddadorp. Daar was mijn vader als transcendant meditatiepersoon vroeger ook. Leefde hij daar. En via dat netwerk is Uritec bij hem terechtgekomen. Inmiddels hebben wij afstand genomen van de beweging. Nou, dat klinkt ook weer heel hard, maar daar zijn we niet meer in actief. Maar ja, Uretek wel. We zijn nog steeds hartstikke blij dat dat ook via die weg tot ons is gekomen.
1: Nou, dat is wel mooi, want de meeste bedrijven die we tegenkomen zijn van elders verhuisd naar Lelystad, maar dit is echt hier ontstaan. Dan is altijd natuurlijk de nieuwsgierigheid, hoe komt iemand op het idee om dat bedrijf te beginnen?
2: Ja, zoals ik al zei, of zoals jij in de intro ook al zei, het is, komt van origine uit Finland. Die mensen zijn TM'ers, zoals ze dat dan zo kort zeggen. En die zochten in hun netwerk vanuit de TM-beweging mensen in Europa die de producten ook konden verkopen. En nou, iemand in Lelystad heeft hem toen aangesproken en gezegd, joh, ik krijg deze vraag, is dat misschien niet iets voor jou? Maar mijn vader is... was technisch tekenaar op het moment. Of heeft ook een van de kunstwerken aan een weg hier ingetekend.
1: Nou, ben ik natuurlijk nieuwsgierig. Welke?
2: Dat zou ik niet zo 1, 2, 3 durven zeggen. Maar het is met van die flapjes. Rode flapjes, wit-rode flapjes bij het rangeerterrein, geloof ik. Als je richting het rangeerterrein gaat.
1: Als ik me niet vergis, is dat de windwachter. Die daar staat ook bij op weg ook naar het biologisch dynamisch gebied.
2: Dat is hem, ja. Dat is hem.
1: Nou, leuk om te weten. Maar even terug naar Uretek.
2: Nou goed, toen is hij aangesproken. Hij is toen naar Noorwegen afgereisd. Daar hadden ze namelijk het dichtstbijzijnde project destijds om uit te voeren. En hij was meteen verkocht en zei, dit ga ik ook doen. En zo is de licentie, want het was toen nog een licentieonderneming. We zijn inmiddels onafhankelijk. Heeft hij de licentie van Nederland gekocht en later ook van Duitsland. En nog weer later kwam België en Luxemburg erbij.
1: Dat is een mooi bruggetje naar wat dan het product is. Want ja, als iemand ergens enthousiast over wordt, dan ben je natuurlijk heel nieuwsgierig. Maar wat is dan zo bijzonder?
2: Ja, het is ook wel een beetje magisch, vind ik zelf nog steeds. En wat mijn vader toen zag, was echt het pure werk. Dus het lift en ondervullen van een vloer die verzakt is. En dat kan je bijna met het blote oog zien omhoog gaan. En dat kan echt op de millimeter nauwkeurig. Voor het spoor doen we dat zelfs op de halve millimeter nauwkeurig. Maar het meeste werk wat we inmiddels doen is een latere techniek. En dat is funderingsherstel. Zeker actueel nu door de droogte. Dan verzakken veel funderingen op staal, heet dat. Dus funderingen die niet onderheid zijn met palen. En die verzakking verhelpen we dan met een 2-component expansiehars.
1: En dat is natuurlijk super actueel. Want je ziet dat er zelfs nu ook een nationaal programma ontwikkeld wordt voor funderingsherstel. Omdat het in heel veel plaatsen, en nou vooral die plaatsen waar flexibele waterstand is. En waar de funderingspalen nog op de scheiding van nattigheid en droogte staan. Ja, daar hebben veel woningen wel een probleem.
2: Ja, dat klopt. Dat komt ook veel voor. We zien ook nu weer in de aanvragen door de droge zomer die we hebben gehad. Dat echt de interesse weer stijgt en ook de problematiek weer stijgt. En het was voor mij ook een hele eer om een aantal jaar geleden bij het RLI-rapport als enige marktpartij te mogen worden uitgenodigd om even mee te praten over wat een funderingsherstelbedrijf doet, wat we nodig hebben en wat dat ook voor de toekomst betekent, politiek gezien.
1: Ja, want dat is natuurlijk hartstikke actueel. Maar je zei het al, als enige marktpartij. Heb je dan veel concurrentie in deze branche?
2: Zeker heb ik wel concurrentie, hoor. Van de conservatieve en... hoe zeg je dat, originele techniek, wat echt met uitgraven is, het breken van de begane grondvloer, opnieuw de funderingen aanbrengen of verbreden, verdiepen. En er zijn ook wat injectietechnieken, ja.
1: Maar deze is uniek.
2: Uiteraard, ja.
1: Maar hij gaat met hars, geloof ik, hè? Dat ik las en dat ik vertelde in de inleiding.
2: Ja, het is een 2-componenten hars van polyurethaan. De meeste mensen kennen dat misschien van peur uit de bouwmarkt. Maar dat is het dus niet, want het is echt een hele grote chemische familie. Want deze harsen die kunnen ook 50 ton per vierkante meter optillen. En dat is de hypothetische grens. Ik denk dat dat zelfs nog meer is als daar alle voorwaarden voor zijn om die druk voldoende op te bouwen. En dat zijn dus 2 componenten die injecteren we onder druk in de ondergrond. Daar reageren ze met elkaar. En door die reactie komt er een expansie vrij. En met die expansie drukken we eigenlijk alles, of ja, compacteren we eigenlijk weer de ondergrond. Dus het zoekt ook echt de weg van de minste weerstand. Dus de ondergrond wordt eerst gecompacteerd. Als daar voldoende druk is opgebouwd, dan wordt ook zo'n gebouw omhoog gelift. Dat houden we dan met laserapparatuur in de gaten. En zodra we ook maar 1 mm lifting zien, dan weten we al dat de grond voldoende stabiel is gemaakt om de last van de woning weer te dragen.
1: Ja, want dat is het plaatje. Verzakkingen komen ook doordat er in de ondergrond van allerlei ruimte ontstaan en beweging is. En die vul je op met die hars in feite.
2: Ja, als er holle ruimtes is, dat kan bijvoorbeeld ook zijn door onderspoeling van een kapotte hemelwaterafvoer of iemand heeft afgegraven voor een kelderbak en daardoor is het zandpakket verschoven. Maar er zijn nog zoveel meer redenen waarop dat kan. Bij het spoor zie je gewoon dat de zware belasting voor die overwegen met de trein het probleem zijn. En die holle ruimtes zijn niet altijd echt holle ruimtes die je met het blote oog ziet, maar gewoon los zand of losse klei. Nee, klei is eigenlijk niet los. Maar met de droogte is nog een ander voorbeeld, en dat is die klei die water houdt. Al dat water wordt uit die klei getrokken en daardoor klinkt die klei in. Dus het volume neemt gewoon af.
1: Stel nou dat je met deze oplossing het probleem opgelost hebt. Hoe lang blijft dat dan, zal ik maar zeggen, goed? Of moet je na verloop van tijd weer terugkomen om opnieuw bij te vullen?
2: Het zou wel kunnen natuurlijk. Wij hebben geen garantie op het weer of andere externe invloeden. Maar we komen daar natuurlijk gewoon met het doel dat we daar voor 1 keer zijn. Het voordeel hiervan is wel, omdat het niet zo ingrijpend is, als het toch nog weer nazakt, kunnen we vrij eenvoudig nog een keer langskomen om bij te injecteren. Op het product zelf zit ook meer dan 30 jaar garantie. En voor bepaalde voorwaarden kunnen we ook echt een servicegarantie geven, een servicetermijn aan klanten. Mocht het weer zakken, dan komen we gewoon terug zonder probleem.

0: Rijn Universiteit.
1: Dat is dan nog wel een klein verschil.
0: Dat is zeker een klein verschil, ja. En het was ook behoorlijk wat bijspijkeren, maar dat was ook wel echt heel erg leuk. En er zijn echt heel veel mensen natuurlijk die van de techniek wel wat weten. Grondmechanische achtergronden hebben, geologische achtergronden. En daar laat ik me ook graag door adviseren en door deze wondere wereld heen leiden.
1: Mooi. We worden steeds nieuwsgieriger naar die magische techniek. Maar voordat we daar meer van gaan horen en over de toekomstbeeld van Neurotech, gaan we eerst eruit naar muziek.
2: Dit is Lelystad in Bedrijf. Maak kennis met Ondernemend Lelystad.

0: Welkom terug bij Lelystad Bedrijf. We praten met Sandra ter Huurne over haar bedrijf Uritech. En over, ik zou bijna zeggen, de wondere wereld van het oplossen van verzakkingsproblematiek met hele innovatieve technieken. Je hebt er net wat over verteld, Sandra, maar ik vraag me altijd al af als ik me rondom me heen kijk. Hier in Lelystad bijvoorbeeld, zijn jullie hier ook actief? Maar ja, tegelijkertijd, in Lelystad staat natuurlijk alles een beetje op palen, hè?
1: Ja, dat klopt, Job. Wij doen eigenlijk niet zoveel werk in Lelystad zelf. De ligging is trouwens wel heel centraal. Voor onze vrachtwagens die door het hele land of door de hele Benelux rijden, is dat ideaal. Een enkele keer heeft hier een bedrijf problemen met de verzakte vloer, omdat de vloer tussen de muren is gestort, los van de fundering die dan op palen is. En daar kunnen wel heftige verzakkingen zijn hier in de polder. Misschien mensen die een tuin hebben hier ook niet vreemd, dat je opeens toch wat tegeltjes bij moet leggen om van de tuin de woonkamer in te lopen. Zo heb je hier ook wel bedrijven die zo 30 tot 60 centimeter verschil kunnen krijgen met de deur.

0: deurdrempel. En daar enkele keer kunnen we dat oplossen.
1: Ja, helder. Maar er zijn natuurlijk hele delen van Nederland waar die funderingsproblematiek en die verzakking echt een groot probleem is. Zo, waar werken jullie zoal?
0: Ja, eigenlijk door heel Nederland. We hebben alleen problemen met veen, omdat dat zo'n, dat noemen we dan plastische ondergrond is. Die geeft zoveel mee, terwijl wij druk proberen op te bouwen met onze resins, dat we daar helaas onvoldoende kracht kunnen zetten om zo'n woning of een vloer te kunnen liften. Maar over het algemeen werken we door heel Nederland en dus ook door heel de Benelux, België en Luxemburg.
1: En in Duitsland dus.
0: En in Duitsland, ja, dat ook. En dat kan in kleigrond zijn, dat kan zand zijn. Nou ja, er zijn nog wel meer ondergronden te noemen eigenlijk. En de problematiek is dan ook altijd heel uiteenlopend van, zoals ik al zei, een hemelwaterafvoer die lekt. Maar ook bomen kunnen voor problemen zorgen doordat ze heel veel water opnemen. Droogte, lekkages in silo's, sporen. Wegen die verzakken. Het is vrij uiteenlopend.
1: Dus als je door het land rijdt, dan kijk je af en toe waar je scheve woningen ziet staan of niet. Denk, kijk, hier is een klant.
0: Ik kan je zeggen dat mijn partner het behoorlijk vervelend vindt om door Nederland te rijden met mij. Want ik kan om de zoveel kilometer wel een bedrijf, in ieder geval een bedrijf, aanwijzen waar we werken. Ja.
1: Kijk, zo zie je maar. Hey, dat doen jullie met een groep mensen. En even voor mijn beeld, dan gaat er een vrachtwagen op pad waar apparatuur in zit. Maar daarvoor neem ik aan dat iemand ter plekke moet gaan kijken om te beoordelen wat moet hier nou eigenlijk gebeuren en kan onze oplossing hier?
0: Ja, precies. Dus over het algemeen hoe zo'n klant bij ons komt is ofwel via het internet of via. Die zullen dan bellen of een aanvraag indienen. Ze worden dan teruggebeld door de verkoopbinnendienst. Die doet dan eigenlijk de eerste filtering. Kunnen we hier wat mee? Soms zijn mensen gewoon heel hoopvol en denken ze, oh, met mijn palenfundering kan dat ook. Nee. Dus dat zeggen ze dan netjes aan de telefoon. Als er dan wel een kans is, dan gaat de technisch adviseur daarheen, kosteloos en vrijblijvend. Die neemt dat project op. Dat kan een huis zijn, maar dat kan bijvoorbeeld ook op Schiphol zijn, Tata Steel. Petrochemische industrie werken we ook. Nou, die loopt daar dan rond. Hoe kan mijn vrachtwagen daar komen? Heb ik dan voldoende plek om te werken? En na zo'n opname zal hij dan een offerte toesturen. En als ze een opdracht krijgen, dan gaat de vrachtwagen erheen. Dat is eigenlijk een soort van mobiele werkplaats. Er zit ons materiaal in, er zitten de pompen in en al het andere wat zij nodig hebben. Boormachines om de lansen te plaatsen en te kunnen injecteren ter plekke.
1: Gaan we dadelijk vast wat meer over horen als we hier eens rondgaan en kijken. Maar je zei net, met een palenfundering kun je echt helemaal niks.
0: Nee, die constructie is eigenlijk al te vast voor ons om wat te doen. Plus het is voor ons een indicatie dat de ondergrond dermate slecht is dat we eigenlijk al niks kunnen uitwijzen. Want wij werken dat is nog steeds vrij diep, 8 meter onder het maaiveld. En zo'n palenfundering die gaan soms 12, 35 meter diep. Ja, dat is voor ons, dat zijn lengtes die wij niet kunnen halen.
1: Maar bij niet gefundeerde woningen, als je ze veel op zandgrond bijvoorbeeld vindt, daar kunnen jullie aan de bak als het nodig is.
0: Ja, dat kan.
1: Hey, je hebt net het proces beschreven. Dat gaat al een hele aantal jaren zo. Maar hoe ziet de toekomst van je bedrijf eruit? Denk je dat er meer werk aan zit te komen door alles wat er met de waterstanden gebeurt? Is het stabiel? Denk je, nou, we moeten misschien naar een andere tak van sport gaan omkijken?
0: Oh, dat is ook wel een hele goede vraag. Nou, gek genoeg, of nou ja, ook misschien begrijpelijk genoeg, de bouw is vrij conservatief en behoudend. Dan zijn wij na 30 jaar nog steeds een innovatief bedrijf te noemen. Dat betekent niet dat wij zelf ook niet naar innovatie kijken. Dus ik ben met het R&D-team altijd bezig om te zoeken naar oplossingen, verbeteringen. En voor de toekomst, ja, als deze droogte zo aanhouden zoals ze voorspellen, zullen wij inderdaad nog wel werk houden. Maar we zitten ook naar de transformatiemarkt te kijken. Dus daar werken we veel voor in Duitsland. Dan heb je het bijvoorbeeld over woningbouwverenigingen die in een bestaande stad steeds minder plek vinden om uit te breiden, nieuwe woningen te bouwen en dan gaan optoppen. Dus op bestaande flatgebouwen nog een woonlaag of twee toepassen. Zo'n fundering is dan berekend op enkel 3 lagen bijvoorbeeld en 4 en 5 niet. Dus dan zouden wij de fundering, of dan kunnen wij de fundering weer versterken, verbeteren, zodat die draagkrachtig genoeg is voor die extra woonlagen.
1: Ik kan me voorstellen dat daar nogal wat rekenkracht voor nodig is. Want dat gaat natuurlijk. Het zijn wel enorme risico's, hè, als je het niet goed uitrekent.
0: Ja, dat klopt. Dat is inderdaad niet zomaar met een dag werk gedaan. Ook in het voorwerk niet. Daar gaan wel maanden overheen. En daar heb je ook echt een constructeur voor nodig. En meerdere checklists om dat goed door te rekenen. Ja.
1: Maar het kan dus wel. Het optoppen was natuurlijk bij de vorige minister van Volkshuisvesting, Hugo de Jonge, was dat een van de speerpunten. Hè? En je zag het eigenlijk maar weinig gebeuren, juist door dit probleem.
0: Ja, dus het optop in Nederland komt niet zoveel voor en is misschien voor ons ook wat minder interessant, omdat in Nederland veel van die appartementgebouwen gewoon weer gefundeerd zijn op palen. In België en in Duitsland is dat minder het geval en ik zie daar echt wel, wel markt in. Maar in Nederland kan je ook aan iets anders denken qua transformatie. Een supermarkt die een oud pand verkoopt in verband met problemen op de elektriciteitsmarkt, kopen ze misschien een oude locatie op met een oude vloer die niet berekend is op zoveel schappen kilo's erbij. Dan kan zo'n vloer natuurlijk door ons wel worden behandeld om die draagkracht weer te hebben.
1: Maar dan ook weer opnieuw, als die niet al gefundeerd is op palen, neem ik aan.
0: Voor vloer maakt dat niet zoveel uit, nee.
1: Dus ook dan kun je gewoon zo'n vloer versterken, als het ware.
0: Ja, precies.
1: Mooi. Dus als je probeert in perspectief te kijken, dan stabiel, groei?
0: Ja, ik ga natuurlijk altijd voor groei.
1: Ja, en wat dat betreft, als een techniek na 30 jaar nog innovatief is, dan zou dat ook moeten kunnen. Hè? Want zijn er dan ook andere technieken inmiddels in ontwikkeling waarvan je weet, denk van nou, dat kan ook wel eens onze markt betreden?
0: Ja, daar kunnen we zo een kijkje naar nemen in de hal. Er is iemand wat aan het voorbereiden voor een vrij nieuwere techniek die wij in de markt zetten. Dat heet soil bonding. En dat zetten we in op locaties waar wordt afgegraven om bijvoorbeeld een kelderbak te realiseren naast een bestaand gebouw. Die fundering moet dan worden opgevangen zodat die niet verzakt. En daar kunnen wij met soil bonding een oplossing voor bieden.
1: Gaan we dadelijk even naar kijken. Maar nog even terug naar Lelystad. Hier in Lelystad ontstaan. Doen jullie veel samen met Lelystadse bedrijven?
0: Zoveel mogelijk. Maar dat is gezien ons internationale karakter soms ook wel moeilijk. Maar je moet bijvoorbeeld denken aan onze accountant. Die zit hier. We kopen hier ook lokaal in. Maar het polyurethaan, dus de resins die wij inkopen, die komen niet van hier. Dat is elders in Nederland.
1: En je medewerkers komen wel voor een deel uit de stad?
0: Ze komen op één na allemaal uit Lelystad.
1: Kijk, dat is toch mooi als werkgever ook in de stad. Met andere bedrijven in BKL-verband contact?
0: Ja, voorheen wel. Dat is een beetje verwaterd. Maar dat heeft meer met mijn eigen drukte te maken dan dat ik dat niet een warm hart toedraag of vind dat het niet belangrijk is. Dus dat probeer ik zoveel mogelijk te onderhouden, ja.
1: Ja, dus wat dat betreft ook wel een echt Lelystads bedrijf. Veel bedrijven die doen naast dat ze hun activiteiten uitvoeren ook nog iets voor de samenlevingen. Hebben jullie daar programma's voor?
0: Ook heel goed dat je dat vraagt. We zijn sponsor geweest van de Voedselbank. En ik probeer me zoveel mogelijk met lokale educatie te maken. Te richten, dus tastbaar techniek op Porteum, daar helpen we elk jaar weer bij. En ik ben nog op zoek naar andere projecten om te doen.
1: Want zeker dat tastbaar techniek of überhaupt techniek en kinderen kennis laten maken met techniek, dat is natuurlijk voor jullie branche ook heel relevant.
0: Ja, heel erg relevant. Je ziet dat er tekorten zijn in de bouw in het algemeen. Maar ook in het funderingsherstel is gewoon heel weinig personeel. Terwijl het juist een hartstikke leuk beroep is om uit te voeren. Dus dat proberen we zo veel mogelijk ook te laten zien. Dat zo'n tastbaar werk, dat dat ook echt heel leuk is. En lonend kan zijn. Want de jongens op onze vrachtwagen zijn in zekere zin alledaagse helden. Die komen een probleem oplossen in een dag. Mensen zijn altijd super blij omdat hun thuis, want dat is het ook, hè, hun thuis is opeens weer woonbaar of voelt weer veilig. De hoeveelheid tekeningen en andere presentjes die ze dan bijvoorbeeld van kinderen krijgen, dat is echt ongelooflijk veel. Dus ik wil dat graag laten zien, dat de bouw echt ook een heel mooi en warm beroep kan zijn. En niet alleen, zoals ze soms zeggen, alleen maar hard werken, bikkelen en fysiek te zwaar. Want dat is nog veel meer.
1: Ja, want dat is natuurlijk het beeld wat mensen veel hebben in de blauwe overal, waar je de hele dag met een schep in je hand te hard aan het werk bent. Maar het is veel meer dan dat.
0: Ja, zeker. Het is echt veel meer dan dat. En ook als je met een timmerman spreekt en die zegt ook van, joh, ik kom gewoon langs een huis dat ik 20, 30 jaar geleden heb gebouwd met mijn eigen handen. Ja, dat zijn maar weinig beroepen die dat kunnen zeggen.
1: Nou, dat is mooi. En als u nou eens meer van techniek wil horen, in die podcastserie zit er ook een van techniekopleidingen Flevoland. Want ook daar zijn we wezen kijken. En over kijken gesproken, naar de muziek gaan we eens daadwerkelijk bij Urentek rondkijken.

0: Welkom terug bij Lelystad en Bedrijf. U heeft veel gehoord over Uritec, maar ja, nou wordt het toch tijd om eens te kijken of we u mee kunnen nemen in wat dan die wondere wereld is. We waren naar boven gegaan, naar het kantoor van Sandra, en vervolgens gaan we maar eens even kijken wat we hier nog meer vinden.
1: Dit is Lelystad in Bedrijf.
0: Ja, en dan zit je natuurlijk van het ene kantoor naar het andere kantoor. In welke kantooromgeving zijn we hier, Sandra?
2: Dit is de boekhouding en administratie. Zoals zo vele bedrijven ook een essentieel onderdeel om het bedrijf gaande te houden. En zo heeft iedereen ook echt wel zijn rol te spelen binnen dit bedrijf. Net zo belangrijk.
0: Als je rondloopt, zie je ook iets van het pand, hè? Daar zit zo'n puntje vooraan ontworpen. Zat daar nog een verhaal achter of was dat idee van de architect?
2: Ik vermoed een idee van de architect. Onze buren hebben precies zo'n pand.
0: Kijk, dan zie je maar dat toch ook op bedrijventerreinen eenvormigheid. Nou, gaan we natuurlijk naar beneden, daar waar het echte werk gebeurt. Maar wat je dan wel ziet, zijn hele mooie grote foto's. Ik zou bijna zeggen, van stoere mannen met grote boeren.
2: Ja, dat is inderdaad zo. Ja, die foto's hebben we laten maken bij een aantal projecten waar wordt uitgevoerd om echt even goed te laten zien wat voor werk wij doen. Je ziet bijvoorbeeld hier een plaat met twee collega's die een lans inbrengen in een hal waar de halfvloer was verzakt. En dat was dan echt een voorraadhal, dus die schappen stonden ook scheef. En de heftruck had daar ook veel problemen mee om daar nog netjes overheen te rijden over die vloer. Ja, en dat wordt dan door ons weer rechtgezet.
0: En dan zie je heel goed wat er dan gebeurt, hè? Er wordt uiteraard een gat geboord. In dat gat wordt die lans ingebracht. En dan moet ik me voorstellen dat daardoorheen straks dan ook de harsstroom die onder de vloer terechtkomt.
2: Ja, je hebt het helemaal goed, Job. Dat heb je goed gezien.
0: Nou ja, zo'n plaatje geeft een mooi beeld van wat er gebeurt. Maar laten we nog eens wat verder in de praktijk gaan kijken.
3: Dat ligt er nog
1: mee. Dit is Lelystad in Bedrijf.
0: Dan zijn we naar beneden. Natuurlijk nog weer een aantal kantoren.
2: Ja, hier zit een deel van de verkoop. Onder andere de verkoopmanager en de verkoopbinnendienst. Dus de twee dames in dit geval die je aan de telefoon zult krijgen als je ons belt.
0: Mooi. En dan gaan we naar de kantine. Wat ik nog niet gezegd heb, Uritec, jullie hebben een mooie ondertitel. Fundamenteel herstel.
2: Ja, dat is zo. Ja, daar zijn we heel blij mee. In het Duits is het bewaren was ons streek. Dus wat bewaren wat ons draagt. Net zo mooi. Ja. Maar ook beide dekt het de lading, ja.
0: Nou, het herstellen van fundamenten door de kantine, waar jullie ook gezamenlijk eten zijn net. Toch een beetje familieachtig bedrijf?
2: Dat denk ik wel, ja. Zo wordt het in ieder geval ervaren door mijn collega's. En het is letterlijk ook een familiebedrijf. Maar de collega's zeggen zelf onderling ook wel eens als een nieuwe collega verwelkomen. Ja, welkom bij de familie.
0: Zijn er veel mensen die de familie ook weer verlaten of valt dat mee?
2: De doorloop valt mee, ja. En de meesten halen wel de 10-jarig jubileum. En dat wordt groots gevierd in onder andere een weekend dat we elk om de 2 jaar hebben met elkaar. Partners en kinderen tot 18 zijn dan ook uitgenodigd. En dan gaan we met z'n allen en de Duitse collega's in een hotel gezellige dingen doen. Of we zijn één keer in de 2 jaar dan ook. En dat is dit jaar dan in Duitsland bij elkaar als collega's onderling om even aan de teambuilding te werken.
0: Wat dat betreft wordt ook echt niet alleen de techniek leuk, maar ook het werk. We lopen door de kantine heen en waar komen we dan terecht?
2: Ja, ook iets wat vaak onderdeel is van een bedrijf, de kopijkamer. Dus hier staat de printer en de enveloppen en dergelijke. En hier is ook de productiemanager en de planning te vinden.
0: En er staat weer zo'n prachtige foto met ook de missie en de visie erop. Wel leuk om die nog even voor te lezen. Missie is dan waarde van bouwkundige constructies herstellen. En dan behouden middels minimaal invasieve methodes met oog op duurzaamheid, behoud en milieu. En als visie gericht op bevorderen van veiligheid, stabiliteit en duurzaamheid in bouwprojecten en de infrastructuur. Dus het is altijd een combinatie van zorgen dat iets weer een volgende levensfase mee kan, maar ook op een duurzame manier.
2: Ja, en ik zie het ook als een extreme vorm van upcyclen. Want we zorgen er echt voor dat het gebouw weer in functie wordt hersteld. En bijvoorbeeld in de meest extreme gevallen wordt wordt gestopt voor sloop. Dus dat deze materialen nog een keer een aantal decennia mee kan gaan in plaats van dat het in de afvalput terechtkomt.
0: Het is bijna de ultieme vorm van circulariteit, hè? Want je gebruikt hetzelfde materiaal nog een keer.
2: Ja, in zekere zin wel. Daar gaan we voor.
0: Nou, laat maar eens even naar die praktijk gaan kijken.

0: Welkom terug bij Lelystad Bedrijf. We praten met Sandra ter Huurne over haar bedrijf Uritech. Als we in de hal binnengekomen zijn, dan gaan we eerst even kijken in wat de bunker heet. Daar mag je in ieder geval niet roken. Volgens mij mag dat nergens. Maar dat is natuurlijk omdat je werkt met chemische materialen. Maar daar zie je allerlei grote tanks. Is daar waar de magic in zit?
1: Ja, dat zijn de twee componenten waarmee wij werken. En de bunker is ook zo ingericht dat dat brandvertragend is en dat de materialen op lekbakken staan, zodat dat ook veilig staat hier.
0: Maar het zijn harsen en het zijn materialen die pas beginnen te reageren als ze met elkaar in aanraking komen, hè?
1: Ja, dat klopt. Dus dit zijn echt extreme voorzorgsmaatregelen. Maar zoals het er nu staat, heeft het geen gevaar voor ons.
0: En zijn die materialen eigenlijk makkelijk in te kopen? Zijn ze veel beschikbaar? Of is er ook dat een markt, want je hoort dat natuurlijk heel veel, waar grondstoffen ook schaarser worden?
1: Ja, we hebben wel wat problemen met grondstoffen, maar dat heeft met name ook te maken met bijvoorbeeld de markt in China. Want zo wereldwijd zijn deze materialen inmiddels. Als die ontzettend aantrekken in hun bouwmarkt, dan zie je meteen een schaarste op de markt in het algemeen. En dat merken wij dan ook meteen aan de prijzen. En dan werken wij uiteraard ook met een soort van recept van Coca-Cola. Speciaal voor ons ontwikkeld en dus ook uniek. En dat heeft soms ook wel wat leverproblemen. Maar toch naartoe gaat het eigenlijk hartstikke goed, gezien de wereldgeopolitieke problemen die er zijn.
0: Ja, dus wat dat betreft, eigenlijk kun je zeggen, het is speciaal voor jullie ontwikkeld. Er zijn nog geen andere bedrijven die dit type werk uitvoeren met deze receptuur.
1: Ja, dat is inderdaad. Wij zijn daar uniek in.
0: En zijn er dan wel bedrijven die met een andere receptuur het kunstje proberen na te doen?
1: Jazeker, die zijn er.
0: Maar daar wil je niks over zeggen, kan ik me zomaar maar voorstellen. Gaan we naar de bunker, maar even terug naar de werkplaats.

0: Welkom terug bij Lelystad Bedrijf. We praten met Sandra Terhuurne over haar bedrijf Uritech. Behalve al het andere wat je natuurlijk in een werkplaats ziet, zie je ook een busje staan. En dat zijn nou de busjes waar alle magic in zit?
1: Nee, dit is eigenlijk een hulpvervoer. Mocht de vrachtwagen vol zitten, dan kan iemand nog met een busje volgen en dan bijvoorbeeld ook extra equipment meenemen. Maar de magic waarmee het uiteindelijk wordt gedaan, dat is de vrachtwagen zelf. En die staat hier niet. Dat is voor de podcast wat minder spannend, maar voor mij beter. Want dat betekent dat hij een project aan het uitvoeren is.
0: Nou, toch goed als we dan toch hier staan waar die vrachtwagen, neem ik aan, normaal gesproken wel staat. Wat zit er nou precies in? Je zei rijdende werkplaats. Hier staan we ook in de werkplaats met een boor, met van alles wat je bij een werkplaats kunt bedenken. Is dat nu ook zoals een vrachtwagen eruit ziet?
1: Ja, min of meer. Ze nemen dan materiaal mee voor de hele week. Meestal zijn ze van maand tot vrijdag weg als de afstand dat vraagt. En er zit dan ook de pomp bij. En een klein, echt ook het letterlijk een klein werkhoekje waar wat werkzaamheden, schroeven en boren en dat soort dingen kan worden uitgevoerd. En de boormachines gaan natuurlijk ook mee en de lansen.
0: Ja, want dat is wat er. En natuurlijk dan ook de harsen uiteraard die geïnjecteerd wordt.
1: Ja, dat is die voorraad waar ik het over had. Die harsen, ja, die worden dan ook meegenomen.
0: Nou zie ik hier ook iemand aan het werk. Dus ik neem aan dat er ook wel voorbereiding moet plaatsvinden voordat je daadwerkelijk aan het werk kunt bij een klant.
1: Nou, dat is in dit geval wat specialer, want dat is voor soil bonding, waar ik het eerder over heb gehad. Normaal werken we met gesloten lansen, maar hij is nu met een boormachine deze lansen aan het voorbereiden, zodat hij voor soil bonding een zo egaal mogelijke verspreiding geeft.
0: Dus dan moet ik me voorstellen dat het niet alleen onderuit komt, maar dat het ook aan de zijkant eruit kan komen?
1: Ja, precies. Ja. En dat onder, dat klopt wel deels, maar wij zorgen ervoor dat die lans ook omhoog wordt getrokken, zodat de verspreiding van het materiaal normaal gezien bij een doorsneeproject volledig is tot aan de funderingsvoet. Maar bij soil bonding, dat materiaal is heel lang vloeibaar en ook vrij vast. Kunnen we die lans niet meer optrekken en moeten we dus de lansen voorbewerken om dat te kunnen uitvoeren.
0: En soilbonding is denk ik iets van ondergrond of aardebinding eigenlijk, hè? Ja. Betekent dat je daar dan lossere elementen, lossere grondsoorten meer aan elkaar kunt kleven als het ware?
1: Ja, precies. Zoals ik eerder ook zei, als je bijvoorbeeld een kelderbak wil afgraven, of jouw buren doen dat, of op een andere manier moet er een bouwput worden gerealiseerd naast een bestaand pand of naast een bestaande constructie, dan wil je ervoor zorgen dat die fundering veilig is en niet meezakt met die graafwerkzaamheden. En onze soilbonding zorgt ervoor dat die bodem daaronder zo gefixeerd is, zo vast is, dat dat dus niet meer kan gebeuren.
0: En je zei het is een innovatieve techniek, dus dat doe je nog niet zo lang?
1: Nee, dat doen we eigenlijk niet zo lang. Dat is ook vooral vanuit de vraag van de klanten gekomen, dat zij wilden of wij met hun meedachten bij bepaalde projecten. En dat hebben we toen verder uitontwikkeld.
0: En dan is het altijd een beetje duiveltje in mijn achterhoofd zegt, ja, maar je kunt er niet even meer experimenteren, want het zal maar eens niet lukken.
1: Nee, dat is dus ook inderdaad echt met samenspraak met de opdrachtgevers dat we daar pilotprojecten mee uitvoeren. Maar we hadden van tevoren eigenlijk al wel het vermoeden dat we dit ook wel konden. Alleen het zat niet in onze kerntaken. En nu we merken dat daar ook echt wel vraag naar is vanuit onze opdrachtgevers, ontwikkelen we dat verder uit.
0: En wat dat betreft krijg je er steeds nieuwe varianten op een bestaande techniek bij eigenlijk.
1: Ja, dat klopt. Ja, we proberen zoveel mogelijk te innoveren op de bestaande technieken en uiteraard ook te kijken naar wat er nieuw is op de markt.
0: Dan lopen we even naar buiten. Dat is nog steeds lekker weer op het bedrijventerrein. Dan zie je inderdaad wat je al eerder zei, dat de twee buurpanden een beetje hetzelfde uiterlijk hebben. Maar ik loop naar buiten omdat je altijd ook wel wil weten, jullie zijn een innovatief bedrijf. Maar hoe ga je dan zelf om met je eigen innovaties, maar ook met verduurzaming bijvoorbeeld?
1: Ja, ik probeer het pand hier en ook in Duitsland zo groen mogelijk te krijgen. Het pand in Duitsland is ook in ons eigendom sinds een paar jaar. Daar hebben we zonnepanelen opgezet. Een geluk bij een ongeluk, om het zo maar even te zeggen. De airco is bij ons kapot gegaan. Die werkt ook al meer dan 20 jaar. Dus die wil ik nu vervangen met een warmtepomp. We zien hier ook twee of drie laadpalen staan. Buiten het vervoer van de vrachtwagens is alles zoveel mogelijk elektrisch hier. En ook dat probeer ik in Duitsland zoveel mogelijk door te vallen. Hoewel ze daar wat minder ver zijn dan in Nederland qua laadcapaciteit en dergelijke.
0: Ja, en dan moet je wel op tijd zijn met laadcapaciteit. Want de aansluiting lukt ook niet meer overal.
1: Nee, ik was hier nog op tijd, dat klopt. Maar de aansluitingen zijn problematisch, ook hier op het terrein. Daar hebben ze meerdere gesprekken over met elkaar, ja.
0: Ja, zeker. Nou, volgens mij staan we dan letterlijk buiten, maar hebben we het hele bedrijf ongeveer gezien. Is er iets wat jij ons mee wil geven, waar we het niet over gehad hebben?
1: Nee, eigenlijk niet. Je hebt een hele goede vragenlijst voorbereid, Job. En ik wil je bedanken voor je komst.
0: Graag gedaan. Jij bedankt voor de rondleiding. En als u nu denkt, ik weet nou eigenlijk wat ze doen. En ik heb toch ook iets met een fundering of met... misschien kan het wel iets zijn. Jullie werken ook voor particulieren, hè?
1: Dat klopt, ja. We werken voor bedrijven en particulieren, dat is waar.
0: En nou ja, een bedrijf dat in Lelystad ontstaan is, en je zit in Lelystad, die gun je dan natuurlijk ook in Lelystad het werk. Laat ik met die oproep afsluiten. Dank voor het luisteren. Over 2 weken zijn we er weer met weer een nieuw, een mooi Lelystadsbedrijf.

0: het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
2: Adverteren hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radiolelystad.nl.
3: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
2: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. In Moskou zijn gisteravond gesprekken gevoerd tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. In het Kremlin werd gesproken over een akkoord om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Rusland zegt dat het constructieve gesprekken waren. De Amerikaanse gezanten gaan later vandaag voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Australië zijn 5 kinderen gewond geraakt op springkussens. Dat gebeurde in 1 dag tijd. Toen ze aan het springen waren, werden de luchtkastelen door windvlagen de lucht ingeslingerd. Zo vielen in het zuidoosten van het land een jongen en een meisje op een verjaardagsfeestje uit een springkasteel. Ze werden naar het ziekenhuis gebracht. In het oosten van het land raakten 2 4-jarige kinderen gewond aan hun hoofd. Ook een kind van 18 maanden en 2 volwassenen raakten licht gewond. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn de stemlokalen geopend. De deelstaatsverkiezingen worden in heel Duitsland op de voet gevolgd. De rechtsradicale partij AfD gaat ruim aan kop in de peilingen. Verwacht wordt dat de partij de beste uitslag ooit zal boeken. Door het kiesstelsel is een absolute meerderheid denkbaar, waarmee de partij alleen kan gaan regeren. De AfD wordt door de Veiligheidsdienst extremistisch genoemd. De partij wil onder meer asielrechten inperken en inzetten op remigratie, het gedwongen uitzetten van groepen mensen. Een tv-presentatrice in Egypte heeft de doodstraf gekregen omdat ze bij een drugsbende zou horen. De vrouw interviewde criminelen op tv. Volgens het Egyptische OM hoort ze bij een bende die drugs maakt en verkoopt. De vrouw ontkent. In totaal zijn er 11 mensen ter dood veroordeeld in de zaak. Het weer. Vandaag komt vanuit het zuidoosten warme lucht richting Nederland, waardoor het 21 tot maximaal 24 graden wordt met af en toe zon. Dit was het NOS Journaal.
5: Verkeersinformatie. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedemorgen. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.
6: Goedemorgen. Afgelopen dinsdag 1 september hebben wij helaas moeten vernemen dat onze geliefde en trouwe medewerker Wilde Vries op 80-jarige leeftijd is overleden. Wil heeft tientallen jaren een Nederlandstalig muziekprogramma gebracht op Radio Lelystad, Hollands Trots en Oud-Nederlands. Wilde Vries heeft in de beginjaren van Radio Lelystad veel betekend voor de omroep en heeft de omroep vaak door moeilijke financiële tijden heen geholpen. Een aantal medewerkers, waaronder ikzelf, hadden een vriendschap met Wil van meer dan 45 jaar. Het komend uur ga je luisteren naar een herhaling van Wilde Vries' zijn laatst gemaakte radioprogramma hier op Radio Lelystad. Wil, dank voor je enorme inzet en je trouw aan de omroep Radio Lelystad. Dank voor je bijzondere vriendschap met velen van ons. We gaan je missen. Gegroet en tot ooit. Goede reis.
7: Dit programma wordt mogelijk gemaakt door Radio Lelystad.
8: Oude, maar mooie, Nederlandstalige liedjes van toen. Elke zondagochtend van 9 tot 10.
2: Oud-Nederlands met Wil van der Steen.

Turijn, in Helsinki, in Londen en Berlijn, waar ik op de wijde wereld was. Zij mochten er wel zijn. Maar de mooiste van de mooisten is Sophie, in de liefde.

0: Ja, en dan weet jij nou wat zo leuk is als je 's morgens hier de studio binnenkomt van Radio Nederland. En dan stelt er maar met welke plaats zullen we vanmorgen gaan beginnen. Het begon met de oude Nederlandstalige hits hier op Radio Nederland. En dat was vanmorgen dan een plaatje wat al ruim zo'n 67 jaar oud is. Deze van Johnny Lyon en die heette dan Sofietje.
1: Goedemorgen, dit is Radio Nederland.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
2: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren uit radiolelystad.nl.
1: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
3: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: Zondag, tijd voor het weekoverzicht van het Lelystadse nieuws. Er is een rolstoelvriendelijke wandelroute geopend op het landje van Pelgrim. Een route van 2 kilometer lang in het Hollandse Hout, geopend door wethouder Rodi Matthijs. Verder wil de gemeente extra budget beschikbaar stellen voor de starterslening. Want het geld is op en dus kunnen er geen nieuwe leningen verstrekt worden. Het college van BNW wil dan ook 10 miljoen euro extra beschikbaar stellen. De gemeenteraad beslist binnenkort over het extra krediet. En van 7 tot en met 18 september kunnen inwoners van Flevoland last krijgen van geluidsoverlast door laagvliegende militaire toestellen. Dit in verband met een internationale oefening van Defensie genaamd Falcon Leap. De vluchten mogen alleen plaatsvinden tussen 8:30 ochtends en 11:45 avonds. Bebouwde gebieden en Natura 2000 gebieden worden zoveel mogelijk vermeden. 300 deelnemers hebben regen en modder getrotseerd tijdens de Bedrijven Mud Run. Dit jaar deden er 24 bedrijven mee aan het evenement. Teamwork was het sleutelwoord. Dit jaar zat het helemaal vol. Dus voor bedrijven die volgend jaar mee willen doen, wees er snel bij wanneer de kaartverkoop in april van start gaat. Want het wordt een speciale editie omdat de bedrijven Mudrun volgend jaar 5 jaar bestaat. Dinsdagmiddag is een grote batterij geopend in het buitengebied van Dronten aan het Olsterpad. Die slaat stroom op van windmolens op het moment dat de stroom wordt opgewekt, maar er niet genoeg wordt afgenomen. En op woensdag is er een meidenlokaal geopend op een plek te bieden aan meiden waar ze zichzelf kunnen zijn, nieuwe mensen kunnen ontmoeten en stappen kunnen zetten richting een toekomst. Het is gevestigd aan de Neringpassage 73 en is iedere woensdag geopend van 5:00 's middags tot 9:00 's avonds. Aanmelden is niet nodig. Meer informatie staat op de website van Welzijn Lelystad. En programmamaker Wil de Vries is op 80-jarige leeftijd overleden. Decennia lang was hij bij Radio Lelystad te horen met zijn geliefde Nederlandstalige muziekprogramma Oud-Nederlands. En was hij al tientallen jaren autorijinstructeur in Lelystad. Zijn stem en betrokkenheid zullen bij Radio Lelystad en bij veel luisteraars worden gemist.
3: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
5: Vandaag is de mooiste dag van het weekend in Lelystad. Tijdens de vroege ochtend is een jas wel nodig, want de temperatuur ligt tussen de 10 en de 15 graden. Maar met veel zon en een zwakke zuidelijke wind warmt het geleidelijk op naar 23 of 24 graden. Vanavond en vannacht blijft het droog, er zijn soms wolkenvelden aanwezig. Met een minimumtemperatuur van een graad of 14 is het minder koud dan de afgelopen nacht. Ook morgen hebben we te maken met fraai nazomerweer. Het wordt zelfs een paar graden warmer dan vandaag. Dinsdag slaat het weer om. Met een matige zuidwestenwind wordt het hooguit 20 graden. Bij die waarde is een jas nodig. Verder is het ook nog wisselvallig met dagelijks een paar buien. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
6: Verkeersinformatie.
7: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Komend half uur ga je luisteren naar een herhaling van Wil de Vries, zijn laatst gemaakte radioprogramma hier op zender. Dit naar aanleiding van het overlijden van programmamaker Wil de Vries afgelopen dinsdag 1 september op 80-jarige leeftijd. Joke Wolthuis zal straks na 10:00 meer aandacht besteden aan het overlijden van onze geliefde medewerker Wil de Vries.
9: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Radio Lelystad.
10: Oude, maar mooie Nederlandstalige liedjes van toen. Elke zondagochtend van 9 tot 10.
6: Oud-Nederlands met Wil van der Steen.

0: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
2: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
3: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Later vandaag gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Amsterdam is vannacht geschoten op een feest. Een man is daarbij gewond geraakt. Hij is met een schotwond naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie is er tenminste één keer geschoten in het pand waar het feest was. Wat de aanleiding van het schietincident was, is nog niet duidelijk. Er is nog niemand opgepakt. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn de stemlokalen geopend. De deelstaatverkiezingen worden in heel Duitsland op de voet gevolgd. De rechtsradicale partij AfD gaat ruim aan kop in de peilingen. En verwacht wordt dat de partij de beste uitslag ooit zal boeken. Door het kiesstelsel is een absolute meerderheid denkbaar, waarbij de partij alleen kan gaan regeren. De AfD wordt door de Veiligheidsdienst extremistisch genoemd. De partij wil onder meer asielrechten inperken en inzetten op remigratie, het gedwongen uitzetten van groepen mensen. In Egypte zijn 12 mensen ter dood veroordeeld voor drugshandel. Een van hen is een televisiepresentatrice die een misdaadprogramma presenteerde. Daarin interviewden ze onder andere criminelen. Volgens Egyptische media hoorden ze bij een criminele bende die drugs maakten en verkochten. Er was meer dan 750 kilo aan verdovende middelen en grondstoffen gevonden bij de bende. Ook zijn er vuurwapens in beslag genomen. De presentatrice ontkent dat ze bij de bende hoort. Ze gaat in beroep tegen de doodstraf. Het weer. Vandaag komt vanuit het zuidoosten warme lucht richting Nederland, waardoor het 21 tot maximaal 24 graden wordt, met af en toe zon. Dit was het NOS Journaal.
5: Verkeersinformatie. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM. Zondagmorgen van 10 tot 12. Of visite bij Spoor 55.
6: Ja, en dat is helemaal waar. We zitten er weer klaar voor hier met z'n drietjes. Op visite bij Spoor 55. Emiel achter de knoppen, Jules met berichtjes straks. En mijn naam is Joke Wolthuis. We hebben weer aardige muziek voor je. Maar dit wordt wel even een andere uitzending, althans een begin van de uitzending. Want zoals je hoorde, hebben we net Wil van der Steen herdacht met zijn programma Oud-Nederlands. En Jan Staphorst, onze station manager, die kent Wim al heel lang. En die wil daar even iets over zeggen. Goedemorgen, Jan.
7: Dag Joke, goedemorgen.
6: Hoi, hoi, goedemorgen.
7: Goedemorgen, Jules en Emiel.
6: Nou, het is wat, hè?
7: Ja, het is een bijzondere dag.
6: Ja.
7: Vooral omdat we vandaag met z'n allen radio maken. En Wil de Vries, beter bekend misschien ook onder zijn DJ-naam Wil van der Steen. Mm-hmm. Dat was echt een radioman in hart en nieren. En hij is afgelopen 1 september op 80-jarige leeftijd overleden. Wil was een beetje een lappenman de laatste maanden. En uiteindelijk is het toch... Heb je toch niet kunnen redden, helaas.
6: Nee, helaas.
7: Ja, dat is voor ons voor de vriendenclub binnen Radio Lelystad is het best wel een lastige dag. Hij wordt aankomende dinsdag is zijn uitvaart van Wil. En merendeels van een aantal mensen die hadden al heel lang vriendschap met hem. Ikzelf, Bart Walter en René van Elst en Bob van Beter. We kenden elkaar al zo rond de 45 jaar. Met elkaar. We hebben natuurlijk ook vroeger in het verleden de radiopiraat gehad. Mm-hmm. Hier in Lelystad. Dan groei je eigenlijk een beetje met elkaar op. Ik was net 16 jaar dat ik Wil leren kennen. Ik had toen zelf een kleine radiopiraat hier in Lelystad. En Wil kwam even op visite. Vervolgens is daar een vriendschap uitgegroeid. En Wil was al wat ouder natuurlijk. Wil was toen op dat moment 36, ik net 16.
6: Ja.
7: Je ziet maar dat vriendschap daar, dat is niet gebonden aan leeftijd.
6: Nee,
7: en dat is zo doorgegroeid. Dan is het toch wel heel lastig en moeilijk als iemand die er eigenlijk altijd is geweest in je leven, dat die opeens dan toch weg is.
6: Mm-hmm. Dat is het ook. Ja.
7: Ja.
6: Nou.
7: Dus, en hij was natuurlijk elke zondagmorgen was die. Met oud-Nederlands was hij altijd op zender natuurlijk, tussen 9 en 10.
6: Mm-hmm.
7: En dat was natuurlijk de laatste maanden ook al niet, omdat het qua gezondheid niet helemaal met hem mee zat. We hebben vandaag zijn laatste radioprogramma wat hij ooit had.
6: Ja.
7: Hebben we herhaald tussen 9 en 10.
6: Ja.
7: We hebben nog mooi terug kunnen blikken op deels een aandeel met zijn programma.
6: Zo is dat. Ja, mooier kan het niet zijn, hoe verdrietig ook. Het is
7: zeker.
6: Nou ja, wij gaan straks de tune starten van Wil van der Steen.
7: Ja.
6: En ik wil je hiermee heel hartelijk bedanken voor al je inzet ook. En ook mijn andere collega's natuurlijk. Jullie hebben toch mogelijk gemaakt dat het uurtje van 9 tot 10 gedraaid kon worden.
7: Zeker.
6: Daar ben ik heel blij mee.
7: Het was een kleine moeite om dit te doen. En Wil verdienen dat zeker.
6: Zo is dat. Jan, heel veel sterkte dinsdag.
7: En, ja, dankjewel.
6: En mijn andere collega's ook. Dankjewel, hè?
7: Ja, dankjewel.
6: Oké.
7: Okay.
6: Ja, dankjewel. Doeg.
7: Dag,
6: Jan. Doeg. Doeg.

0: Ja, dit was dus de begintune van Wil van der Steen van zijn programma Oud-Nederlands. De kermisklanten met Crazy Accordion. Ja, we zitten hier toch wel even met een wat ander gevoel hier. Hè?
1: Ja, Joke. Ja. En ja, ik ken Wil persoonlijk natuurlijk helemaal niet.
0: Nee, ook niet zo.
1: En jij iets beter, maar jij hebt toch een hele bijzondere rol even vervuld nu.
0: Ja, nou ja, ik vind het niet meer dan logisch.
1: Wat heb je bedacht om de heer aandacht aan te besteden?
0: Ja, nou, dat kwam ineens in mijn hoofdje op om Wil van der Steen zo te herdenken als het mogelijk was met zijn laatste uitzending.
1: Ja.
0: Hè, voordat hij dus ziek werd en helaas niet meer is opgeknapt. En mijn collega's een aantal dinsdag afscheid van hem gaan nemen.
1: Ja.
0: Dus ik dacht, er moet toch wat gebeuren. En nou, mijn collega's waren zo lief om daar heel veel moeite voor te doen. Dus ik vind dat wel, dat we toch één zijn hier met onze collega's.
1: Ja.
0: Dat wil ik even zeggen.
1: Dit was weer een mooi voorbeeld van dat we dat met elkaar doen.
0: Juist.
1: En gelukkig was die uitzending nog beschikbaar, die is gevonden.
0: Ja.
1: En nou, daar kon iedereen natuurlijk naar luisteren afgelopen uur.
0: Ja.
1: En degene die dat gemist heeft, die kan natuurlijk even naar de site radioledistad.nl.
0: Mm-hmm.
1: En naar terugluisteren, want ik neem aan dat hij daar zeker vanaf vanmiddag wel te beluisteren valt.
0: Ja, ook.
1: En ja, heel bijzonder.
0: Ja, vind ik wel. Vind
1: toch?
0: Ik wel, ja.
1: En we hoorden natuurlijk de begintune, want daar begon hij al te mee. Een nummer
0: juist
1: van de kermisklant,
0: ja,
1: hè?
0: Ja, dat was zijn tune. Ja, dat klopt.
1: Ja.
0: Dus hiermee wil ik Wil van der Steen bedanken voor al zijn inzet. Namens onze collega's, ook die hier zitten. En ja, heel veel sterkte ook voor de familie.
1: Zo.
0: Goed, ja. Nou, Sjoe, we gaan maar beginnen met...
1: Jij doet toch altijd... ja, dat was een beetje een raar momentje.
0: Ja, maar ik ga geen momentje.
1: Nee, even nu geen ander momentje.
0: Nee.
1: Jij wou gewoon beginnen met de dubbeldraai.
0: Ja, ik wou beginnen met de dubbeldraai. En ja, Dolly Parton is ons ook helaas ontvallen. En daar wilde ik dus ook aandacht aan besteden. En vandaar de dubbeldraai. En we beginnen met het nummer I Will Always Love You.

0: Dolly Parton dus met Here I Go, Come Again. En daarvoor haar grote hit I Will Always Love You. Jules.
1: Ja, Joke. Nou ja, Wilde Vries heeft het over gehad. En ook Jan Stappers, onze stage manager. Bedankt voor zijn mooie woorden. Ook nou, in het programma van Wil hiervoor.
0: Ja.
1: Kan niet beter. Deze uitzending moet bewaard blijven op de een of andere manier.
0: Ja, dat
1: zijn mooie documenten. Ja, documenten gesproken. Er is ook van alles te zien op, moet even omschakelen, naar volgende weekend. Dan is het Open Monumentendag. En dat is een landelijk. En wat bijzonder is dat vrijdagavond aanstaande de officiële opening is hier in Lelystad. Bij, aan de kust hier. En die opening is om 7:15 bij de Bataviawerf in Lelystad. En die start die wordt ingevuld met een hele bijzondere voorstelling over de geschiedenis van Flevoland. Het wordt allemaal officieel geopend door de commissaris van de Koning. En zie ik Jannie van der Heijden. Dat is toch niet de Jannie van Heijden? Het is maar één Jannie van Heijden.
0: Juist, maar één Jannie.
1: Juist. Maar wat de link is met Open Monumentendag en Jan.
0: Nou ja, dat is zelf een monument.
1: Precies, dat is op zichzelf een monument natuurlijk. Maar goed, een openingsshow. En daarna, dat is de officiële start van de Monumentendag, overal in het land te zien. En ook in Lelystad. Want je moet in Lelystad dan 2 dagen de tijd om bijzondere monumenten hier in Lelystad binnen te lopen. Dat is bij het Werkeiland, houdt open huis, het Gemaal aan de dijk tussen Lelystad en Almere. Mm-hmm. De Kubus, het station, de wrakken aan de kust. Ook de Agora, provinciehuis. En er is ook een fietstocht die je kan doen langs al deze monumenten. En niet vergeten, er is natuurlijk de pendelbus. Bus 154 van Lelystad naar Amsterdam ging die vroeger. Mm. Maar hij gaat tot het aan het Gemaal en dan keert hij om. Onder leiding van ons aller Ger Koorman. Ja, ja. Die vertelt mooie verhalen over de geschiedenis. En die bus komen 2 bustochten op die dag. Mm-hmm. Alles is uitverkocht, alles is vol. En ik begrijp dat er ook een reservelijst is. Dus mochten mensen niet kunnen op het laatste moment. Die bus komt wel vol, 2 keer die bus.
0: Ja, dat denk ik ook wel.
1: Nou, iedereen die denkt, oh jee, wat is er te doen en hoe laat en wanneer en wat dan ook. Ga dan gewoon even naar de site monumentendag.nl of nationalemonumentendag.nl. Alle informatie vind je dan.
0: Oké. Okay.

0: Ja, dit was Carole King met It Might As Well Rain Until September. En daarvoor luisterde je naar Harry Saxioni met de paddentrek, Jules.
1: Ja, Harry Saxioni horen we nooit in jouw programma, nee. Joke, eigenlijk, hè?
0: Nee, ik dacht, hé. Hey.
1: Ja, en opeens kom je hem tegen.
0: Ja, opeens
1: nee,
0: kom
1: ik
0: hem
1: heb
0: tegen.
1: Even opgezocht. Hij is 75 jaar en is nog steeds actief. Twee jaar geleden, 2050 jaar jubileum, op grootste manier.
0: Ja.
1: En vorig jaar heeft hij nog een nieuw album uitgebracht.
0: Mm.
1: En bekend van hem is dat hij al zijn albums onder eigen beheer uitbrengt. Maar ja, je ziet me verder, je hoort me verder nooit. Hè? Voor televisie niet, radio niet. Nee.
0: Anton is
1: maar hij is er nog steeds.
0: Gelukkig.
1: Even een berichtje.
0: Mm-hmm.
1: Kort berichtje voor iedereen die denkt, nou, ik loop wel eens door het centrum en ik wil eens even binnenlopen bij Krul. Want Krul, dat is een expositieruimte naast het stadhuis. Dus op het Stadhuisplein bij de Zuil van Lely aan die kant. Als je daar richting de ingang van het stadhuis gaat, gelijk links daarvan is een expositieruimte. Ja, als je er heel snel voorbij loopt, dan zie je het niet eens. Dus je moet er echt eventjes goed op letten. En daar is regelmatig een expositie. En nu ook weer, net geopend, 2 september. En duurt een paar weken. En er zijn 11 Lelystadse en maar ook, zie ik, Flevolandse kunstenaars die presenteren daar heel gevarieerd werk, van schilderijen tot tekeningen, collages, van allerlei materialen. Nou, wil je weten wie dat precies zijn en wat er nou exact precies te zien is, ga dan even naar de site flevokunst.nl. Dan kun je het zien, maar loop anders even binnen. De bezoektijden zijn woensdag, donderdag en vrijdagmiddag van 1 tot 5.
0: Oké, dankjewel. Nou, met deze informatie gaan we naar het lokale nieuws van 10:30.
2: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
3: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
4: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
5: Radio Lelystad.
4: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
6: Zondag, tijd voor het weekoverzicht van het Lelystadse nieuws. Er is een rolstoelvriendelijke wandelroute geopend op het landje van Pelgrim. Een route van 2 kilometer lang in het Hollandse hout, geopend door wethouder Rodi Matthijs. Verder wil de gemeente extra budget beschikbaar stellen voor de starterslening. Want het geld is op en dus kunnen er geen nieuwe leningen verstrekt worden. Het college van BNW wil dan ook 10 miljoen euro extra beschikbaar stellen. De gemeenteraad beslist binnenkort over het extra krediet. En van 7 tot en met 18 september kunnen inwoners van Flevoland last krijgen van geluidsoverlast door laagvliegende militaire toestellen. Dit in verband met een internationale oefening van Defensie genaamd Falcon Leap. De vluchten mogen alleen plaatsvinden tussen 8:30 ochtends en 11:45 avonds. Bebouwde gebieden en Natura 2000-gebieden worden zoveel mogelijk vermeden. 300 deelnemers hebben regen en modder getrotseerd tijdens de bedrijven Mud Run. Dit jaar deden er 24 bedrijven mee aan het evenement. Teamwork was het sleutelwoord. Dit jaar zat het helemaal vol. Dus voor bedrijven die volgend jaar mee willen doen, wees er snel bij wanneer de kaartverkoop in april van start gaat. Want het wordt een speciale editie omdat de bedrijven Mud Run volgend jaar 5 jaar bestaat. Dinsdagmiddag is een grote batterij geopend in het buitengebied van Dronten aan het Olsterpad. Die slaat stroom op van windmolens op het moment dat de stroom wordt opgewekt, maar er niet genoeg wordt afgenomen. En op woensdag is er een meidenlokaal geopend om een plek te bieden aan meiden waar ze zichzelf kunnen zijn, nieuwe mensen kunnen ontmoeten en stappen kunnen zetten richting hun toekomst. Het is gevestigd aan de Neringpassage 73 en is iedere woensdag geopend van 5 uur 's middags tot 9 uur 's avonds. Aanmelden is niet nodig. Meer informatie staat op de website van Welzijn Lelystad. En programmamaker Wil de Vries is op 80-jarige leeftijd overleden. Decennia lang was hij bij Radio Lelystad te horen met zijn geliefde Nederlandstalige muziekprogramma Oud-Nederlands. En was hij al tientallen jaren autorijinstructeur in Lelystad. Zijn stem en betrokkenheid zullen bij Radio Lelystad en bij veel luisteraars worden gemist.
4: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
5: Vandaag is de mooiste dag van het weekend in Lelystad. Tijdens de vroege ochtend is een jas wel nodig, want de temperatuur ligt tussen de 10 en de 15 graden. Maar met veel zon en een zwakke zuidelijke wind warmt het geleidelijk op naar 23 of 24 graden. Vanavond en vannacht blijft het droog, er zijn soms wolkenvelden aanwezig. Met een minimumtemperatuur van een graad of 14 is het minder koud dan de afgelopen nacht. Ook morgen hebben we te maken met fraai nazomerweer. Het wordt zelfs een paar graden warmer dan vandaag. Dinsdag slaat het weer om. Met een matige zuidwestenwind wordt het hooguit 20 graden. Bij die waarde is een jas nodig. Verder is het ook nog wisselvallig met dagelijks een paar buien. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
7: Verkeersinformatie.
8: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Frits Meijster meldt de snelheidscontrole op de A6 Muiden richting Lelystad bij 69,4. En op de A16 Rotterdam-Breda bij 50,1. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Elke zondagmorgen van 10 tot 12 op Radio Lelystad. Of visite bij Spoor 55.

0: Dit was Jacques Brel met Rosa. Oké, nou. Misschien heb je het al gemerkt. We zijn wel te horen op televisie, maar niet te zien helaas. Door een technische storing. Dus dat wil ik even doorgeven. Jules, had jij een berichtje?
1: Ja, want ik had het net over kunst en dan ga eens naar Krul kijken. Maar als je dan toch bezig bent, Theater Boza heeft dit weekend ook een expositie van kunstenaars. En daar kun je er vandaag nog naartoe. Werken van diverse stijlen van allerlei verschillende mensen. En maak kennis met die kunsten. En kunstenaars zijn er zelf ook. Dus die kun je ook nog ontmoeten. En dat kan vanmiddag nog tussen 2:30 en 5:30. Dus Theater Poza, op het bekende adres Kempenaar 0110. Dus, als je nog tijd hebt vanmiddag, even langs Theater Poza.
0: Zo is het.

0: Harry Nilsson was dit met Everybody's Talking. Prachtig. En daarvoor Lex Baxter met Everybody's Talking. Nee, ja, Everybody's Talking. Ja. Nee, niet.
1: Ja.
0: Ja, op, wel.
1: Jazeker.
0: Ja. Nou, ik ben even in de war.
1: Geeft niks.
0: Nee, geeft niks.
1: Hoe oud ben je?
0: Heel oud.
1: Heel oud. Oké. Okay. Tijd voor een briesje?
0: Jazeker.
1: Oh ja. Nou ja, ik zei net Joke vanmiddag even naar het Theater Poza, na 2:30. En,
0: sorry, ik ben echt fout. Oh. Lex Baxter was met La Vie en Rose. En daarna kwam Harry Nilsson met Everybody's Talking. Daar ben je rechtgezet.
1: Goed zo.
0: Ga maar verder.
1: Maar oké, okay. Als je tijd hebt, dus na het Theater Poza, zei ik net, hè, na 2:30. Maar dan moet je, als je daar geweest bent, toch nog even door naar de Hiswa. Want dan zou je bijna vergeten. Nee. De Hiswa is er ook nog steeds vandaag. Mm-hmm. De laatste dag, tot 6:00. Nou, ik adviseer je om daar nou niet naartoe te gaan. Nee. Want het is ongelooflijk druk.
0: Ja.
1: Het is mooi weer. Bataviastad is open. Nou, daar heb je al 100.000 mensen.
0: Precies.
1: En dan ook nog allemaal mensen die voor die botenshow komen. Meer dan 400. Ik ben benieuwd wat het resultaat was van deze dagen, want ze hadden ook slecht weer erbij.
0: Ja, zeker.
1: Maar wij spreken uit eigen ervaring uit het verleden dat je op deze dag daar niet toe moet gaan.
0: Dat hebben we ooit een keer beleefd, maar dat doen we niet meer.
1: Vreselijk druk. Mm-hmm. Maar alle bootliefhebbers, die gaan toch. Mm-hmm. En dan kun je nog een bootje kopen voor 6:00.
0: Ja, dat ook. Een bootje, ja.
1: Ja.
0: Een roeibootje.
1: Een roeibootje.
0: Ja, precies.
2: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM en op alle digitale providers.

0: Nou, het is zeker uitkienerij, hè? Met alle hoge prijzen en benzineprijzen en weet ik wat. Goed, Eddy Christiani dus met Zaterdagsmiddags. En daarvoor Benny Goodman met Don't Be That Way, Sjoe.
1: Ja, Joke, nog een primeur voor Lelystad. En dat is toch wel leuk, want op 26 september... wordt er op het station hier in de hal een ruimte geopend onder de naam Land Art Bezoekerscentrum. En dat is uniek voor Nederland. Nergens is dat zo. En hier wordt dat geopend op 26 september. En de bedoeling van het Land Art Bezoekerscentrum is dat bezoekers die er binnenkomen lopen, want er komen meer dan 10.000 treinbezoekers binnen, en die hangen daar wel rond, kunnen ook naar binnen lopen, maar ook allerlei andere bezoekers kunnen een overzicht zien welke grote landschapskunstwerken er in de provincie staan. We hebben 10 van die grote kunstwerken. En bijvoorbeeld het kunstwerk hier bij de dijk, Exposure. Ja. Mm-hmm. Zittende man, die
0: hurkende man. Zittende hurkende man, ja.
1: En die worden daar geëxposeerd, wat natuurlijk op schaal.
0: Dat ja, begrijp dat je. Snap ik.
1: Op schaal.
0: Ja.
1: En er zijn mooie modellen van gemaakt. En dat is allemaal te zien vanaf 26 september... in die ruimte in de hal van het stadhuis. Zijn niet alle dagen geopend. Dat is dan weer een probleem natuurlijk. Ja. Alleen op donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag van 12 tot 5.
0: Nou, bijzonder.
1: Zo is dat.
0: Ja.

0: Peggy March was dit met Mit 17 had man nog träumen en daarvoor Abba met Hasta Mañana. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van het eerste uur op visite bij Spoor 55. Na 11 uur praten we eventjes met Ron van Rees van Utopodium. Tot zo.
1: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
2: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
3: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl. Adverteren hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radiolelystad.nl. Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
4: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
3: 11 uur, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
5: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn de stemlokalen geopend. De deelstaatsverkiezingen worden in heel Duitsland op de voet gevolgd. De rechtsradicale partij AfD gaat ruim aan kop in de peilingen. Verwacht wordt dat de partij de beste uitslag ooit zal boeken. Door het kiesstelsel is een absolute meerderheid denkbaar, waarmee de partij alleen kan gaan regeren. De AfD wordt door de Veiligheidsdienst extremistisch genoemd. De partij wil onder meer asielrechten inperken en inzetten op remigratie. Dus het gedwongen uitzetten van groepen mensen. In Amsterdam is vannacht geschoten op een feest. Een man is daarbij gewond geraakt. Hij is met een schotwond naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie is er tenminste één keer geschoten in het pand waar het feest was. Wat de aanleiding van het schietincident was, is nog niet duidelijk. Er is ook nog niemand opgepakt. Het Amerikaanse vliegdekschip USS Abraham Lincoln heeft Thailand verlaten. Het schip met aan boord 5000 bemanningsleden is na 9 maanden onderweg naar de VS. Afgelopen dagen lag het in een Thaise haven die tijdens de Vietnamoorlog bekend werd als vakantieplek voor militairen. Lokale media zeggen dat het bezoek relatief soepel is verlopen. Het vliegdekschip zou eigenlijk maar een paar maanden wegblijven, maar dat werd veel langer vanwege de oorlog met Iran. Militairen aan boord klaagden over slechte hygiëne en zeiden dat ze uitgeput waren. Bij een tankstation langs de A58 tussen Breda en Etten-Leur is gisteravond een automobilist op de pomp geknald. Iemand die stond te tanken kon net op tijd wegspringen. De automobilist die de macht over het stuur verloor was dronken. Hij ging er vandoor, maar een agent kon hem oppakken. Het weer. Vandaag komt er warme lucht vanuit het zuiden het land binnen. Het wordt 21 graden in het noorden tot 24 graden in het zuiden. Op de meeste plaatsen blijft het droog met een afwisseling van zon en wolken. Dit was het NOS Journaal.
6: Verkeersinformatie. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Eén file deze zondagochtend en die staat op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn. Tussen Hoevelaken en Barneveld 6 kilometer file met 10 minuten vertraging. En het heeft te maken met omrijdend verkeer door de afgesloten A12. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: elke zondagmorgen van 10 tot 12 op Radio Lelystad. Of visite bij Spoor 55 met Joke, Jules en Emiel.
1: Ja hoor, we zitten er nog steeds met z'n drietjes gezellig. En we zitten alweer in het laatste uurtje van Of Visite bij Spoor 55. En wij begonnen het tweede uur met de Four Seasons en Opus 17. Goed, aan de telefoon hebben we Ron van Rees. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Joke.
1: Leuk dat ik je even spreek weer, Ron.
2: Ja, ik vind het ook wel fijn.
1: Ja, toch? Precies. Ja. Nou, jammer dat je niet naar de studio kon komen, want
2: het... Ja, het vervoer terug is een hele lastige. Heen is geen probleem, maar terug is een lastige.
1: Oh, nou, dat valt wel te regelen, Ron, de volgende keer, hoor.
2: Ja, de volgende keer. Een beetje plannen moet ik het.
1: Ja, nou, dat komt goed. Maar we gaan het even hebben over jouw programma voor september. Wat is er allemaal te doen?
2: Drukte, ja.
1: Ja, dat dacht ik al.
2: Nou, we hebben natuurlijk heel veel naast de standaard activiteiten. Karaoke, jam sessie en jongerenwerk. En alles wat we doen is dat de standaard programmering... Dat altijd elke week terugkomt. Zijn er wat highlights en het is zoals Lelystart vanuit de kunstschool. Dat we dat, de kunstgras en manifestatie van allerlei leuke bezienswaardigheden. En meedoedingen, workshops, koren. En als toevoeging aan Lelystart hebben ze ons gevraagd om een podium neer te zetten. En dat hebben ze dan van ons gehuurd. Een dikke podiumwagen. En daar staan wij op met de Battenvieren, een trompetgezelschap. Dat is een gezelschap wat vorig jaar met de Tulproet ook gespeeld hebben. Die blazen het af. Utopodiumzangers, wat uit de karaoke is gekomen. Mm-hmm. En die hebben we dan erbij. En die gaan zingen twee keer een koor. En voor solozangers, daar hebben we nog bandjes spelen. Ja, het is best wel veel. De workshop met de djembe, er is veel.
1: Nou, er is zeker veel. Ja, en ik heb om 11:30 gesprekje even met Marcia Segers van de Kubers hierover ook.
2: Dus, ja, en het is een leuk programma. En ik hoop ook echt dat we daar een goede toevoeging hebben. Ja. Dat mensen heel tevreden zijn met hetgeen wat we willen brengen. En dat is heel goed.
1: Nou, zeker.
2: En natuurlijk is het ook... dat is een hoofdpunt voor Utopodium om naar buiten te komen te laten zien wat we doen en wie we zijn. Mm-hmm. Dat is de achtergrond ervan. En, maar de hoofdreden is dat wij ook natuurlijk met de met Klaas Wilting, hè, daar wil ik hem naartoe
1: gaan. Ja.
2: Klaas Wilting die moet die gaat 26 september gaat hij optreden hier ook.
1: Ja.
2: En daar hebben we dan een momentje wat er afgeleid hier al.
1: Oh, dat kan gebeuren.
2: Ja, sorry. daar hebben we dan een show. Hij komt hier een show geven bij Utopodium in de grote of de kleine zaal. Dat hangt een beetje af wat meneer wil. Dus heel flexibel daarin. En is de kaartverkoop is al gestart. Er zijn nog enkele kaarten te koop.
1: Oh, hoe gaat het met de kaartverkoop?
2: Ja, redelijk. Het mag nog wat meer aangezet worden.
1: Ja.
2: Ik had er wel gewacht dat we zitten over de 30 mensen nu, maar we kunnen er veel meer kwijt.
1: Ja.
2: Er zijn nog genoeg kaarten te koop. En leuker van is, je krijgt de entree, je krijgt een show, krijgt het zien, je krijgt een alcoholvrije consumptie krijgen. En voor 10 euro heb je een geweldige show, een beleving ook. Waardoor hij het vertelt uit eigen ervaringen.
1: Ja, toen hij bij de politie werkte. Ja,
2: de politie werkte. En ook gewoon hoe hij begonnen is als gewone wijkagent. En opgegroeid tot wat hij gedaan heeft. Hè, de politiefunctionaris.
1: Ja, woordvoerder van de politie. Ja.
2: En televisiepresentator geweest. Mm-hmm. En hij heeft natuurlijk de politiek heeft hij gedaan.
1: Ja.
2: Dus hij heeft ontzettend veel beleving. En ja, op die respectabele leeftijd, 83 jaar of 84 jaar... En daar nog zo vol vuur praten over zijn ervaringen.
1: Ja.
2: En dat kan delen. En ik heb stukjes van zijn show gezien. Mm-hmm. Het houdt ook echt vast. Hè. Hij neemt je mee in die hele reis.
1: Okay.
2: En dat doet het op zo'n originele manier. Ja, het is een soort college eigenlijk wat je gaat krijgen.
1: Ja.
2: Heel boeiend. En zeker de moeite waard om dat mee te maken. En hij is al eerder in Lelystad geweest. En mensen die ik gesproken heb... erover en die zeggen, ik kom er nog een keer. Ik vind het zo mooi om dat mee te maken. Dus het feit dat die mensen nog een keer willen komen om te kijken wat iemand te vertellen heeft. Ja, dus wat ik kon. Ik denk, nou oké, dat heb ik zelf ook die ervaring. Aan tafel ook tijdens het volgesprek. was ook heel innemend. En ook, hij kon mijn vader ook nog, hè, Pieter.
1: Ah joh, je meent het.
2: Ja, ja, dus dat, ja, we woonden op de Zeedijk, dus dat is
1: voor
2: van werkerij. En wij woonden daar ook.
1: Ach.
2: En ja, dan, ik heb hem nooit echt gekend, bewust of zo. Hè. Dus, ik heb het niet zo met beroemdheden, maar als persoon, ja. Simon kan het ook, kom ook wel langs.
1: Dat is wel apart, ja, ja, dat je elkaar dan weer ziet.
2: Ja, en het is, is wel leuk. En ja, Ger Koreman kwam met het idee naar mij toe om Klaas Wilting bij ons te laten optreden. Nou, en dat omarm ik meteen natuurlijk.
1: Ja, snap ik.
2: Dat we over de grond hebben.
1: Tuurlijk, tuurlijk.
2: Ja. En de charisma is geweldig van die man en zijn vrouw. En dat alles bij elkaar, het is zo toegankelijk. En ja, het is gewoon fijn dat iemand ook de vloer te hebben.
1: Nou, hartstikke mooi, hoor. Ja, maar doet zijn vrouw de techniek of zo? Had ik dat goed begrepen?
2: Ja, zijn vrouw doet de techniek en doet alles bedienen. En ik kan gewoon lekker achterover zitten en gaan luisteren. Ja,
1: oh, heerlijk.
2: Helpen, maar dus, ja, zeker. Dus dat, nee, dat zit wel allemaal koek en ei.
1: Dat zit snor.
2: Ja, zeker.
1: Precies. En mensen die denken, nou, daar wil ik wel naartoe. De kaartverkoop. Hoe gaat dat? En wat kost het?
2: Ze gaan op gmail.com.
1: Ja.
2: Die was goed trouwens, Wil. Dit was goed.
3: Oh.
2: Ja, sorry. Gelijk niet eventjes het geluid.
1: Ja, je bent met twee dingen tegelijk geweest.
2: Ja, het is eventjes roeien met de riem die we hebben.
1: Ja.
2: Maar het gaat best goed komen, want we zijn altijd van de uitdaging in. Ja, dat ben ik niet.
1: Oké.
2: Okay. Nou, ja, sorry, dat is live, hè?
1: Ja, dat is live. Ja,
2: dus en we hebben natuurlijk ook voor alle andere activiteiten. Maar dit is wel even een highlight. Wat ik toelicht wat er bij Utrecht Podium binnen gaat gebeuren. En met vrijwilligers die zich natuurlijk ook onbaatzuchtig inzetten. En ja, die daar ook een onderdeel van kunnen zijn van zo'n dag.
1: Ja.
2: En net zoals 12 september. Ik ben er zo blij mee, Joke.
1: Ja.
2: Dat we gewoon ook gezien worden als organisatie.
1: Ja, wat fijn, hè, Ron. Want het mankeerde er nogal eens aan, hè?
2: Ja, zeker. Was altijd die komt niet. En dan zeggen ze, ja, we komen langs, maar dan komt er niet. En dan heb je toch de activiteiten die ervoor zorgen dat mensen toch over de streep gaan. Kijk, het is een alcoholvrije locatie. Is niet echt een liefst. Ik snap het niet, hoor. Want de bus
1: had Ik snap het ook niet.
2: En ik bedoel, er zijn er veel meer locaties. Het is gewoon, het is een stukje anders denken bij de mensen. Van, ja, waarom zou je dan in die anderhalf of twee uur heel veel klem moeten sijpen om iets mee te kunnen maken?
1: Ja, dat snap ik ook niet, hoor.
2: En dat sla je ook veel beter op. Maar
1: tuurlijk,
2: dat is voor mij het zeven. Daar moet je niet druk om maken. Het is, we zitten hier nu bijna 12 jaar in. En we doen het prima zonder alcohol.
1: Nou, hè?
2: En ik lukt ook wel een biertje, hoor. Ik ben echt niet de heiligste van alles.
1: Nee.
2: Maar in deze locatie wil ik het gewoon niet. We hebben jongeren.
1: Mm-hmm.
2: Die komen over de grond. En ik wil niet dat ze de aanstoot krijgen om zich helemaal klem te zuipen. Om stiekem een biertje te laten krijgen van iemand.
1: Mm-hmm.
2: Of dat iemand afhankelijk is van alcohol. Nee, we zijn gewoon een locatie waar cultuur en activiteiten hoog staan. En dat we een beetje zorg dragen voor, ja, voor de mensen, misschien een beetje bemoeiziek. Maar
1: nee, hoor.
2: Ik
1: vind het wel niet, hoor, bemoeiziek. Ik vind het een heel goed uitgangspunt.
2: Ja.
1: Ja.
2: Kijk, we hebben een hond, die loopt nu de poepen hier
1: ook. Oh, dat is ook lekker.
2: Nee,
1: alles kan bij jou, hè?
2: Ja, ja, dat kan niet. Ik zal de eigenaar van de hond even aanspreken.
1: Oh, nou, het komt wel.
2: Maar ja, dat gebeurt hier van alles ook.
1: Ja, leuk. Ja, mooi.
2: Ja.
1: Maar goed,
2: ja,
1: kun je nog heel even de website noemen dan, als mensen daar naartoe willen en wat het kost? En wanneer, hoe laat het begint en zo?
2: Ja, het begint om 3 uur en het eindigt om 5 uur, geloof ik. Ja, 2 en 5. Houdt
1: tussen
2: 2 en 5 in de gaten. Maar alle informatie staat op de website. Utrechtpodium.nl.
1: Ja.
2: En op de Facebookpagina staat alles vermeld. Bij Ger Koreman is dat heel veel vermeld.
1: Okay.
2: Dus er is heel veel terug te lezen en terug te vinden. Klik in Klaas Wilting op Facebook of waar ook. En je ziet de informatie die nodig is. Als je dat niet kan terugvinden allemaal, dan ligt het echt aan jezelf. Het ligt niet aan ons.
1: Nee, zo is dat.
2: Informatie gegeven staat in de krant, op Facebook, Twitter, Instagram. Er staat op heel veel plekken staat het vermeld.
1: Ja.
2: Ja.
1: Oké, nou prima.
2: Ja.
1: Nou Ron, dankjewel voor dit gesprek weer.
2: Ja,
1: en de volgende keer dan kom je gewoon hier.
2: Ja, dan heb ik geen ruis om me heen. Want dat is hier wel in het geval.
1: Ja, dat snap ik.
2: Ik heb die warme keutels op te ruimen, dat is ook niet fijn.
1: Maar nee, nou, het is zo het is. Ja, iemand moet het doen en dat doe jij. Oké.
2: Okay. Ja, maakt niet uit. Ik ben niet de directeur die zijn directeur speelt. Hoor.
1: Nee, dat ben je zeker niet, gelukkig maar.
2: Nee.
1: Je bent een heel bijzonder mens. Nou, lieve schat, ja. We spreken elkaar weer.
2: Zeker, altijd
1: leuk. Oké, fijne zondag nog. Joe, doei.
0: Radio Lelystad, 9.

0: Je luisterde voor Walden de Losriers naar Gerard Cox met de Goeie Oude Tijd. En die werd even overspoeld door Walden de Losriers met Mozart Symfonie nummer 40. Jules.
1: Joke, nog even samengevat waar Ron van Rees net heel trots op was. Mm-hmm. Dat is de theatershow Code Blauw. Klaas Wilting komt naar Lelystad.

0: Nou, daar is iedereen heel trots op. Ger Koreman en Ron Zeker. Te horen en te beluisteren natuurlijk met een mooi verhaal over zijn ervaringen bij de politie. Mm-hmm. Zaterdag 26 september van 3 uur tot 5 uur. Entree is €10. Kijk op de site utopodium.nl.
1: Ja, bijzonder dat Klaas Wilting komt, hè? Ja, die Ger Koreman, die organiseert van alles, hoor. Die kan dat heel goed. Goed, we gaan luisteren naar Dalida met Bambino.

0: De Blue Diamonds waren dit met Little Ship en daarvoor Dalida met Bambino. En dan lopen we alweer tegen de klok van 11:30. Het gaat zo snel allemaal. En na 11:30 praat ik even met Mascha Segers over de programmering van 12 september. Lelystart dus. Tot zo direct na 11:30.
1: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
2: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
3: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren uit radiolelystad.nl.
2: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
3: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: Zondag, tijd voor het weekoverzicht van het Lelystadse nieuws. Er is een rolstoelvriendelijke wandelroute geopend op het landje van Pelgrim. Een route van 2 kilometer lang in het Hollandse Hout, geopend door wethouder Rodi Matthijs. Verder wil de gemeente extra budget beschikbaar stellen voor de starterslening. Want het geld is op en dus kunnen er geen nieuwe leningen verstrekt worden. Het college van BNW wil dan ook 10 miljoen euro extra beschikbaar stellen. De gemeenteraad beslist binnenkort over het extra krediet. En van 7 tot en met 18 september kunnen inwoners van Flevoland last krijgen van geluidsoverlast door laagvliegende militaire toestellen. Dit in verband met een internationale oefening van Defensie genaamd Falcon Leap. De vluchten mogen alleen plaatsvinden tussen 8:30 ochtends en 11:45 avonds. Bebouwde gebieden en Natura 2000 gebieden worden zoveel mogelijk vermeden. 300 deelnemers hebben regen en modder getrotseerd tijdens de bedrijven Mud Run. Dit jaar deden er 24 bedrijven mee aan het evenement. Teamwork was het sleutelwoord. Dit jaar zat het helemaal vol. Dus voor bedrijven die volgend jaar mee willen doen, wees er snel bij wanneer de kaartverkoop in april van start gaat. Want het wordt een speciale editie omdat de bedrijven Mudrun volgend jaar 5 jaar bestaat. Dinsdagmiddag is een grote batterij geopend in het buitengebied van Dronten aan het Olsterpad. Die slaat stroom op van windmolens op het moment dat de stroom wordt opgewekt, maar er niet genoeg wordt afgenomen. En op woensdag is er een meidenlokaal geopend om een plek te bieden aan meiden waar ze zichzelf kunnen zijn, nieuwe mensen kunnen ontmoeten en stappen kunnen zetten richting hun toekomst. Het is gevestigd aan de Neringpassage 73 en is iedere woensdag geopend van 5:00 middags tot 9:00 avonds. Aanmelden is niet nodig. Meer informatie staat op de website van Welzijn Lelystad. En programmamaker Wil de Vries is op 80-jarige leeftijd overleden. Decennia lang was hij bij Radio Lelystad te horen met zijn geliefde Nederlandstalige muziekprogramma Oud-Nederlands. En was hij al tientallen jaren autorijinstructeur in Lelystad. Zijn stem en betrokkenheid zullen bij Radio Lelystad en bij veel luisteraars worden gemist.
3: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
5: Vandaag is de mooiste dag van het weekend in Lelystad. Tijdens de vroege ochtend is een jas wel nodig, want de temperatuur ligt tussen de 10 en de 15 graden. Maar met veel zon en een zwakke zuidelijke wind warmt het geleidelijk op naar 23 of 24 graden. Vanavond en vannacht blijft het droog, er zijn soms wolkenvelden aanwezig. Met een minimumtemperatuur van een graad of 14 is het minder koud dan de afgelopen nacht. Ook morgen hebben we te maken met fraai nazomerweer. Het wordt zelfs een paar graden warmer dan vandaag. Dinsdag slaat het weer om. Met een matige zuidwestenwind wordt het hooguit 20 graden. Bij die waarde is een jas nodig. Verder is het ook nog wisselvallig met dagelijks een paar buien. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
3: Verkeersinformatie.
6: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Het is vrij rustig onderweg, maar wel staat er file door wegwerkzaamheden. De A12 is dit weekend afgesloten en dit veroorzaakt file op de omrijroute via de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn. Daar is de vertraging tussen Hoevelaken en Barneveld ongeveer 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Elke zondagmorgen van 10 tot 12. Of visite bij Spoor 55. Met Joke, Jules en Emiel.

0: De Hollies waren dit met Busstop. En dat draaien we wel met een bijzondere reden. Want zij gaan ook stoppen, net zoals de Four Seasons met Frankie Valli. En hij was 92, dus ja, het was niet meer... Hij kon het niet meer opbrengen. En de Hollies vinden zichzelf ook te oud, dus die stoppen ook. Maar ze hebben wel mooie muziek gemaakt en daar zijn we heel blij mee. En dat kunnen we altijd, elk moment, beluisteren. Oké, we gaan door en we hebben aan de lijn Mascha Zegers. Goedemorgen.
1: Hi, goedemorgen.
0: Wat leuk dat ik je weer spreek even. 1 keer per jaar, dat is wel een soort traditie geworden, Mascha.
1: Ja, inderdaad.
0: Ja, toch? Ja. Kun je even zeggen wat jouw... Ja, wat doe jij precies?
1: Ik ben projectleider van Lelystad, de start van het culturele seizoen. En ik geloof dat Lelystad inmiddels de 26e editie is, geloof ik. Jo. En ik organiseer dat met een heel team voor de 5e keer alweer.
0: Ja, nou, tijd gaat hard, hè? Voor de 5e keer alweer.
1: Ja, dat gaat supersnel.
0: Ja, en elk jaar lukt het je weer om er iets moois neer te zetten, hè?
1: Ja,
0: met je collega's.
1: Ik kom je ook altijd, of niet?
0: Ja, ja, zeker. Zeker. Ja hoor, we gaan er weer heen volgende week. Maar ja, het is ingekrompen na 1 dag, geloof ik, hè?
1: Ja, we hebben voorgaande jaren hebben een keer een opening organiseerden we dan in het theater.
0: Ja.
1: Dat noemden we toen Lelystad Finest. Maar dat kost ons gewoon ontzettend veel tijd en ook heel veel geld om dat te organiseren. En wij zagen op een gegeven moment toch dat de bezoekersaantallen... Het leek dan heel erg goed te gaan. Veel mensen bestelden kaarten. Mm. Maar op de dag zelf liet het ook veel mensen verstek gaan. Dus we hebben dit jaar besloten om gewoon alleen die zaterdag allerlei activiteiten te organiseren.
0: Ja. Nou ja, wat voor activiteiten zijn er allemaal, Mascha?
1: We starten om 10:00. Dat doen we eigenlijk ieder jaar. Dat doen we in de Flevomeerbibliotheek. Mm. Met met allerlei activiteiten voor kinderen. Voor kinderen van 0 tot 6 jaar. De bibliotheek is dan open. Er is onder andere een meet and greet met Bert en Ernie bijvoorbeeld.
0: Oh, wat leuk.
1: En wat heel leuk is dit jaar is dat we met NIMO, dat is het grote science museum in Amsterdam, een samenwerking hebben. En zij hebben voor de deur een grote bus staan waar kinderen allerlei proefjes kunnen doen.
0: Ach.
1: Met hun ouders. Dus dat is hartstikke leuk. Mm-hmm. En dat is natuurlijk, net zoals altijd, is dat gewoon helemaal gratis.
0: Ja.
1: En gelijktijdig, om 12 start het programma het Agora Theater. En bij de Kubus en op de Waag hebben we ook dit jaar weer een groot podium staan.
0: Ja.
1: Het podium dat wordt verzorgd door Corneel. Ja. En van 12 tot 5 treden daar allerlei artiesten op.
0: Mm-hmm.
1: En DJ's. Dus zeker de moeite waard om even te komen kijken.
0: Zeker.
1: En wat ook heel leuk is, wat we voorgaande jaar niet hebben gehad, is dat er dit jaar ook een platenbeurs is opgebouwd.
0: Oh ja? Oh,
1: ja.
0: Ja.
1: Georganiseerd door Corneel.
0: Oh, gaaf. Ja. En kunst, hoe heet dat ook alweer? Mensen die vlakbij de Kubus optreden, koren en zo, die zijn er ook?
1: Ja, de koren dit jaar treden op in het Agora Theater.
0: In het Agora Theater.
1: Ja. Dat hebben we nog niet eerder gedaan.
0: Nee.
1: Dus daar is dat in de foyer van het Agora Theater, waar je ontzettend mooi geluid hebt.
0: Ja.
1: Dat is echt beloofd heel mooi te worden.
0: Mm-hmm.
1: En wat jij volgens mij bedoelt, is het kunstgras, noemen we
0: ja,
1: dat.
0: Ja, kunstgras, ja.
1: Dat is het grasveld voor de Kubus.
0: Mm-hmm.
1: En daar staan een kleine 30 kramen van kunstenaars. Die van alles daar laten zien, van schilderijen tot sieraden. Dus het is een marktje waarvan alles te bekijken is en te koop is.
0: Mm-hmm.
1: En ook dit jaar is daar weer een circus voor de kinderen.
0: Oh, ja.
1: En er zijn 2 podia op het kunstgras. 1 podium voor bandjes, een poppodium. Voor allerlei bands die ook optreden en oefenen in de Kubus.
0: Ja.
1: En er is een podium voor dansgroepen. Waar allerlei verschillende dansgroepen doorlopend optreden.
0: Oh, wat geweldig. Nou, het is een vol programma.
1: Ja, als je op onze website lelystad.nl kun je het programma vinden.
0: Mm-hmm.
1: Nou, dan zie je dat daar weer... het is weer echt een bomvol programma van 10 tot 's avonds laat.
0: Mm-hmm.
1: En ook leuk is dat er een dichterscafé is, een café binnenin. En dit jaar vinden er ook allerlei activiteiten plaats door het stadshart heen.
0: Is dat ook nieuw, Mascha?
1: Ja, dat is ook nieuw.
0: Ja.
1: Er zijn steltlopers, er zijn verschillende... theatergroepen die pop-up optredens verzorgen. En voor de entree van de Agora hebben we ook een grote karaokebus waar mensen karaoke kunnen zingen, waar een modeshow wordt gehouden, waar DJ's optreden en ook wat verschillende bands. Dus het is echt een bomvol programma.
0: Nou, dat kun je wel zeggen. Jeetje, Mina. En hoe laat? Ja, het begint om 10:00, zei je?
1: Ja, om 10:00 in de bibliotheek. Ja. En de activiteiten op de Waag, in het Agora Theater en in de Kubus starten om 12:00. Ja. En alles duurt tot 5:00. En dan is er nog een avondprogramma van een avond in het Agora Theater. Dat is wel ieder jaar. Dat is de Cabaretclub. En dat is uiteraard in het Agora Theater. Dat is om 7:45.
0: Ja.
1: Start af en via onze website kunnen mensen daar een gratis kaartje reserveren.
0: Oh, dus alles is gratis, Marcia?
1: Alles is gratis.
0: Oké. Nou, een heel vol programma. Daar heb je heel veel voorbereiding voor moeten doen, hè? Denk ik.
1: Zeker. Wij zijn echt al een half jaar geleden zijn we begonnen. Mm-hmm. En dat doe ik niet alleen, maar dat doen we met een, team.
0: Snap je.
1: En ook dit jaar beloofd het weer volgens mij weer een heel mooi programma te worden. Ja. Wij hopen natuurlijk weer op mooi weer.
0: Ja, dat hoop ik ook.
1: Dat zou echt heel erg fijn zijn. Ja. Nee, maar we kijken er enorm weer naar uit. En ik beloof weer een leuke dag te worden.
0: Nou, prima. Nou, dankjewel Marcia weer voor dit.
1: Graag gedaan, Joke.
0: Ja?
1: Dankjewel.
0: Ja, en jij nog eens fijne zondag, hè? Oké, doeg. 90 punten.

De Lennon Sisters waren dit met May You Always. En daarvoor Leen Jongewaard, Piet Reumer, Lex Goudsmit. Die zongen Je moet er mee leren leven, man. Ik denk dat het uit de schaap van met de vijf poten komt. Maar goed, ik vond het een heel leuk liedje en je hoort het nooit meer. Dus vandaar. De berichtjes zijn op en we gaan door met muziek. En je kunt luisteren naar Ray Conniff met It's Wonderful.

Dit was Michael Jackson met One Day in Your Life. En daarvoor Ray Conniff met Wonderful. Ja, we zitten aan het einde van ons programma op visite bij Spoor 55. Het was een heel bijzondere uitzending met de herdenking van Wil de Vries. Ik wil mijn collega's daarvoor hartelijk bedanken. Jan Staphorst en alle andere collega's. Mart Walter onder andere, die de uitzending mogelijk maakte om hem te herdenken van 9 tot 10. Ja, ik wil Emiel bedanken voor de techniek, Sjoel voor de berichten, mijzelf voor de muziek. Ik wil Ron van Rees bedanken en Marcia Segers. Ik zou zeggen, tot volgende week en je kunt straks nog luisteren naar Classic Sunday. Tot volgende week.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
2: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt, of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
3: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
1: 12 uur, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In de zaak rond het geweld in Overasselt heeft de politie weer iemand aangehouden. Het gaat om een 26-jarige Belg die vrijdag is opgepakt in Amsterdam. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de gebeurtenissen in Overasselt. Inmiddels zitten er 33 mensen vast. Ondertussen is de herdenking voor de beveiliger die werd doodgeschoten afgelast. Die zal vandaag plaatsvinden bij een Nijmeegse studentenvereniging waar hij regelmatig werkte. Naar de herdenking zouden veel mensen komen. Dat waren er te veel om het allemaal in goede banen te kunnen leiden. In Zuid-Libanon zijn zeker 4 mensen omgekomen bij Israëlische luchtaanvallen. Het gebeurde op 2 verschillende plekken. Bij de aanvallen raakten zeker 20 mensen gewond, zegt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Het Israëlische leger zegt dat de aanvallen een reactie waren op drone-aanvallen van Hezbollah. Israëlische militairen zouden vanochtend in het zuiden van Libanon met 2 drones zijn aangevallen. Ook op andere plekken in Zuid-Libanon zijn aanvallen geweest. Daarbij is onder meer een leegstaand pand verwoest. In Kaapverdië zijn bij een busongeluk gisteravond meerdere doden gevallen. Het zouden er zeker 18 zijn, maar sommige media spreken over meer slachtoffers. De bus raakte door een nog onbekende reden van de weg en stortte in een ravijn. In Sachsen-Anhalt in Duitsland zijn vandaag de deelstaatverkiezingen. De rechtsradicale partij AfD gaat aan kop in de peilingen. De kans bestaat dat de partij alleen kan gaan regeren bij winst. De Veiligheidsdienst noemt AfD extremistisch. Het weer. Vanuit het zuiden komt er warme lucht het land binnen. Op de meeste plaatsen blijft het droog met een afwisseling van zon en wolken. Het wordt 21 graden in het noorden tot 24 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
5: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn. Het is daar drukker dan gebruikelijk vanwege de wegwerkzaamheden op de A12. Die is dit weekend dicht. Tussen Hoevelaken en Barneveld is het oponthoud een kleine 10 minuten. En ook rijdt het langzaam op de A50 van Zwolle naar Apeldoorn. Daar is de vertraging voorbij knopend Hattemerbroek een kleine 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.
6: Dit is René van Elst met de Classic Sunday.

Ach, dat is de titel natuurlijk van deze plaat. Non-stop dance van de Capson Brothers. Een echte knor uit 77. Waarmee deze broers uit Martinique ons volledig in hun greep hielden in Nederland. Wist je dat de producer van deze disco-hit... Nou, ik ga het je vertellen. De vader is van een van de mannen achter Daft Punk. Hoe gek kan het klinken? Het was een muzikale familie dus. Ik zeg welkom bij de show. Jawel, Classic Sunday op deze zondag. 6 uur lang onvervalste classic hits. En hij kijkt van boven mee en hij zegt... muziek is het medicijn. Goed, we gaan beginnen. Wist je dat Donna Summer haar carrière begon in Nederland? Haar debuutalbum verscheen in 1974 exclusief bij ons. Ze was toen nog geen disco-icoon... maar een singer-songwriter met folk- en rock-invloeden. Ze kwam haar producers bij toeval tegen... terwijl ze achtergrondzang deed voor een hele andere band. Maar wij gaan natuurlijk draaien hier in Classic Sunday... Lady of the Night, Donna Summer.

0: Ach, ik zie de videoclip nog zo voor me. In Topop was dat volgens mij met z'n tweetjes. You Can Call Me Al van Paul Simon, een van de grote solo-hits. En een grappig detail is, de titel ontstond eigenlijk na een feestje waar een gast Paul per ongeluk aansprak met Al. Hij vond het zo geinig dat hij er dit nummer over schreef. Een echte klassieker dus, die al sinds 86 meegaat.
1: Wie blaast er vandaag kaarsjes uit?
2: Wie blaast er vandaag de kaarsjes uit?
1: Je hoort het hier
3: op Radio Lelystad in het programma Classic Sunday met René van Elst.
0: Vandaag is een bijzondere dag, want Yvonne Killy blaast vandaag 74 kaarsjes uit. De zangeres en voormalige radio-dj heeft een indrukwekkende muzikale reis afgelegd. Ze is de jongzus van Patricia Pai en groeide op in een muzikaal gezin. In de jaren 70 trok ze naar Engeland, waar ze onder meer te horen was als achtergrondzangeres van de iconische hit Make My Smile van Steve Harley. Haar grote doorbraak kwam in 77 met het nummer If I Had Words samen met Scott Fitzgerald. Dit werd een enorme hit en behaalde in Nederland de nummer 1 positie in de top 40. En een leuk weetje, het nummer kreeg later een tweede leven in de populaire film Babe. In de jaren 80 was Yvonne opnieuw een grote naam als lid van de Star Sisters, waarmee ze diverse successen boekte. Later was ze ook nog te horen als radio-dj bij Radio Rijnmond. En vandaag staan we even stil bij de veelzijdige carrière van haar mooie bijdrage aan de popmuziek. Wij gaan draaien If I Had Words met Scott Fitzgerald. 1997.

Funking for Jamaica van Tom Brown. Jawel, in die illegale periode draaide ik hem heel veel. Jon Verburg, die inmiddels ook al heel lang geleden is gaan hemelen, kwam hiermee aanzetten op de zondagavond. Een heerlijke jazz-funk-klassieker die in 1980 de Nederlandse hitlijsten ook veroverde. Dit is Don Johnson. We gaan terug naar 86. Miami Vice deed hij toen, weet je nog? Hij waagde de sprong naar de muziekwereld met deze hit Heartbeats. Op naar het lokale nieuws.

0: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
3: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: Zondag, tijd voor het weekoverzicht van het Lelystadse nieuws. Er is een rolstoelvriendelijke wandelroute geopend op het landje van Pelgrim. Een route van 2 kilometer lang in het Hollandse Hout, geopend door wethouder Rodi Matthijs. Verder wil de gemeente extra budget beschikbaar stellen voor de starterslening. Want het geld is op en dus kunnen er geen nieuwe leningen verstrekt worden. Het college van BNW wil dan ook 10 miljoen euro extra beschikbaar stellen. De gemeenteraad beslist binnenkort over het extra krediet. En van 7 tot en met 18 september kunnen inwoners van Flevoland last krijgen van geluidsoverlast door laagvliegende militaire toestellen. Dit in verband met een internationale oefening van Defensie genaamd Falcon Leap. De vluchten mogen alleen plaatsvinden tussen 8:30 ochtends en 11:45 avonds. Bebouwde gebieden en Natura 2000-gebieden worden zoveel mogelijk vermeden. 300 deelnemers hebben regen en modder getrotseerd tijdens de bedrijven Mud Run. Dit jaar deden er 24 bedrijven mee aan het evenement. Teamwork was het sleutelwoord. Dit jaar zat het helemaal vol. Dus voor bedrijven die volgend jaar mee willen doen, wees er snel bij wanneer de kaartverkoop in april van start gaat. Want het wordt een speciale editie omdat de bedrijven Mud Run volgend jaar 5 jaar bestaat. Dinsdagmiddag is een grote batterij geopend in het buitengebied van Dronten aan het Olsterpad. Die slaat stroom op van windmolens op het moment dat de stroom wordt opgewekt, maar er niet genoeg wordt afgenomen. En op woensdag is er een meidenlokaal geopend om een plek te bieden aan meiden waar ze zichzelf kunnen zijn, nieuwe mensen kunnen ontmoeten en stappen kunnen zetten richting een toekomst. Het is gevestigd aan de Neringpassage 73 en is iedere woensdag geopend van 5:00 's middags tot 9:00 's avonds. Aanmelden is niet nodig. Meer informatie staat op de website van Welzijn Lelystad. En programmamaker Wil de Vries is op 80-jarige leeftijd overleden. Decennia lang was hij bij Radio Lelystad te horen met zijn geliefde Nederlandstalige muziekprogramma Oud-Nederlands. En was hij al tientallen jaren autorijinstructeur in Lelystad. Zijn stem en betrokkenheid zullen bij Radio Lelystad en bij veel luisteraars worden gemist.
3: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
5: Vandaag is de mooiste dag van het weekend in Lelystad. Tijdens de vroege ochtend is een jas wel nodig, want de temperatuur ligt tussen de 10 en de 15 graden. Maar met veel zon en een zwakke zuidelijke wind warmt het geleidelijk op naar 23 of 24 graden. Vanavond en vannacht blijft het droog, er zijn soms wolkenvelden aanwezig. Met een minimumtemperatuur van een graad of 14 is het minder koud dan de afgelopen nacht. Ook morgen hebben we te maken met fraai nazomerweer. Het wordt zelfs een paar graden warmer dan vandaag. Dinsdag slaat het weer om. Met een matige zuidwestenwind wordt het hooguit 20 graden. Bij die waarde is een jas nodig. Verder is het ook nog wisselvallig met dagelijks een paar buien. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
3: Verkeersinformatie.
6: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn vanwege de wegwerkzaamheden op de A12 dit weekend. Die weg is dit weekend dicht. Tussen Hoevelaken en Barneveld is het oponthoud een kleine 10 minuten. En op de A50 van Zwolle naar Apeldoorn staat file bij Hattem. Hier is de vertraging ruim 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Grand Café René.
8: Het beste op je radio.
7: met René van Elst.

zeg welkom terug. Linda was dit natuurlijk van de Frank Boeijen Groep en de plaat die in 83 voor een grote doorbraak zorgde. Het grappige is dat de naam puur toeval was, want Frank zong tijdens een repeteren nog la la la la. En dat veranderde al snel in Linda. Hij schreef dat pure overlevingsdrang onder druk van zijn platenmaatschappij. En dan deze hit, jawel, want wist je dat deze hit van Robert Palmer, een UB40 die eigenlijk een origineel van Bob Dylan is, in 1990 maakten ze er samen een aanstekelijke reggae-song van die de Nederlandse hitlijsten veroverde. Het is een heerlijke, relaxte klassieker geworden die nog altijd staat als een huis.

0: was Why van Carly Simon. Een bijzondere plaat uit 82. Stapt hiervoor uit haar comfortzone. En dook de studio in met Nile Rodgers en Bernard Edwards van Chic. Een grappig detail misschien? De film waarvoor het nummer werd geschreven flopte volledig. Maar deze iconische track bleef natuurlijk gelukkig wel overeind. En in de jaren 70, ik had er helemaal niets mee met deze plaat. Van Kamal, The Elephant Song. Maar hij scoorde wel een nummer 1 hit in Nederland.
1: Tell me, said the elephant. Tell me, brothers, if you can.

0: Sommigen dachten dat de videoclip in Egypte was opgenomen, maar niets is minder waar. De beelden zijn zo goed gemonteerd dat bijna niemand dat doorheeft. De ska-klassieker stond in 80 in de Nederlandse hitlijsten. Nightboat to Cairo en natuurlijk Madness. En dan is het nu tijd voor, ik denk, dit even.
1: René van Elst.
0: Al 24 jaar. Wat een gemis. Nu ze gaat trouwen, zit ik in een crisis. Ik zweeg al die tijd. Verborg mijn spijt. Want de buurvrouw van mij was toch wel iets bijzonders.

0: Stardust. Deze grote hit stond in 81 op nummer 1 in de Nederlandse hitlijsten. En dat nummer is eigenlijk ook van een grotere klassieker. Over Stardust was in deze versie zijn wereldberoemde Clem rock outfit kwijt en koos voor een heel andere, verrassende stijl. We gaan richting het nieuws en het weer. Dit is John Lennon en Woman. Woman, I can
1: hardly express. Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
2: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
3: Adverteren hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij Radio
4: Lelystad. Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij
3: Radio Lelystad. 1 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
5: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Opnieuw is er iemand aangehouden in de zaak rond het geweld in Overasselt. Het is een 26-jarige Belg. Hij wordt verdacht van betrokkenheid. De herdenking voor de beveiliger vandaag, die werd doodgeschoten, is afgelast. Er zouden te veel mensen op afkomen. Het kabinet denkt aan het verlagen van de gasvoorraad. Het vuldoel is nu 80%. Minister Van Veldhoven van Klimaat en Groene Groei denkt dat dat naar 65% kan. In het tv-programma WNL op zondag zei ze dat de Europese Commissie aan de lidstaten gevraagd heeft om niet meer gas te kopen dan strikt noodzakelijk. Dat moet voorkomen dat de prijs omhoog gaat. Van Veldhoven zegt dat niemand zich zorgen hoeft te maken over minder reserves, omdat Nederland altijd meer gas opslaat dan er wordt gebruikt. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner zijn aangekomen in Kiev. Ze zullen met de Oekraïense president Zelensky praten over een Amerikaans plan voor vrede tussen Rusland en Oekraïne. Gisteren spraken de Amerikanen in Moskou 3 uur lang met onder meer president Poetin over het plan. Inhoudelijk is daar niets over naar buiten gebracht, maar een hoge adviseur van Poetin noemde de gesprekken constructief, openhartig en nuttig. Poetin en Zelensky hebben toegezegd elkaars hoofdsteden niet aan te vallen, zolang de besprekingen gaande zijn. Afgelopen nacht is bij een rijtjeshuis in Zaandam een ontploffing geweest. Er is een jongen gezien die wegrende en een eindje verderop op een bromfiets is gestapt en toen is weggereden. De politie is naar hem op zoek. Zaandam en omgeving hebben de laatste tijd vaker te maken met explosies, brandstichtingen en beschietingen. Volgens de politie spelen er meerdere conflicten. Het weer, wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. Vooral in het westen en noorden is de bewolking soms hardnekkig. Het wordt 21 tot 24 graden. Vanavond en vannacht bewolkt en in het noorden kans op wat regen. Dit was het NOS-journaal.
3: Verkeersinformatie.
6: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn. En dit is vanwege wegwerkzaamheden op de A12 dit weekend. Tussen Hoevelaken en Barneveld is het op onthoud een kleine 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.
7: Luistert naar het tweede uur van Classic Sunday.
8: Classic Sunday.
7: Radio Lelystad brengt de classics tot leven.
8: Radio Lelystad brengt de classics tot leven.
7: Hier is René van Elf. Tot 2 uur.

Don't Lose My Number van Phil Collins, een echte klassieker uit 85. En wist je dat de tekst eigenlijk helemaal nergens op sloeg? Phil improviseerde de woorden gewoon tijdens het schrijven en hij heeft zelf toegegeven dat hij de betekenis niet eens kent. En toch werd het een wereldwijde hit. Ik heb er nog eentje, maar ik zal eerst even vertellen. Welkom bij het tweede gedeelte hier op Classic Sunday. Mijn naam is Van Els. Dit is een van de beroemdste disco-klassiekers aller tijden, toch? In 1978 stond deze hit hoog in de Nederlandse hitlijsten. Staying Alive, The Bee Gees.

Even ademhalen hoor. New York, New York van Frank Sinatra. En natuurlijk een klassieker uit 1980. En wist je dat het nummer eigenlijk eerst voor de film van Liza Minnelli werd geschreven? De hoofdrolspeler vond het origineel echter te zwak, waardoor de componisten het iconische nummer snel herschreven. Zo dadelijk, een tipparadeplaat die geen top 40 heeft gehaald. Maar dit is Shannon en Sweet Somebody. We gaan terug naar 1984.

0: Luister, dit is een plaat die wel de tipparade heeft gehaald, maar nooit in de top 40 heeft gestaan. En hoe mooi is deze plaat wel niet? Zo zonde. Luister maar eens. Hij komt uit het jaar 1967.
1: Het is 67, inderdaad. The Summer of Love is in volle gang. En Sandy Shaw is de ongekroonde koningin van de popmuziek. Net nadat ze het Euro Songfestival won met Puppet on a String, brengt ze een nieuwe single uit. Tonight in Tokyo. Het nummer ademt een prachtige filmische sfeer van verre oorden en weemoedige romantiek, geschreven door de succesvolle duo Martin en Coulter. In Nederland gebeurde er echter iets opvallends. Het nummer bereikte wel de tipparade, het felbegeerde voorportaal van de hitlijsten, maar de stap naar de echte top 40 werd nooit gezet. Hoe kon dat? De concurrentie was moordend in de muziekwereld en veranderde razendsnel door de opkomst van psychedelica. Misschien vonden luisteraars Tonight in Tokyo te braaf, of waren ze simpelweg verzadigd door haar enorme succes met het Songfestival. Toch blijft dit sfeervolle nummer voor verzamelaars een geliefde kleinoot. Het is een fascinerende voetnoot in de popgeschiedenis, die bewijst dat een hitlijst niet altijd alles zegt over de kwaliteit van de muziek. Luister zelf en ontdek dit verborgen pareltje.

Tijd voor een heerlijke funk uit de 80's. Wist je dat Magic Lady begon als een trio uit Detroit, voordat ze zelf hun eigen hit scoorden, waren de dames jarenlang de vaste achtergrondzangeressen voor grote namen als Bob Seger. Een echte muzikale basis dus. Hier is Sexy Body en Magic Lady.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl. De hele dag
1: dichtbij. Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
2: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: Zondag, tijd voor het weekoverzicht van het Lelystadse nieuws. Er is een rolstoelvriendelijke wandelroute geopend op het landje van Pelgrim. Een route van 2 kilometer lang in het Hollandse hout, geopend door wethouder Rodi Matthijs. Verder wil de gemeente extra budget beschikbaar stellen voor de starterslening. Want dat geld is op en dus kunnen er geen nieuwe leningen verstrekt worden. Het college van BNW wil dan ook 10 miljoen euro extra beschikbaar stellen. De gemeenteraad beslist binnenkort over het extra krediet. En van 7 tot en met 18 september kunnen inwoners van Flevoland last krijgen van geluidsoverlast door laagvliegende militaire toestellen. Dit in verband met een internationale oefening van Defensie genaamd Falcon Leap. De vluchten mogen alleen plaatsvinden tussen 8:30 ochtends en 11:45 avonds. Bebouwde gebieden en Natura 2000 gebieden worden zoveel mogelijk vermeden. 300 deelnemers hebben regen en modder getrotseerd tijdens de Bedrijven Mud Run. Dit jaar deden er 24 bedrijven mee aan het evenement. Teamwork was het sleutelwoord. Dit jaar zat het helemaal vol. Dus voor bedrijven die volgend jaar mee willen doen, wees er snel bij wanneer de kaartverkoop in april van start gaat, want het wordt een speciale editie omdat de Bedrijven Mud Run volgend jaar 5 jaar bestaat. Dinsdagmiddag is een grote batterij geopend in het buitengebied van Dronten aan het Olsterpad. Die slaat stroom op van windmolens op het moment dat de stroom wordt opgewekt, maar er niet genoeg wordt afgenomen. En op woensdag is er een meidenlokaal geopend om een plek te bieden aan meiden waar ze zichzelf kunnen zijn, nieuwe mensen kunnen ontmoeten en stappen kunnen zetten richting een toekomst. Het is gevestigd aan de Neringpassage 73 en is iedere woensdag geopend van 5:00 's middags tot 9:00 's avonds. Aanmelden is niet nodig. Meer informatie staat op de website van Welzijn Lelystad. En programmamaker Wil de Vries is op 80-jarige leeftijd overleden. Decennia lang was hij bij Radio Lelystad te horen met zijn geliefde Nederlandstalige muziekprogramma Oud Nederlands. En was hij al tientallen jaren autorijinstructeur in Lelystad. Zijn stem en betrokkenheid zullen bij Radio Lelystad en bij veel luisteraars worden gemist.
0: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: Vandaag is de mooiste dag van het weekend in Lelystad. Tijdens de vroege ochtend is een jas wel nodig, want de temperatuur ligt tussen de 10 en de 15 graden. Maar met veel zon en een zwakke zuidelijke wind warmt het geleidelijk op naar 23 of 24 graden. Vanavond en vannacht blijft het droog, er zijn soms wolkenvelden aanwezig. Met een minimumtemperatuur van een graad of 14 is het minder koud dan de afgelopen nacht. Ook morgen hebben we te maken met fraai nazomerweer. Het wordt zelfs een paar graden warmer dan vandaag. Dinsdag slaat het weer om. Met een matige zuidwestenwind wordt het hooguit 20 graden. Bij die waarde is een jas nodig. Verder is het ook nog wisselvallig met dagelijks een paar buien. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
5: Verkeersinformatie.
6: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging in het midden van het land op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Naarden-West en Muiden is een ongeluk gebeurd. Er zijn 3 rijstroken dicht. Er staat 5 kilometer file met een 30 minuten vertraging. En op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn voor Barneveld 4 kilometer met 5 minuten vertraging. En dat heeft te maken met de afgesloten A12. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Dit is René van Elst met de Classic Sunday.
8: Dit is de cover Top 10
9: uit het jaar 1980 met René van Elst.
10: Soms krijgt een nummer een tweede leven als een totaal andere genre. Maar de basis blijft altijd ijzersterk. Working my way back to you. komt oorspronkelijk uit 1966 en werd grootgemaakt door de Four Seasons, de groep rondom Frankie Valli. Het nummer was een slimme samenwerking van schrijvers die precies wisten hoe ze de band actueel moesten houden. Wat dit nummer zo bijzonder maakt, is de tekst. Het is geen standaard liefdesliedje over hoe geweldig alles is, maar een rauwe betekenis van een man die zijn vriendin heeft bedrogen en nu spijt heeft. Hij geeft eerlijk toe dat hij het verpest heeft en hard moet werken voor een tweede kans. Met de R&B-invloeden en de strakke blazers van de Four Seasons werd het een grote hit. Het nummer werd geprezen om de interessante baslijnen en het knappe arrangement, waardoor het destijds echt boven de rest van de popmuziek uitstak. In 1979 gaven de Spinners er een compleet nieuwe draai aan. Ze veranderden het in een symfonische discofunk epos. Ze voegden er een eigen bridge aan toe, genaamd Forgive Me Girl, en gaven dat een heerlijke groove die de dansvloer deed vollopen. Het bleek een gouden greep, want hun versie werd een wereldwijde hit. Het knappe is dat de Spinners het nummer moderniseerden zonder de ziel van het origineel uit 1966 te verliezen. En zo klonk het toen van de Spinners. Maar wij, jawel, wij draaien natuurlijk het origineel van de Four Seasons.
5: Nummer 3, 1966.

is dan zwaar. Jawel. Sommige nummers zijn zo vaak gezongen dat we bijna vergeten waar ze vandaan komen. Neem nou het hartverscheurende Crying. De meeste van ons kennen deze versie natuurlijk van Don McLean uit 1980. Maar de echte blauwdruk, jawel, die ligt bij de legendarische Roy Orbison. Hij schreef het nummer in 1961 samen met zijn vaste partner Joe Melson. Het was destijds een gedurfde keuze voor een hit. Orbison wilde graag een nummer in de stijl van een bolero, met een stuwende beat die langzaam de spanning opbouwde. De tekst over een toevallige ontmoeting met een ex-geliefde bleek de perfecte voertuig voor zijn stem. In een tijd dat popmuziek vooral vrolijk moest zijn, koos Orbison voor de onversneden melancholie. Zijn stem, met die typische snijdende uithalen, maakte het nummer tot een emotioneel meesterwerk. Het bereikte een tweede plek in de Amerikaanse hitlijsten en bezorgde Orbison de bijnaam van de koning van de emotionele ballad. Bijna 20 jaar later gaf Don McLean het nummer een tweede leven. Waar Orbison koos voor een filmische en dramatische productie, maakte McLean er een iets meer ingetogen, volkachtige versie van. Het werd wereldwijd een enorm succes en haalde zelfs in Nederland de nummer 1 positie. En dat laat zien hoe goed de basis van het origineel is. Of je het nu met een groots orkest zingt of een sobere setting, het blijft altijd onder je huid kruipen. En zo klonk het nummer in 1980.

Wat heerlijk, hè? Biancara Amia denkt, hoort in zijn hoofd waarschijnlijk direct de dramatische uithaling van Jay Black. Maar wist je dat dit bombastische liedje eigenlijk uit 1954 komt? Het werd toen geschreven door de bekende orkestleider Mantovani, die voor deze gelegenheid het pseudoniem Tullio Trapini gebruikte. De eerste en meest iconische vertolking kwam van de Britse tenor David Whitfield. Zijn opname was een historisch succes. Het nummer stond in Engeland maar liefst 10 weken op de eerste plek, wat in die tijd echt een record was. De versie van Whitfield is doorspekt met een weelderige orkestratie en een klassiek geschoolde stem, waardoor het nummer een bijna theatralische grandeur kreeg, die je in de popmuziek bijna nooit hoorde. Het was een enorme hit die bewees dat een krachtige ballad altijd het hart van het publiek kon raken. Pas in 1965 besloot de Amerikaanse groep Jay and the Americans het nummer in een nieuw jasje te steken. Wat het origineel nog echte klassieke balladstijl had, gaven ze er een typische jaren 60 popdraai aan. Vooral de indrukwekkende stem van Jay Black maakte indruk. Hij bewees dat hij net zo'n bereik had als Whitfield. Het werd een grote internationale hit, waardoor dit nummer voor velen een absolute klassieker is geworden. Zo klonk het.

0: Maar wij gaan natuurlijk het origineel draaien. Caramia, Dave Whitfield met Mantovani.
1: 1954.
2: Nummer 1.

0: Dit was de cover top 3.
1: Wist je het al?
2: Wist je het al? Pop Magazine neemt je mee langs verjaardagen, biografieën, laatste nieuws en de gebeurtenissen uit het verleden.
1: Check het op www.popmagazine.nl.
2: Popmagazine.nl

Kerst was natuurlijk een absolute knaller in 2003. En wist je dat André Friedhausen dit nummer schreef met die akoestische gitaar? Hij liet zich namelijk inspireren door punkbands als The Ramones. Ach, we gaan deze even draaien op verzoek. Waarom? Nou, uit de hemel denk ik zo.

Een lekker plaatje die, ja, Wil de Vries, oftewel Wil van der Steen, ook zou draaien. De Johnny's en Dans je de hele nacht met mij. Met een knipoog naar boven. Ik ga afscheid nemen. Ja, dat doe ik ook dinsdag in een besloten bijeenkomst. Maar ik ga er in ieder geval uit met Toto en Afrika. En zo dadelijk Mart Walter en de rest van de crew. Fijne dag en een fijne zondag. Dag.

0: verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio
2: Lelystad. Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
3: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 5156 7311. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
2: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
4: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
1: 2 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
5: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Voetbalverenigingen in de Randstad starten aparte competities voor veteranen vanwege agressie op de velden. Steeds meer teams sluiten zich daarbij aan. De competities zeggen dat zij in tegenstelling tot de KNVB ploegen kunnen uitsluiten. Ze zeggen te selecteren op teams die zich hebben bewezen als sportief. Het afgelopen seizoen liepen 1200 amateurwedstrijden van de KNVB zo uit de hand dat er mensen geschorst moesten worden. Dat is 0,14% van het totale aantal wedstrijden. De KNVB zegt het jammer te vinden als spelers zich terugtrekken in een soort eigen bubbel. In de zaak rond het geweld in Overasselt heeft de politie weer iemand aangehouden. Het gaat om een 26-jarige Belg die vrijdag is opgepakt in Amsterdam. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de gebeurtenissen in Overasselt. Inmiddels zitten er 33 mensen vast. Ondertussen is de herdenking voor de beveiliger die werd doodgeschoten afgelast. Die zal vandaag plaatsvinden bij een Nijmeegse studentenvereniging waar de man regelmatig werkte. Naar de herdenking zouden veel mensen komen. Dat waren er te veel om het allemaal in goede banen te kunnen leiden. In Kiev gaan vandaag de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner praten met president Zelensky. Gisteren spraken de gezanten in Moskou al met president Poetin over een plan voor het einde van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Poetin noemde die gesprekken constructief. En Nederland zou minder gasreserves kunnen opslaan. Dat zegt minister Van Veldhoven in het tv-programma WNL op zondag. De Europese Commissie had gevraagd aan de lidstaten om het vuldoel naar beneden bij te stellen. Zo moet worden voorkomen dat de prijs van gas omhoog gaat. De minister zegt dat Nederland altijd meer gas opslaat dan er wordt gebruikt. Het weer, wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. Vooral in het westen en noorden is de bewolking soms hardnekkig. Het wordt 21 tot 24 graden. Vanavond en vannacht bewolkt en in het noorden kans op wat regen. Dit was het NOS-journaal.
6: Verkeersinformatie. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
1: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.
7: Ja, Amsterdam.

0: Hou elkaar nou even vast.
1: Ja, maar ik doe eens normaal, man.
2: Now, here comes the music.
3: Do I look bothered?
4: Oh, you are awful. But I like
5: Classic Sunday with Mark Walther.
2: Het is altijd een plezier om over Mark te praten. Wat een legende. Ik bedoel, zijn classic

Ja, natuurlijk, hè. Girls, girls, girls. David Lee Roth had er een aantal jaar geleden een hit mee. Maar het origineel is natuurlijk van de Beach Boys. En die is eigenlijk mooier dan deze. Maar ik vond hem eigenlijk wel eens even leuk om even na tweeën te draaien. Ik zeg, hallo? Oh, wacht even. Er wordt geklopt. Wat is er?

0: on the Classic Sunday.
1: Zo, dankjewel Van Elst. He? Heerlijk hoor, heerlijk. Hij heeft zo mooi eventjes van die kokosmacaroni meegenomen. Maar ik vind het heerlijk, jongens. Als ik er één op heb, dan lust ik er nog wel een stuk of 10. Maar het vervelende is, kokosmacaroni, dat gaat zo tussen je tanden in zitten. Maar goed, spoelen we wel weer weg. Dankjewel, vriend. En graag tot volgende week even na 12. Dan ben jij er uiteraard weer. Zo, Mart, tot aan 4 uur. En ik heb er zin aan, jongens.
2: This is Mart Walker.
1: Goedemiddag.

begin van het jaar 1970, dat opeens de Philly Sound om de hoek kwam kijken. Eigenlijk als tegenhanger van Motown. Dat was ook zo'n zwarte label, wat alleen maar zwarte artiesten in zo'n stal had. En dan heette het toen iets uit de Philly Sound. En ik moet zeggen, daar kwamen toch heerlijke liedjes vanaf. Vooral de Ritter, Yo Jays. En dat ding was getiteld Love Train. Ja. En daarvoor trouwens ook zo'n heerlijk liedje van de China Crisis. Ook zo'n typisch groetje uit de groepje uit de jaren 80. En dat ding was getiteld You Didn't Cut Me. Zo, welkom. Dit is jouw Classic Sunday. Iedere zondagmiddag van 12 tot 6 uur. Met de krenten uit de pap. Alleen maar die mooie herinneringen van toen. Je hoort ze tot aan 6 uur op de Classic Sunday. En over dat gesproken, wat zit er vandaag allemaal in de show? We gaan even meezingen, dus daar gaat-ie.

Nou, we hebben natuurlijk weer de Billboard Hot 100. En ditmaal gaan we naar 94. 1994 is aan de beurt. Het origineel tegen de cover komt voorbij. Een disco-klapper en natuurlijk niet te vergeten...

0: typisch geval van een liedje wat eigenlijk nooit verveelt. Ja, althans, dat gevoel heb ik er altijd bij. Het Electric Light Orchestra en Evil Woman. Ach, heerlijk, heerlijk, heerlijk, heerlijk. En zo komen ze regelmatig voorbij op die classics van de formatie ILO. Oh, en wat draaiden we ervoor ook weer? Dat was ook zoiets heerlijks dat je zegt, nou, die mogen van mij nog wel eens vaker op de zender. TenCC, en daar begon het allemaal mee met, oh, Donna, hoi Donna, hoi Donna. En daarna scoorden ze nog wereldhits zoals Dreadlock Holiday en Ga zo nog even door, ja. Goeie,
1: goeie, goeie, goeie, goeie.
2: Wat zeg u?
1: Een goeie middag.
0: De stem gaat achteruit, de stem gaat achteruit. Moet er voorzichtig mee zijn, want die moet nog een aantal jaartjes mee, hoor. Ja, ja. Stemmetje is pas 64 jaar oud, dus ik hoop het toch een beetje vol te houden tot, een pak een beet, 108 jaar, toch, hè? Dus voorlopig ben je nog even niet van maf in ieder geval. Hey, leuk dat je bent aangehaakt. Dit is jouw Classic Sunday op jouw zondagmiddag bij Radio Lelystad. En als je ons wilt bereiken, dat vinden we natuurlijk leuk. Ons adres is classicsunday@radiolelystad.nl. En als dat niet genoeg is, als het even te snel ging, ga ook even naar Facebook. Kan je ons volgen en liken. Zoek het gewoon eventjes op Classic Sunday. Daar vind je ons vanzelf natuurlijk weer. En wat hebben we nog meer? Oh, je kan ook nog even bellen als je wil. Jawel. Je kan uiteraard even het antwoordapparaat inspreken op 0320-234-344. Nou, reden genoeg om de Classic Sunday te bereiken. Ja, toch? Oh, ik moet even opschieten, want de dames staan voor de deur. Ja?
3: Hey, Mart.
0: Ja, wat is er? Zeg het eens even.
3: Kan ik mijn discobroek weer aantrekken?
0: Oh, zeker.
3: Met deze oude discoknallen.
0: En met die oude discoknallen gaan we terug naar het jaar 83.

0: je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
2: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radiolelystad.nl. Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: Zondag, tijd voor het weekoverzicht van het Lelystadse nieuws. Er is een rolstoelvriendelijke wandelroute geopend op het landje van Pelgrim. Een route van 2 kilometer lang in het Hollandse hout, geopend door wethouder Rodi Matthijs. Verder wil de gemeente extra budget beschikbaar stellen voor de starterslening. Want dat geld is op en dus kunnen er geen nieuwe leningen verstrekt worden. Het college van BNW wil dan ook 10 miljoen euro extra beschikbaar stellen. De gemeenteraad beslist binnenkort over het extra krediet. En van 7 tot en met 18 september kunnen inwoners van Flevoland last krijgen van geluidsoverlast door laagvliegende militaire toestellen. Dit in verband met een internationale oefening van Defensie genaamd Falcon Leap. De vluchten mogen alleen plaatsvinden tussen 8:30 ochtends en 11:45 avonds. Bebouwde gebieden en Natura 2000 gebieden worden zoveel mogelijk vermeden. 300 deelnemers hebben regen en modder getrotseerd tijdens de Bedrijven Mud Run. Dit jaar deden er 24 bedrijven mee aan het evenement. Teamwork was het sleutelwoord. Dit jaar zat het helemaal vol. Dus voor bedrijven die volgend jaar mee willen doen, wees er snel bij wanneer de kaartverkoop in april van start gaat, want het wordt een speciale editie omdat de bedrijven Mudrun volgend jaar 5 jaar bestaat. Dinsdagmiddag is een grote batterij geopend in het buitengebied van Dronten aan het Olsterpad. Die slaat stroom op van windmolens op het moment dat de stroom wordt opgewekt, maar er niet genoeg wordt afgenomen. En op woensdag is er een meidenlokaal geopend op een plek te bieden aan meiden waar ze zichzelf kunnen zijn, nieuwe mensen kunnen ontmoeten en stappen kunnen zetten richting een toekomst. Het is gevestigd aan de Neringpassage 73 en is iedere woensdag geopend van 5:00 's middags tot 9:00 's avonds. Aanmelden is niet nodig. Meer informatie staat op de website van Welzijn Lelystad. En programmamaker Wil de Vries is op 80-jarige leeftijd overleden. Decennia lang was hij bij Radio Lelystad te horen met zijn geliefde Nederlandstalige muziekprogramma Oud-Nederlands. En was hij al tientallen jaren autorijinstructeur in Lelystad. Zijn stem en betrokkenheid zullen bij Radio Lelystad en bij veel luisteraars worden gemist.
2: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: Vandaag is de mooiste dag van het weekend in Lelystad. Tijdens de vroege ochtend is een jas wel nodig, want de temperatuur ligt tussen de 10 en de 15 graden. Maar met veel zon en een zwakke zuidelijke wind warmt het geleidelijk op naar 23 of 24 graden. Vanavond en vannacht blijft het droog, er zijn soms wolkenvelden aanwezig. Met een minimumtemperatuur van een graad of 14 is het minder koud dan de afgelopen nacht. Ook morgen hebben we te maken met fraai nazomerweer. Het wordt zelfs een paar graden warmer dan vandaag. Dinsdag slaat het weer om. Met een matige zuidwestenwind wordt het hooguit 20 graden. Bij die waarde is een jas nodig. Verder is het ook nog wisselvallig met dagelijks een paar buien. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
5: Verkeersinformatie.
6: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging in het midden van het land op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Amersfoort Noord en Barneveld 7 kilometer file rijden met een kleine 10 minuten oponthoud. Dit komt door de afgesloten A12. En de A1 Amersfoort richting Amsterdam tussen Naardenwest en Knoop in Diemen 8 kilometer met ook daar een kleine 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: wel te weten op 6 september 82. Op de woensdagmiddag, platenplugmiddag voor de Hulsum 3 discjockeys. De singeltjes werden in de mand gegooid. En Frits Pits liet die lamadoor los. Die ging snuffelen in die mand en die kwam naar Rock Revue Fans om de hoek kijken met Walking Into the Sunshine. Wat was dat een leuke en een grote hit opeens in de hitparade. Jongens, kan die hond niet weg? En ineens was het 1971. Classic Sunday, yesterday. Do you remember this golden classic? Ken je ze nog? Uit Engeland afkomstig, Slade. En dat ding was getiteld... Classic Sunday, yesterday. Do you remember this golden classic? Look what you done.
1: At the time will be 1971.

dat was een beetje in de tijd dat de Bee Gees, de Rolling Stones... Wat nog meer ging allemaal een beetje over op de disco. En Amber kon natuurlijk niet achterblijven met dit liedje. Lay all your love on me. Ik kan me nog goed herinneren, jongens. Deze versie van ABBA die belandde toen die tijd in het illegale circuit eigenlijk. Als 12 inch, als disco net zijnde. Dat was een organisatie die af en toe eens van die illegale mixen uitbracht. En ABBA was daar ook de dupe van met dit liedje. Maar dan hadden ze daar een hele vette disco mix van gemaakt. En ABBA was daar woest over toen die tijd. En die plaat mocht niet gedraaid worden, want dan kon je een vette bekeuring krijgen. Uiteindelijk werd hij dan toch gedraaid op de meeste piratenzenders. ABBA met Lay Your Love On Me. En als ik een keer in de gelegenheid ben, dan ga ik die illegale mix wel eens draaien van ABBA. Dan kun je ook beluisteren hoe dat toen die tijd klonk in ieder geval. Daarvoor draaiden we uit 71 ook zo'n bandje uit Engeland afkomen. Die hit na hit scoorde in de hitverhalen. Ik heb het over natuurlijk Sleet. En Look What You've Done uit 71. Zo, het is alweer bijna kooi voor je. En dat betekent ook de hoogste tijd om die knop in te drukken van onze jukebox. Dus, druk hem maar in.

0: gaat ook nooit vervelen, dat, hè. Druk maar op dat knopje in die jukebox gaat. Ja, de Fabeltjeskrant, wie kent ze niet? En tegenwoordig wordt het ook op diverse zenders weer uitgezonden, die Fabeltjeskrant. Was toen niet uit. Even voor je het slapen gaan, mocht je dan de Fabeltjeskrant nog even kijken. Ja, daar kwam meneer de Uil voorbij flitsen met snaveltjes toe, oogjes dicht en snaveltjes toe. En dan lekker slapen en morgen weer kijken, natuurlijk, naar die Fabeltjeskrant. Goed, nou, over dat gesproken, over alle fabels uit de wereld helpen. Het is tijd geworden voor onze jukeboxplaat op de zondagmiddag, wat we altijd meestal rond 3:15 gaan starten op de zender. Ja, je weet een beetje wat het inhoudt. Doen we alweer zo'n bijna zo'n 6 jaar. Nou, als je dit voor het eerst hoort, we hebben een roulette tafel staan hier in de studio. Gooien we straks een balletje in. Dat balletje komt op een nummer terecht. En dat nummer dat correspondeert met onze jukebox. En in die jukebox zitten alleen Nederlandstalige producties. Dus wat dat betreft, hè, komt het wel goed. Samengesteld door de muziekpolitie van Radio Lelystad. Nou, hoppakee. Roulette tafel staat naast me. Ik pak het balletje erbij. En ik ga er nu in gooien. Dus even kijken waar hij op terecht komt op deze zondagmiddag. Altijd weer een verrassing, altijd leuk. Ja, toch? Eens even kijken. Oh, hij is gevallen. En waar is hij op gevallen?
1: Nummer 33.
0: Nummer 33 is aan de beurt. Nou, gaan we even geld erin gooien. Hoppakee. En even die knopjes indrukken. Hoppakee, de 3. En nog een keer 3. Ja, ook weer gebeurd. Ik zie het armpje, dat ligt op. Dat gaat richting de 33. Hij staat er bijna boven. Scheelt niet vol. Ik zie wat jij niet ziet. Hij zakt naar beneden en ik zeg, hij staat er bijna op. Ja, hij staat erop. Wat is dit nu weer?

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

blijft zonder meer heerlijk om te horen. Natuurlijk de formatie The Four Tops met daar The Sound of Motown. En The Rooms of Gloom. En daarvoor uit onze jukebox Sjaki Schram. Wie kent hem niet? Ja, ja, de man van de kroegliedjes. En wat een spreker is die man. Ja. We gaan er even uit voor het nieuws van 3.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
2: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
3: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
4: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
3: 3 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
5: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Kiev zijn gesprekken bezig tussen de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner en de Oekraïnse president Zelensky. Op tafel ligt een Amerikaans plan voor vrede tussen Rusland en Oekraïne. Gisteren spraken de Amerikanen in Moskou 3 uur lang met onder meer president Poetin over het plan. Inhoudelijk is daar niets over naar buiten gebracht, maar een hoge adviseur van Poetin noemde de gesprekken constructief, openhartig en nuttig. Voetbalverenigingen in de Randstad starten aparte competities voor veteranen vanwege agressie op de velden. Steeds meer teams sluiten zich daarbij aan. De competities zeggen dat zij, in tegenstelling tot de KNVB, ploegen kunnen uitsluiten. Ze zeggen te selecteren op teams die zich hebben bewezen als sportief. Het afgelopen seizoen liepen 1200 amateurwedstrijden van de KNVB zo uit de hand dat er mensen geschorst moesten worden. Dat is 0,14% van het aantal wedstrijden. De KNVB zegt het jammer te vinden als spelers zich terugtrekken in een soort eigen bubbel. De in Tilburg ontsnapte serval is in de tuin van een van de buren gevangen. Het katachtige roofdier dat in Afrika in het wild leeft ontsnapte gisterochtend uit zijn kooi in de tuin van de eigenaar. Bij een van de buren werden 2 kippen door het dier gedood. Die kippen werden in een vangkooi gelegd en dat werkte. De serval kroop erin. Het dier in Tilburg is vorig jaar ook al een keer ontsnapt. Motocrosser Jeffrey Herlings is voor de 3de keer wereldkampioen geworden in de MXGP. De 31-jarige Nederlander had in Turkije in het eerste deel van de wedstrijd al genoeg punten verzameld voor de wereldtitel, waardoor de 2de manche vanmiddag er niet meer toe doet. Herlings werd in 2018 en 2021 ook al wereldkampioen in de MXGP. Het weer, wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. Vooral in het westen en noorden is de bewolking soms hardnekkig. Het is 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Verkeersinformatie.
6: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.
7: This is Mart Walther on the Classic Sunday.

0: Nergens zonder haai, dat was nergens zonder haai. Dan heb je een kale kop daar tussen twee haakjes. Nee, even geen flauwekul. Dat was in de beginperiode van de dijk dat ze dit liedje uitbrachten. En ja, is een plaatje dat je niet zo vaak hoort op de radio. Dus vandaar, pop in je moestaal.
1: Just a Billboard Hot 100 on the classic Sunday.
0: Zo, traditiegetrouw op zondagmiddag even na 3 uur... brengen we weer eens even terug naar die legendarische hitparade, oftewel de Billboard Hot 100 uit de USA. En als ik even kijk, zijn we deze zondag beland in het jaar 1994. En wat er allemaal gebeurt in die hitparade, de gitaren die zijn aan de wil gegaan, als je het mij vraagt. Het zijn echt van die lekkere, zoetsappige hitjes die in die hitparade staan. Zoals gewoonlijk draaien we op de zondagmiddag altijd de top 3 van de Billboard Hot 100 uit het jaar 1994. Ik geef je straks een opzomming van de top 10, maar eerst gaan we luisteren naar de nummer 3 positie. Boys to Men, and I make love to you.

Ik denk dat de discdoende DJ toen in 1994 in slaap viel bij het uitzenden van de top 10. Oeh, wat zoetsappig, wat slaapverwekkend allemaal, jongens. Oh, wel erg mooi natuurlijk, hè? Ja. De nummer 2 in positie, All for One en I Swear. Maar wat stond er nog meer in die hitparade? We doen altijd even een overzicht van de 10 populairste platen uit het jaar 1994. Wat stond er op nummer 10? Op nummer 10 stond Ace of Base met Don't Turn Around. Op nummer 9 ook weer, ja, Ace of Base. And All That She Wants. Op nummer 8 Bryan Adams, Sting en Rod Stewart en All for Love. Op nummer 7 Toni Braxton en Breathe Again. En op nummer 6, Lisa Loop en The Nine Stories and Stay. En op nummer 5, Mariah Carey en Heroes. Jongens, wat zoetsappig. Op nummer 4, Celine Dion en The Power of Love. En zojuist gehoord op nummer 3, Boys to Men met I Make Love to You. De nummer 2, All for One en I Swear. En wat was de best verkochte single in 1994 in de Billboard Hot 100? Ze stonden met liefst met 3 platen in die top 10. En dan weet je, als je net even goed geluisterd hebt, dat we net al 2 keer Ace of Base hebben genoemd. Ze staan nummer 1 in 1994 met Design. De best verkochte single in 4.

zijn er toch liedjes waar je kippenvel van krijgt. Ja. Earth and Fire, maybe tomorrow, maybe today. Ja, het is eigenlijk een beetje de leegte die Shocking Blue eigenlijk achterliet met Mariska Veres. Die pakte dan Shocking Blue mee. Of tenminste, Earth and Fire, pakte die dat dan even lichtelijk over. Ook zo'n, met een zangeres die zegt, wauw, wat een wereld. Jannie Kaatman, helaas, overleden een paar weken geleden. Maar ach, de muziek blijft voortbestaan, net zoals van Mariska Veres met Shocking Blue. Als je die dame hoort op een plaat, ik ga dat volgende week eens even meenemen voor je. Ja. Je hebt super leuke liedjes gemaakt, Shocking Blue, dus die kunnen we volgende week zeker wel een keer gaan draaien op de Classic Sunday. Zullen we dat doen? Ja, zeker. Oké, afgesproken. Goed, en daarvoor de nummer 1 uit 1994 van Ace of Base aan The Sign. Met 3 platen stonden ze in de hitparade. Echt niet te geloven, jongens. Wat een wereld, wat een wereld.

half vier aan, jongens. En dat betekent dat we straks nog een half uurtje Marty op het toestel hebben. Met uiteraard het origineel tegen de cover. En ik moet zeggen, dat is ook weer een leuke dat je zegt, oh ja? Ja, maar dat hoor je rond kwart voor vier. Zeker.

En wat was die warm, jongens, jongens. Met recordhoogtes qua temperatuur. He, heerlijk. Dan doe er nog even een schepje bovenop om die zomerse gevoelens eventjes naar je toe te trekken. Met dit van Supertramp, Give a Little Bit. Maar dan in de reggae-uitvoering. Tot de berichten van half.

0: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
2: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
1: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: Zondag, tijd voor het weekoverzicht van het Lelystadse nieuws. Er is een rolstoelvriendelijke wandelroute geopend op het landje van Pelgrim. Een route van 2 kilometer lang in het Hollandse Hout, geopend door wethouder Rodi Matthijs. Verder wil de gemeente extra budget beschikbaar stellen voor de starterslening. Want het geld is op en dus kunnen er geen nieuwe leningen verstrekt worden. Het college van BNW wil dan ook 10 miljoen euro extra beschikbaar stellen. De gemeenteraad beslist binnenkort over het extra krediet. En van 7 tot en met 18 september kunnen inwoners van Flevoland last krijgen van geluidsoverlast door laagvliegende militaire toestellen. Dit in verband met een internationale oefening van Defensie genaamd Falcon Leap. De vluchten mogen alleen plaatsvinden tussen 8:30 ochtends en 11:45 avonds. Bebouwde gebieden en Natura 2000 gebieden worden zoveel mogelijk vermeden. 300 deelnemers hebben regen en modder getrotseerd tijdens de bedrijven Mud Run. Dit jaar deden er 24 bedrijven mee aan het evenement. Teamwork was het sleutelwoord. Dit jaar zat het helemaal vol. Dus voor bedrijven die volgend jaar mee willen doen, wees er snel bij wanneer de kaartverkoop in april van start gaat. Want het wordt een speciale editie omdat de bedrijven Mud Run volgend jaar 5 jaar bestaat. Dinsdagmiddag is een grote batterij geopend in het buitengebied van Dronten aan het Olsterpad. Die slaat stroom op van windmolens op het moment dat de stroom wordt opgewekt, maar er niet genoeg wordt afgenomen. En op woensdag is er een meidenlokaal geopend om een plek te bieden aan meiden waar ze zichzelf kunnen zijn, nieuwe mensen kunnen ontmoeten en stappen kunnen zetten richting hun toekomst. Het is gevestigd aan de Neringpassage 73 en is iedere woensdag geopend van 5:00 middags tot 9:00 avonds. Aanmelden is niet nodig. Meer informatie staat op de website van Welzijn Lelystad. En programmamaker Wil de Vries is op 80-jarige leeftijd overleden. Decennia lang was hij bij Radio Lelystad te horen met zijn geliefde Nederlandstalige muziekprogramma Oud-Nederlands. En was hij al tientallen jaren autorijinstructeur in Lelystad. Zijn stem en betrokkenheid zullen bij Radio Lelystad en bij veel luisteraars worden gemist.
2: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: Vandaag is de mooiste dag van het weekend in Lelystad. Tijdens de vroege ochtend is een jas wel nodig, want de temperatuur ligt tussen de 10 en de 15 graden. Maar met veel zon en een zwakke zuidelijke wind warmt het geleidelijk op naar 23 of 24 graden. Vanavond en vannacht blijft het droog. Er zijn soms wolkenvelden aanwezig. Met een minimumtemperatuur van een graad of 14 is het minder koud dan de afgelopen nacht. Ook morgen hebben we te maken met fraai nazomerweer. Het wordt zelfs een paar graden warmer dan vandaag. Dinsdag slaat het weer om. Met een matige zuidwestenwind wordt het hooguit 20 graden. Bij die waarde is een jas nodig. Verder is het ook nog wisselvallig met dagelijks een paar buien. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
2: Verkeersinformatie.
5: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

wat zijn nou die specifieke krenten uit de pap die je hoort op zondag? Je hoort ze nergens anders dan hier. We kennen natuurlijk de versie van Fan. Die maakte toen die tijd in de jaren 60 een hit met Gloria. En Fan, The Man, Fan Morrison en John Lee Hooker deden het nog eventjes lichtjes over. Dat is typisch zo'n geval van wauw, daar kreeg ik even kippenvel van. Zo waanzinnig mooi is dat in ieder geval. Hey, nog een

Oh, het jaar 1971. Hurricane Smith. And don't let it die. De man met een apart stemgeluid. Hij had geloof ik 2 hitjes gehad in de jaren 70. En daar hebben we het ook mee moeten doen. Don't let it die. We zien er wel een hit die in 71 in de hitperiode stond. Daarvoor Colin Dunstone en Andorra. Ja. Zo hoor je ze allemaal, die mooie herinneringen van toen. En mocht je trouwens ook wat willen horen op die classics, dan nee, laat het even weten. Schrijf het naar, per mail naar classicsunday@radiogeleverd.nl. Doe een pb'tje via onze Facebook-site. Het is gewoon Classic Sunday. Zoek dat maar eventjes op. En als je het even sneller wil doen, spreek ons antwoordapparaat in 0320-234-344. En dan komt het zeker voor elkaar volgende week dat we hem gaan draaien. Zet er wel eventjes bij op welk tijdstip je hem graag wil horen. En welk liedje natuurlijk. En misschien zit er toch wel een leuk verhaal aan vast. Dus laat het maar weten. Classic Sunday at radioleefstad.nl. We zijn er gek op. Wat heeft het trouwens nog meer voor je? Het stopt niet na 4 uur. Nee, zeker niet. Want straks na 4 hebben we nog Jan Staphorst met opmerkelijke feitjes en nieuwsberichten van toen. Hij speurt het internet af en hij gaat terug in de tijd met opmerkelijke feitjes en gebeurtenissen. Dat je zegt, oh ja, dat was toen. En uiteraard, ten afsluiting van jouw Classic Sunday op jouw zondagmiddag, Renéetje Pol tussen 5 en 6. En die sluiten dan weer af voor de hele week. Zo, het is bijna 4:15. Dat betekent tijd voor het hoogtepuntje van de hele zondag. Dus daar komt-ie. Zingt u even mee? Ja, hey. Ja, hey.

Soul. And If You Wanna Be Happy For The Rest Of Your Life. Ja, dat was een hele grote hit in 64. En in 2021, ja, kwam niemand minder dan Travassi van Kleine Wasjes, Grote Wasjes. Ook met de versie van met Je Bent Nog Niet Gelukkig Met De Mooie Vrouw. En dat deed ze dan samen met de

is wel meegenomen natuurlijk, hè? Als je getrouwd bent met een mooie vrouw. Ja, het origineel tegen de cover. Deze zondagmiddag. Het origineel kwam dus in 1964 van Jimmy Soul. If you wanna be happy for the rest of your life. En in 2021 deed Travassi samen met Keizer het nog een keer lichtjes over met... Je bent nog niet gelukkig met een mooie vrouw. En daartussenin was 1966 Max Wodonski Jr. Daar ook nog een deel van uitmaakte van dit liedje. Maar dan ook in de Nederlandse versie. Maar wij hebben vandaag maar eens een keer de laatste versie erbij gepakt. Die, ja... Die op dit moment is uitgekomen, ja. Travassi, wie kent ze niet? Kleine wasjes, grote wasjes, stop ze maar in je wasmachine, ja. Dat was in ieder geval het origineel tegen de cover. Iedere zondagmiddag rond 3:15 kan je hem horen. En voor je sneak preview moet je maar even kijken op de website van de Classic Sunday. Daar zie je altijd wel een sneak previewtje wat we gaan draaien. Het staat eventjes stil, maar ik kan je verzekeren dat wij rond de 20e weer terug zijn op Facebook. Dus er zijn even wat interne probleempjes met de hosting en dat soort dergelijke dingen. Dus, maar het komt weer terug hoor. Vanaf de 20e staat het uiteraard weer op Facebook. En dan zal je het nu maar doen met in ieder geval met een verrassing op de zondagmiddag. Het origineel tegen de cover. Zo, oh. Als je dit hoort, dat betekent het, ja, het ergste wat je kan gebeuren op een zondag, hè? Ja, zeker. Want we hebben een hele trieste mededeling voor je. Ja, ja. Ja, wat is er, joh?

0: straks heel veel plezier met de andere heren nog, Jan en René. En ik laat je nog even straks achter met een heerlijk liedje, zeg ik het zelf. Het is een van mijn favoriete liedjes van Paul McCartney in the Wings. Yeah. My Love. Ja, dat vind ik zo'n mooi plaatje. Moet je me even draaien. Even ter afsluiting van die Classic Sunday. Hè? Wat zeg je? Tuurlijk. Oh, ja. Ja, wat is er nou? Wat moet je van me? Wat is er? Tuurlijk kan ik dat, ja.
1: Hallo! Hallo, hey! Hey, hallo!
0: Wat is er nou allemaal?
1: Hallo! Hallo, hey! Hey, hallo!
0: Slaat er hier op teelt, jongens. Ja, dat heb je net ook al gevraagd. Dat ga ik doen. Hey, tot volgende week om 2 uur. Houdoe. En pas een beetje goed op elkaar.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
2: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio Lelystad. Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
3: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
2: 4 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Manning Zampersen met het NOS-journaal. In Kiev zijn gesprekken bezig tussen de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner en de Oekraïnse president Zelensky. Op tafel ligt een Amerikaans plan voor vrede tussen Rusland en Oekraïne. Gisteren spraken de Amerikanen in Moskou 3 uur lang met onder meer president Poetin over het plan. Inhoudelijk is daar niets over naar buiten gebracht, maar een hoge adviseur van Poetin noemde de gesprekken constructief, openhartig en nuttig. Nederland zou minder gasreserves kunnen opslaan. Dat zei minister Van Veldhoven in het tv-programma WNL op zondag. De Europese Commissie had gevraagd aan de lidstaten om het vuldoel naar beneden bij te stellen. Zo moet worden voorkomen dat de prijs van gas omhoog gaat. De minister zegt dat Nederland altijd meer gas opslaat dan er wordt gebruikt. In de Randstad ontstaan nieuwe voetbalcompetities voor veteranen. De clubs die zich aansluiten doen dat vanwege agressie op de velden bij amateurwedstrijden van de KNVB. De voetbalbond zegt het jammer te vinden omdat spelers zich zo terugtrekken in hun eigen bubbel. In de Duitse plaats Hietzakken is Prins Klaus herdacht. Hietzakken ligt zo'n 80 kilometer ten zuidoosten van Hamburg. Klaus werd daar 100 jaar geleden geboren. Bij de herdenking waren prinses Beatrix, koning Willem-Alexander en prins Constantijn aanwezig. Ze bezochten een monument voor Klaus en wandelden over de Prins Klaus Promenade, die in 2014 werd geopend door prinses Beatrix. Klaus en Beatrix trouwden in 1966. De prins overleed in 2002. In de Eredivisie hebben FC Groningen en FC Twente gelijk gespeeld. Het duel in Groningen eindigde in 2-2. Alle doelpunten vielen voor de rust. Het weer, wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. Vooral in het westen en noorden is de bewolking soms hardnekkig. Het is 21 tot 24 graden. Vanavond en vannacht bewolkt met in het noorden kans op wat regen. Dit was het NOS Journaal.
2: Verkeersinformatie.
5: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.
6: U bent rechtstreeks en live verbonden met onze studio.
2: De Classic Sunday met Jan Staphorst.
7: Zo geen zin meer in ook. Ik vind het vreselijk programma. Ik wil er eigenlijk wel mee stoppen nu. Nou, lever ik mijn geld in.
8: Ja, maar niet uit.
2: Hoe is het mogelijk?
9: Weet je waar ik zoveel bewondering voor heb? Hoe jij telkens weer van die groteske onzin uit weet te kramen, terwijl je zelf denkt dat je hele zinnige dingen zegt.
10: Nou, het blijkt dus dat het mogelijk is.
11: Ik bedoel, hij heeft wel een ego, maar die zet hij zo aan de kant.
12: Vreselijk. Gelijk mijn neus dicht. Gelijk in de... Oh,

Eigenlijk deden ze het hartstikke leuk, hè? De Star Sisters uit 1983 en de Stars on 45. Het was de nummer 1 notering in de Nederlandse top 40 in 1983. En wat gebeurde er eigenlijk nog meer in dat jaar? Nou, we keken op tv naar de Doornvogels met de acteur Richard Chamberlain en de actrice Rachel Ward. Nou, dat was een mooie vrouw, hoor, toen de tijd. Op tv kijken we ook naar Bananensplit. Daar lachen en gieren we om. En we krijgen een tekstverwerkerprogramma op de computer. Nou ja, niet iedereen had toen in 1983 al een computer, hoor. Het programma heet Word. Nou, we kennen dat vandaag de dag nog steeds natuurlijk, hè. Dan maken we ook op de tv in de reclame maken we een kennis met een heel schattig jongetje. En die maakt reclame met een scheef petje, heb je het over. En hij vindt het gewoon lekker. En hij vindt het over de pindakaas. Pitamientje, zo werd hij genoemd. En Heineken wordt ontvoerd samen met zijn chauffeur in 1983. Gelukkig loopt het allemaal goed af. En herinneringskamp Westerbork wordt geopend in 1983. En de geestelijke vader van het stripfiguur Kuifje, die overlijdt op 75 jaar geleden.

toentertijd. Zo, goedemiddag allemaal, hartelijk welkom. Mijn naam is Jan en ik neem je mee tot en met 5 uur... met het ene laatste uurtje van die Classic Sunday. René en Mart, dank jullie wel voor de afgelopen 4 uur Classic Sunday. En zoals ik al zei, tot 5 uur ben ik er en daarna 5 uur... krijgen we René Pol met het laatste uurtje. Dus we hebben leuke muziek voor je. Dus ik zou zeggen, blijf aan het apparaat hangen. Blijf er gezellig een beetje bij, want we hebben leuke plaatjes hoor. Zoals deze.

In 1971 waren er 5 broers uit 1 gezin. Ja, dat lijkt me logisch trouwens. Die gingen een bandje vormen en dat noemen ze de Vaders. Nou ja, de rest is eigenlijk geschiedenis van deze band die eigenlijk de dansmoves wel aan hun broek hadden hangen. Hè. Dat hebben ze eigenlijk allemaal zo gedaan in de Nederlandse top 40 in Nederland, de Vaders. Ze hebben 4 top 40 hits gehad. 44 weken lang in de lijst gestaan ooit. En ze zijn 1 keer liveschijf geweest bij Radio Veronica. Ja, dit soort leuke plaatjes, je hoort ze allemaal hier op de Classic Sunday. Allemaal plaatjes die je niet zo vaak op de radio hoort en echt juweeltjes zijn. Zoals deze ook. We gaan even naar 1982 met een Amsterdams bandje. Fruitcake, dat was de broer van Ellen Driessen. Ja, van de man van Spargo. Nou, die kennen we ook natuurlijk nog wel, hè. Ja, Fruitcake.

0: jaren 80 waren ze succesvol in de hitparade Fruitcake en My Feet Won't Move. En ja, dat is ook toch wat, hè. Heb je, als vader en moeder heb je een gezin en heb je twee zonen. En die hebben allebei een bandje. De ene heet Spargo en de ander heet Fruitcake. En samen staan ze in de hitparade en zijn ze succesvol. Ja, dat wordt toch een strijd aan de eettafel, toch? Dat je zegt, nou, wat doet jouw hit? Nou, mijn hit doet dat wel beter, hoor. En oh, ik heb weer een nieuwe hit geschreven. Ja, dat is toch ook wat, hè. Maar ja, als vader en moeder ben je natuurlijk ook wel super en super trots dat ze zo succesvol zijn. Fruitcake, leuke muziek maakt het trouwens. En je hebt het allemaal hier gehoord op de Classic Sunday bij Radio Lelystad. Elke zondag van 12 tot 6, juweeltjes van toen op de radio. Maar we gaan terug naar een nieuwsmoment uit 1970. We hebben in Amsterdam last van damslapers. Wat zijn nou weer damslapers? Nou, we kennen natuurlijk de Dam in Amsterdam, bij het Paleis van de Koning. En daar werd in 1970 massaal door de jeugd geslapen. Damslapers noemden ze dat in de volksmond. Maar daar was de gemeenteraad in Amsterdam helemaal niet mee eens. Weg met die damslapers, weg met dat langharige tuig. Want zo ging het tekeer in 1970. En de mariniers die zeiden, nou weet je wat, wij vegen het wel even schoon, hoor.
1: De maatregel van het Amsterdam-bestuur om voor de Dam en omgeving een slaapverbod af te kondigen, heeft op de avond waarop het besluit van kracht werd een reusachtige toeloop naar het monument veroorzaakt. Er waren mensen bij die kennelijk nog gauw even wilden zien hoe de veelbesproken hippies er hierbij zaten. Maar er kwamen ook vele duidelijk op een rel beluste jongeren hierheen, die in de avond dan ook prompt in botsing kwamen met de politie. Geweld worden gebruikt, want de rellenmakers weigerden de bevelen van de politie op te volgen. Bij hevige charges werden tientallen jongelui min of meer ernstig gewond. De politie, die zonder ophouden met stenen en flessen bekogeld werd, verweerde zich. En eenmaal werden er door een in het nauw gebrachte agent schoten gelost, waarbij onder andere een persfotograaf gewond werd. Maar ook onder de politie zelf vielen slachtoffers. 15 agenten moesten in ziekenhuizen worden behandeld. De kwestie van het slaapverbod raakte geheel naar de achtergrond. Evenals in 1966 namen de rellen het karakter aan van een aanval op het gezag. De politie zei later dat het optreden van de jongeren veel agressiever was dan zij ooit had meegemaakt. Voor het eerst in de geschiedenis van de lastige stad Amsterdam werd er op grote schaal geplunderd. De plotselinge afkondiging van het slaapverbod, nadat men de jeugd maandenlang ongemoeid had gelaten, mag dan niet zo tactisch zijn geweest. Het staat vast dat de gevaarlijke reactie van Amsterdamse jongeren daarop volkomen buiten proportie was. Jeugd en gezag staan nu opnieuw fel tegenover elkaar.
2: Kijk voor meer lokaal nieuws op Radio Lelystad TV, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Andere providers? Kijk op radiolelystad.nl.

iets gaan organiseren, een club of vereniging, of iets bijzonders hebben met een verhaal. Nou, we gaan nog even door met leuke muziek, zoals deze, de beat. Can't get used to losing you.

Gewoon een klein, simpel liedje. Maar zo leuk. De beat. Can't get used to losing you. En vroeger had je dat allemaal. Hè? Begin jaren 80 en 70 had je allemaal van die muziekstromen. Allemaal leuke plaatjes. Allerlei verschillende plaatjes kwamen eruit in de hitparade. En dat was natuurlijk hartstikke leuk. Tegenwoordig heb je allemaal een beetje van die mellow plaatjes. Het lijkt allemaal een beetje op elkaar. Als je niet goed oplekt, denk je, nou, dat is een lange track. Maar dan zijn er toch 2 of 3 verschillende plaatjes. Maar het is allemaal een beetje eenheidsworsten, zoals we dat noemen. Maar daar kunnen we natuurlijk ook niks aan doen. Hey, maar het is de hoogste tijd om naar het lokale nieuws te gaan met Nathalie Hulshoff. En eens kijken wat het lokale weer gaat worden hier in Lelystad met Dia de Woei. Eens kijken of we nog een paar mooie septemberdagen krijgen. En we gaan op naar het nieuws, zoals ik al zei, met de Rippingtons, de Caribbean.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radiolelystad.nl.
2: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
3: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
2: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: Zondag, tijd voor het weekoverzicht van het Lelystadse nieuws. Er is een rolstoelvriendelijke wandelroute geopend op het landje van Pelgrim. Een route van 2 kilometer lang in het Hollandse Hout, geopend door wethouder Rodi Matthijs. Verder wil de gemeente extra budget beschikbaar stellen voor de starterslening. Want het geld is op en dus kunnen er geen nieuwe leningen verstrekt worden. Het college van BNW wil dan ook 10 miljoen euro extra beschikbaar stellen. De gemeenteraad beslist binnenkort over het extra krediet. En van 7 tot en met 18 september kunnen inwoners van Flevoland last krijgen van geluidsoverlast door laagvliegende militaire toestellen. Dit in verband met een internationale oefening van Defensie genaamd Falcon Leap. De vluchten mogen alleen plaatsvinden tussen 8:30 ochtends en 11:45 avonds. Bebouwde gebieden en Natura 2000 gebieden worden zoveel mogelijk vermeden. 300 deelnemers hebben regen en modder getrotseerd tijdens de Bedrijven Mud Run. Dit jaar deden er 24 bedrijven mee aan het evenement. Teamwork was het sleutelwoord. Dit jaar zat het helemaal vol. Dus voor bedrijven die volgend jaar mee willen doen, wees er snel bij wanneer de kaartverkoop in april van start gaat. Want het wordt een speciale editie omdat de bedrijven Mudrun volgend jaar 5 jaar bestaat. Dinsdagmiddag is een grote batterij geopend in het buitengebied van Dronten aan het Olsterpad. Die slaat stroom op van windmolens op het moment dat de stroom wordt opgewekt, maar er niet genoeg wordt afgenomen. En op woensdag is er een meidenlokaal geopend op een plek te bieden aan meiden waar ze zichzelf kunnen zijn, nieuwe mensen kunnen ontmoeten en stappen kunnen zetten richting een toekomst. Het is gevestigd aan de Neringpassage 73 en is iedere woensdag geopend van 5:00 's middags tot 9:00 's avonds. Aanmelden is niet nodig. Meer informatie staat op de website van Welzijn Lelystad. En programmamaker Wil de Vries is op 80-jarige leeftijd overleden. Decennia lang was hij bij Radio Lelystad te horen met zijn geliefde Nederlandstalige muziekprogramma Oud-Nederlands. En was hij al tientallen jaren autorijinstructeur in Lelystad. Zijn stem en betrokkenheid zullen bij Radio Lelystad en bij veel luisteraars worden gemist.
1: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
5: Vandaag is de mooiste dag van het weekend in Lelystad. Tijdens de vroege ochtend is een jas wel nodig, want de temperatuur ligt tussen de 10 en de 15 graden. Maar met veel zon en een zwakke zuidelijke wind warmt het geleidelijk op naar 23 of 24 graden. Vanavond en vannacht blijft het droog. Er zijn soms wolkenvelden aanwezig. Met een minimumtemperatuur van een graad of 14 is het minder koud dan de afgelopen nacht. Ook morgen hebben we te maken met fraai nazomerweer. Het wordt zelfs een paar graden warmer dan vandaag. Dinsdag slaat het weer om. Met een matige zuidwestenwind wordt het hooguit 20 graden. Bij die waarde is een jas nodig. Verder is het ook nog wisselvallig met dagelijks een paar buien. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
1: Verkeersinformatie.
6: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Radio Lelystad. Classic Sunday.

Wat waren ze succesvol in de jaren 60, 70 en zelfs in de jaren 80? Het begon allemaal in 1964. De Cats uit Volendam. Vijf mannen bij elkaar uit één dorp. En wat waren ze succesvol? Laten we eens kijken naar de statistieken van deze Volendamse band, de Cats. 36 hits gehad in totaal in de Nederlandse top 40. 336 weken lang in totaal in die lijst gestaan. En 7 keer alarmschijf geweest bij Radio Veronica. Nou, en dat snap ik dan wel weer een beetje. Want de Cats, ja, die liepen de deur plat bij Veronica toen de tijd. Toen dat nog een zeezender was. En ja, als je een hit wilde scoren, ja, dan moest je toch wel daar wezen. Om in ieder geval te promoten. Wat kunnen we trots zijn op deze band. En ze gingen niet alleen maar in Nederland succesvol zijn, maar ze gingen ook buiten de landsgrenzen. Waren ze succesvol allemaal. De Cats. En dat allemaal hier gehoord. Zo op de Classic Sunday. Leuk, hè? Gezellig. Al die

heerlijke muziek uit, uit Nederland. Nederlandse bodem, gewoon uit de polderklei, hoor. Ja, zeker. Margriet Eshuis. Helaas op 29 december 2022 overleden op 70-jarige leeftijd. Wat heeft ze een mooie plaatjes gemaakt. En mij persoonlijk, ik vond het een mooie vrouw met een mooie stem. En dat allemaal hier gehoord. Going Back to Barbados van Margriet Eshuis op de Classic Sunday. Ja, het is hier in de studio is het een beetje een rare sfeer. Het zal je niet ontgaan zijn. Afgelopen week heb je misschien op radioleerstad.nl het nieuws gelezen dat onze medewerker, onze radiomedewerker Wil de Vries, ook wel bekend onder zijn DJ-naam Wil van der Steen, afgelopen 1 september is overleden op 80-jarige leeftijd. Ja, Wil was voor ons, voor Mart, Mart Walter en René van Elst en mij ondergetekende, een hele goede vriend. We kennen elkaar al meer dan 45 jaar. En we hebben ooit in de jaren 70 en jaren 80 hebben we een radiopiraat gehad. Dat heette toen ook Radio Lelystad. Dat had niks met deze zender te maken. Maar dat hadden we ook samen met meerdere vrienden. En ja, Wil was daar ook onderdeel van. Dus ja, het is voor ons een hele bijzondere dag eigenlijk om hier in de studio te zitten. We zitten in de studio, we draaien onze plaatjes, we drukken op de knopjes. En nou ja, eigenlijk drinken we onze kop koffie, maar we zijn een beetje lam geslagen. En nou ja, weet je, ik druk maar op de knop.

tranenoog en haar blonde lokken wapperend in de wind. T. Coltrane. Ze was toen te gast bij Veronica op tv, bij de openingavond van Veronica in 1976 was dat, dacht ik. Zo thuis ik even uit het geheugen halen, hoor. Zo. Ja, we draaiden hem. You Are My Friend. We draaiden hem speciaal voor ter herinnering aan onze grote radiomaat Wil de Vries. Ook wel beter bekend als Wil van der Steen. Hij is afgelopen 1 september op 80-jarige leeftijd overleden. En vandaar dat we deze plaat dan even draaiden. We hebben er in het begin vanochtend hebben we er al bij stilgestaan. Maar ja, we waren hier in de studio. Het is een maatje. Meer dan 45 jaar lang hadden wij vriendschap met elkaar. En ja, als je afscheid moet nemen van iemand die er eigenlijk altijd is bij de etentjes en bij even bellen en even appen met elkaar. Ja, en dan is het opeens stil aan die kant. En deze man, die is er ook niet meer. Daar zijn we ook nog steeds van onder de indruk. Rob de Nijs, Zeg maar niets. Leuke muziek, allemaal hier zo op de Classic Sunday. Elke zondag van 12 tot 6. Met René van Elst, Mart Walter, Jan Staphorst en René Pol. En Pol straks na 5 uur voor dat laat.

0: 26 december 1942 werd hij geboren en hij stierf op 16 maart 2025. Rob de Nijs, die man met het spleetje tussen zijn tanden en waar we zo gek op waren. Wat heeft hij mooie plaatjes gemaakt, zoals deze, zeg maar niets. Wat heeft hij eigenlijk gedaan in de Nederlandse top 40 zo, bij elkaar allemaal? Nou, laten we eens kijken bij de statistieken van deze bijzondere man. 16 top 40 hits gehad, 120 weken lang in de lijst gestaan en 1 keer alarmschijf geweest bij Radio Veronica. Rob de Nijs, wat een talent en wat een mooie man en wat een mooie, goede kop had hij eigenlijk altijd. Tot het laatste moment. Ongelooflijk. Rob de Nijs. Hey, maar het is de hoogste tijd om terug te blikken naar een nieuwsmoment van toen. We blikken terug naar 1966. In Amsterdam wordt de Koentunnel aangelegd.
1: De laatste hand wordt gelegd aan de onmiddellijke toegangswegen en het binnenste van de Koentunnel, die onder het Noordzeekanaal door Amsterdam met de Zaanstreek verbindt en die ongeveer half juni in gebruik zal worden gesteld. Aan de Amsterdamse kant loopt een brede toevoerweg in de richting van de grote elektrische centrale Hemweg. Met viaducten gaat het over de spoorlijn Amsterdam-Zaandam heen en ook over de bestaande weg naar de Hembrugponten. De lengte van het hele tunnelcomplex bedraagt bijna 1300 meter. We naderen nu de zuidelijke ingang van de tunnel, die 2 buizen heeft van 9,25 meter breed en 4,5 meter hoog. Juist als bij de Velsertunnel het geval is, heeft men met betonnen schotten een geleidelijke overgang van het daglicht buiten naar het kunstlicht in de tunnel bewerkstelligd. In de tunnelbuizen, waarvan het diepste punt 22 meter beneden NAP ligt, wordt nog gewerkt. En ook aan de gang tussen de 2 buizen in, waarin kabels en leidingen zijn ondergebracht. Zeer belangrijk is de ventilatie van de tunnel, die een capaciteit krijgt van 30.000 auto's per etmaal in beide richtingen. Aan de Zaandamse kant komen we weer boven. Een groot probleem vormen de nog niet voltooide doorvoerwegen voor het verkeer dat verder moet dan Zaandam. Maar de tunnel zelf is klaar en het wachten op de ponten behoort binnenkort tot het verleden.
2: Kijk voor meer lokaal nieuws op Radio Lelystad TV.
3: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
2: KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Andere providers? Kijk op radioledystad.nl.

Nog gekocht bij de platenwinkel als singeltje van je zak geld. Coming Back to My Roots, Odyssey. Het was de nummer 4 notering in de Nederlandse top 40 in 1981. En 10 weken lang in de lijst. Allemaal leuke muziek zo op de Classic Sunday. Elke zondag van 12 tot 6. Schrijf het in je agenda, want elke zondag zijn we er weer van 12 tot 6. Met René, Mart, Jan en andere René, Paul. En Paul straks na 5 uur voor dat laatste uurtje. En we hebben nog veel meer leuke radioprogramma's op Radio Lelystad. Kijk maar even op radioledenstad.nl. En daar vind je ook het allerlaatste. De lokale nieuws. Hey Mark, bedankt voor het luisteren. Ik ben de volgende week weer even na 4 uur voor het ene laatste uurtje van die Classic Sunday. Nog een hele fijne zondag en luister nog even mee tot het nieuws naar Alice en Moyer. En is This Love.

0: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
2: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
3: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
4: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
3: 5:00. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
5: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Kiev heeft president Zelensky een ontmoeting gehad met de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. Ze spraken over een Amerikaans plan om een einde te maken aan de oorlog met Rusland. Gisteren waren Witkoff en Kushner in Moskou, waar ze onder meer spraken met president Poetin. De Amerikanen zeggen dat ze zijn bemoedigd door de belangrijke en inhoudelijke gesprekken. Details zijn niet bekendgemaakt. Zo is niet duidelijk of er concrete stappen zijn gezet richting vrede. Een gebouw van de Hogeschool Utrecht is voorlopig gesloten vanwege grote waterschade. Bij werkzaamheden op de vijfde verdieping brak vrijdag een afsluiter van een waterleiding. Het water dat vrijkwam heeft elektrische en technische installaties beschadigd. De hogeschool denkt dat het gebouw zo'n 2 weken dicht blijft. De sluiting raakt onder meer studenten van de PABO. Zij krijgen in de tussentijd online les. De stemlokalen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn nog een uur open. Naar verwachting wordt de rechtsradicale partij Alternatieve für Deutschland de grootste. Door het kiesstelsel is een absolute meerderheid denkbaar, waardoor de partij alleen kan gaan regeren. De AfD wordt door de Veiligheidsdienst extremistisch genoemd. De partij wil onder meer asielrechten inperken en inzetten op remigratie, het gedwongen uitzetten van groepen mensen. In de Eredivisie heeft koploper AZ ook de vijfde wedstrijd gewonnen. En Heerenveen werd na een achterstand uiteindelijk met 2-3 gewonnen. Telstar en Cambuur speelden met 2-2 gelijk. Onder meer dankzij 2 penalties van Telstar-keeper Koeman. Dat gebeurde niet eerder in een Eredivisiewedstrijd. Ook de wedstrijd Groningen tegen Twente eindigde in 2-2. Alle doelpunten vielen voor de rust. Het weer, wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. Vooral in het westen en noorden is de bewolking soms hardnekkig. Het is 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Verkeersinformatie.
6: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A28 van Zwolle naar Amersfoort. Daar is de vertraging bij knooppunt Hoevelaken 10 minuten. En ook op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn staat file. Bij Barneveld een kleine 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Earth, Wind and Fire and Love Goes On. De opener van dit laatste uurtje Classic Sunday hier op Radio Lelystad. Wat hebben we vandaag allemaal voor je? Ik heb een Vinylofiel uit 1983. Dat was een van mijn eerste singeltjes. Casey and the Sunshine Band is dat. En we gaan naar, voor de ATT gaan we naar 1986. En daar hebben we het over Orchestral Maneuvers in the Dark. Maar nu eerst 1978. Well, all.

0: love to rock. How about you?
1: And baby, you got what it takes.
0: Ain't that some? You dig the rock?
2: Oh yeah. 66 jaar terug in de tijd. Dinah Washington, A Rocking Good Way. 1960 was dat. Even kijken, blik op de klok. Hoogste tijd voor...
3: De Vinylofiel.
2: Amerikaanse disco- en funkband, de Casey en de Sunshine Band. Hoewel het in verschillende markten, waaronder de Verenigde Staten, simpelweg als Casey werd vermeld. Na de negatieve reacties tegen veel disco-artiesten in de hitlijsten aan het begin van de jaren 80, was Give It Up een comeback-hit voor de band in de VS. Epic Records weigerde het opnieuw uit te brengen toen het op het album All in a Night's Work uit 82 van de band stond en haalde de eerste release niet in de hitlijsten. Het onafhankelijke label Mecca Records toonde ze echter zijn steun en nam het op hun album Casey 10 uit 1983. Na de heruitgave bereikte Give It Up in maart 1984 de 18e plaats in de Amerikaanse Billboard Hot 100. In Nederland kennen we hem natuurlijk ook als Atje voor de Sfeer van René.

Volgende week geven we gewoon weer een trap tegen de platenkast. Kijken we wat eruit komt rollen. Heb je een suggestie van jouw platenkast? Zet het even op de mail. ClassicSunday@radiolelystad.nl. Kijk ik of we hem hebben, zoek ik hem op, stof ik hem af en gaan we hem zeker voor je draaien. Gaan we nu iets doen wat we eigenlijk niet moeten doen? We gaan luisteren naar U2, maar we gaan niet Staring at the Sun.

terug naar 1971 deden we samen met Lobo, Me and You and a Dog Named Boo. Ik heb er nog eentje tot aan de klok van 5:30. Met nieuws, weer, verkeer, waterstanden, obligatienieuws. Noem het allemaal maar op. Dat is R.E.M. en Losing My Religion. En daarna zijn we terug met een heel mooi welkomstwoord. Wat dat is, dat hoor je zo meteen.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren uit radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: Zondag, tijd voor het weekoverzicht van het Lelystadse nieuws. Er is een rolstoelvriendelijke wandelroute geopend op het landje van Pelgrim. Een route van 2 kilometer lang in het Hollandse Hout, geopend door wethouder Rodi Matthijs. Verder wil de gemeente extra budget beschikbaar stellen voor de starterslening. Want het geld is op en dus kunnen er geen nieuwe leningen verstrekt worden. Het college van BNW wil dan ook 10 miljoen euro extra beschikbaar stellen. De gemeenteraad beslist binnenkort over het extra krediet. En van 7 tot en met 18 september kunnen inwoners van Flevoland last krijgen van geluidsoverlast door laagvliegende militaire toestellen. Dit in verband met een internationale oefening van Defensie genaamd Falcon Leap. De vluchten mogen alleen plaatsvinden tussen 8:30 ochtends en 11:45 avonds. Bebouwde gebieden en Natura 2000 gebieden worden zoveel mogelijk vermeden. 300 deelnemers hebben regen en modder getrotseerd tijdens de Bedrijven Mud Run. Dit jaar deden er 24 bedrijven mee aan het evenement. Teamwork was het sleutelwoord. Dit jaar zat het helemaal vol. Dus voor bedrijven die volgend jaar mee willen doen, wees er snel bij wanneer de kaartverkoop in april van start gaat, want het wordt een speciale editie omdat de Bedrijven Mud Run volgend jaar 5 jaar bestaat. Dinsdagmiddag is een grote batterij geopend in het buitengebied van Dronten aan het Olsterpad. Die slaat stroom op van windmolens op het moment dat de stroom wordt opgewekt, maar er niet genoeg wordt afgenomen. En op woensdag is er een meidenlokaal geopend om een plek te bieden aan meiden waar ze zichzelf kunnen zijn, nieuwe mensen kunnen ontmoeten en stappen kunnen zetten richting een toekomst. Het is gevestigd aan de Neringpassage 73 en is iedere woensdag geopend van 5:00 middags tot 9:00 avonds. Aanmelden is niet nodig. Meer informatie staat op de website van Welzijn Lelystad. En programmamaker Wil de Vries is op 80-jarige leeftijd overleden. Decennia lang was hij bij Radio Lelystad te horen met zijn geliefde Nederlandstalige muziekprogramma Oud-Nederlands. En was hij al tientallen jaren autorijinstructeur in Lelystad. Zijn stem en betrokkenheid zullen bij Radio Lelystad en bij veel luisteraars worden gemist.
1: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: Vandaag is de mooiste dag van het weekend in Lelystad. Tijdens de vroege ochtend is een jas wel nodig, want de temperatuur ligt tussen de 10 en de 15 graden. Maar met veel zon en een zwakke zuidelijke wind warmt het geleidelijk op naar 23 of 24 graden. Vanavond en vannacht blijft het droog. Er zijn soms wolkenvelden aanwezig. Met een minimumtemperatuur van een graad of 14 is het minder koud dan de afgelopen nacht. Ook morgen hebben we te maken met fraai nazomerweer. Het wordt zelfs een paar graden warmer dan vandaag. Dinsdag slaat het weer om. Met een matige zuidwestenwind wordt het hooguit 20 graden. Bij die waarde is een jas nodig. Verder is het ook nog wisselvallig met dagelijks een paar buien. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
1: Verkeersinformatie.
5: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Radio Lelystad met...

toepasselijk ook. Welkom back, John Sebastian, hier op Radio Lelystad. Ik heb nog een klein half uurtje, 25 minuutjes ongeveer, met hele fijne classics voor je. Dan zit de Classic Sunday er voor vandaag weer op. Maar goed, niet getreurd. Laten we eerst die 25 minuutjes nog maar eens even doorkomen. Olivia Newton-John, dit is Magic.

0: Ja, toch nog een klein beetje zomerse klank op je radio. Will Smith en Miami. Brengt ons nu bij...
1: De albumtoptrack.
0: Forever Live and Die is een nummer van de Britse synthpopband Orchestral Maneuvers in the Dark. Het nummer diende als eerste single van het album The Pacific Age uit 1986. 25 augustus van dat jaar werd het nummer op single uitgebracht. Paul Humphries verzorgde de vocalen. Stephen Hawke van de Pet Shop Boys produceerde het lied. De plaat werd in een aantal landen ter wereld een hit. In de VS hield de plaat het 17 weken vol... met als hoogste notering een 19e positie in de Billboard Hot 100. En in thuisland, het Verenigd Koninkrijk... stond de plaat 10 weken genoteerd in de UK Singles Chart... met als hoogste notering de 11e positie. In Nederland was de plaat op donderdag 4 september 1986... Tros paradeplaat op de befaamde Tros Donderdag op Radio 3. En werd hierdoor een gigantische hit in de destijds twee landelijke hitlijsten op de nationale publieke popzender. De plaat bereikte de 3e positie in de Nederlandse top 40 en de 5e positie in de nationale hitparade. In de Europese hitlijst op Radio 3, de Tros Europarade, bereikte de plaat de 11e positie.

Volgende week gaan we gewoon weer kijken wat er op een albumpje staat en of er een mooi pareltje bij zit. Ik denk dat dat wel gaat lukken. Heb je een suggestie? Zet het even op de mail. ClassicSunday@radioladystad.nl. Gaan we nu terug naar 1970. Dit zijn de Kinks en Lola.

0: Dit is de Classic Sunday met René Pol.
1: 1961.

platen van 1970 was het maar een klein stapje terug verder in de tijd naar 1961. Ike en Tina Turner, It's Gonna Work Out Fine. Ik heb er nog eentje voor je klaarstaan, dat is John Cicada met Just Another Day. Dan is het weer een volle werkweek wachten tot een nieuwe aflevering van de Classic Sunday hier op Radio Lelystad. Uiteraard volgende week zondag van 12 tot 6 met van 12 tot 2 René van Elst, 2-4 Mart Walter, 4-5 Jan Stappers. Om 5 uur ben ik er weer om de boel af te sluiten. En voor nu wens ik je nog een hele fijne zondagavond en heel graag tot volgende week. Dag!

0: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
3: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt, of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
4: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
5: Radio Lelystad.
4: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
5: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
4: 6 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
6: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Kiev heeft president Zelensky een ontmoeting gehad met de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. Op tafel lag een plan van de VS om een einde te maken aan de oorlog met Rusland. Witkoff noemde na afloop belangrijke en inhoudelijke gesprekken. Gisteren waren Witkoff en Kushner in Moskou, waar ze een ontmoeting hadden met onder meer president Poetin. Details over de gesprekken zijn niet bekendgemaakt. Zo is niet duidelijk of er concrete stappen zijn gezet richting vrede. Een gebouw van de Hogeschool Utrecht is voorlopig gesloten vanwege grote waterschade. Bij werkzaamheden op de 5e verdieping brak vrijdag een afsluiter van een waterleiding. Het water dat vrijkwam heeft elektrische en technische installaties beschadigd. De Hogeschool Utrecht denkt dat het gebouw zo'n 2 weken dicht blijft. De sluiting raakt onder meer studenten van de PABO. In de tussentijd wordt online lesgegeven. In de Duitse plaat Hietzakker is Prins Klaus herdacht. Hietzakker ligt zo'n 80 kilometer ten zuidoosten van Hamburg. Klaus werd daar 100 jaar geleden geboren. Bij de herdenking waren prinses Beatrix, koning Willem-Alexander en prins Constantijn aanwezig. Ze bezochten een monument voor Klaus en wandelden over de Prins Klaus promenade. Klaus en Beatrix trouwden in 1966. De prins overleed in 2002. De 15e etappe van de Ronde van Spanje is gewonnen door de Belg Wout van Aert. Zijn landgenoot Thibaut Nijs had al vroeg de eindsprint ingezet, maar hij werd ingehaald door Van Aert. De etappe was flink ingekort vanwege de hitte in Andalusië. Met temperaturen rond de 40 graden was het de warmste dag tot nu toe in de Vuelta. In plaats van bijna 190 kilometer legden de renners vandaag ruim 110 kilometer af. Het weer, vanavond en vannacht veel bewolking met in het noorden kans op wat regen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken. Aan zee wordt het rond de 22 graden. In het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Zeven uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn, zoals verwacht, ruim gewonnen door de rechtsradicale AfD. De partij kreeg volgens exit polls zo'n 44% van de stemmen. Dat is niet genoeg voor een absolute meerderheid, maar dat kan nog veranderen. Van een van de partijen is het nog onzeker of die de kiesdrempel haalt. De CDU is bij de deelstaatsverkiezingen in Sachsen-Anhalt volgens de exit poll gehalveerd. De partij van bondskanselier Merz zou uitkomen op ruim 18% van de stemmen. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner noemen de gesprekken vandaag met de Oekraïnse president Zelensky zeer bemoedigend. Ze spreken verder van belangrijke en inhoudelijke discussies. Het is onbekend of er concrete plannen liggen die mogelijk kunnen leiden tot vrede tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikanen spraken gisteren met de Russische president Poetin. De Deense koningin Margrethe is opgenomen in het ziekenhuis omdat ze onwel is geworden. De vorstin van 86 heeft een bloedophoping bij haar heup. Ook spreken artsen van een lichte uitdroging. Volgens het Koningshuis maakt Margrethe het naar omstandigheden goed. Waarschijnlijk moet ze de komende week nog in het ziekenhuis blijven. En daardoor kan Margrethe woensdag niet bij de uitvaart zijn van de Noorse koning Harald in Oslo. De Grand Prix van Italië is gewonnen door de Italiaanse coureur Kimi Antonelli. Dat is extra bijzonder omdat hij vanaf de 19e plaats moest beginnen. En George Russell werd tweede, Max Verstappen werd derde. Door de overwinning loopt Antonelli verder uit op zijn concurrenten in de strijd om de wereldtitel. Dan het weer vanavond en vannacht. Veel bewolking, in het noorden kans op wat regen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken. Aan zee wordt het rond de 22 graden. In het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt is de rechtsradicale AfD, zoals verwacht, de grootste geworden. De partij kreeg volgens prognoses zo'n 44% van de stemmen. Afhankelijk van de uitslag kan de AfD nog de absolute meerderheid krijgen. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de Veiligheidsdienst aangemerkt als extreem rechts, onder meer vanwege banden met extreemrechtse organisaties. De christendemocratische CDU is in de deelstaat meer dan gehalveerd en komt uit op zo'n 18%. De opkomst was flink hoger dan 5 jaar geleden. De Deense koningin Margrethe is opgenomen in het ziekenhuis nadat ze onwel was geworden. De vorstin van 86 heeft een bloedophoping bij haar heup. Ook spreken artsen van een lichte uitdroging. Waarschijnlijk moet ze de komende week nog in het ziekenhuis blijven. Daardoor kan Margrethe woensdag niet bij de uitvaart zijn van de Noorse koning Harald in Oslo. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner noemen de gesprekken vandaag met de Oekraïnse president Zelensky zeer bemoedigend. Ze spreken ook van belangrijke en inhoudelijke discussies. Het is onbekend of er concrete plannen liggen die mogelijk kunnen leiden tot vrede tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikanen spraken gisteren met de Russische president Poetin. In de Eredivisie heeft Fortuna Sittard de uitwedstrijd tegen ADO Den Haag gewonnen. Het werd 2-3, onder meer dankzij 2 doelpunten van Ihattaren. Koploper AZ won ook met 2-3, uit bij Heerenveen. AZ blijft daardoor ongeslagen. Telstar en Cambuur speelden met 2-2 gelijk, onder meer dankzij 2 penalties van Telstar-keeper Koeman. Dat gebeurde niet eerder in een Eredivisiewedstrijd. Ook FC Groningen tegen FC Twente eindigde in 2-2. Het weer, vanavond en vannacht veel bewolking met in het noorden kans op wat regen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 22 graden. In het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De lijsttrekker van de AfD in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zegt dat zijn partij geschiedenis heeft geschreven. De rechtsradicale partij heeft de deelstaatverkiezingen met overmacht gewonnen. Volgens de exit polls kreeg de AfD zo'n 44% van de stemmen. Lijsttrekker Ulrich Siegmund zegt dat hij met andere partijen wil praten, maar dat hij niet wil onderhandelen over migratie en veiligheid. De CDU van bondskanselier Merz halveerde in Sachsen-Anhalt en lijkt uit te komen op zo'n 18%. De lijsttrekker van de CDU zegt dat kiezers een signaal wilden afgeven en dat zijn partij dat moet accepteren. De opkomst in Sachsen-Anhalt was zo'n 78% en dat is het hoogste percentage sinds de Duitse hereniging in 1990. Een gebouw van de Hogeschool Utrecht is voorlopig gesloten vanwege grote waterschade. Bij werkzaamheden op de vijfde verdieping brak vrijdag een afsluiter van een waterleiding. Het water dat vrijkwam heeft elektrische en technische installaties beschadigd. De hogeschool denkt dat het gebouw zo'n 2 weken dicht blijft. De sluiting raakt onder meer studenten van de PABO. Zij krijgen in de tussentijd online les. De Duitse politie is nog altijd op zoek naar een klimaatactivist die zegt dat hij verantwoordelijk is voor een aantal aanslagpogingen op het energienet. Vandaag was er een grote zoektocht in een bos bij Keulen, maar de man van 48 werd niet gevonden. Wel vond de politie een boomhut. Die is nog niet doorzocht omdat daar speciale eenheden voor nodig zijn. Aan het begin van de avond werd de zoekactie beëindigd. Afgelopen week waren er meerdere sabotageacties in de deelstaten Noord-Rijn-Westfalen en Brandenburg. In de woning van de 48-jarige verdachte zijn explosieven gevonden. Het weer, vanavond en vannacht veel bewolking. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 22 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Marnik Sampersen met het NOS-journaal. Bij het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkelgigant Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 heeft daarbij meerdere voertuigen geraakt. Een onbekend aantal mensen is gewond. Op beeld is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. De lijsttrekker van de AfD in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zegt dat zijn partij geschiedenis heeft geschreven. De rechtsradicale partij heeft de deelstaatverkiezingen van vandaag met overmacht gewonnen. Volgens de exit polls kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. Lijsttrekker Ulrich Siegmund zegt dat hij met andere partijen wil praten, maar dat hij niet wil onderhandelen over migratie en veiligheid. Het CDU van bondskanselier Merz halveerde in Sachsen-Anhalt en lijkt uit te komen op zo'n 18%. De lijsttrekker van de CDU zegt dat kiezers een signaal wilden afgeven en dat zijn partij daarmee moet omgaan. De Duitse politie is nog altijd op zoek naar een klimaatactivist die zegt dat hij verantwoordelijk is voor een aantal aanslagpogingen op het energienet. Vandaag was er een grote zoektocht in een bos bij Keulen, maar de man van 48 werd niet gevonden. Aan het begin van de avond werd de zoekactie beëindigd. Afgelopen week waren er in 3 deelstaten sabotageacties bij energiecentrales. De verdachte heeft in een brief laten weten dat hij daarachter zit. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner noemen de gesprekken vandaag met de Oekraïnse president Zelensky zeer bemoedigend. Ze spreken ook van belangrijke en inhoudelijke discussies. Het is onbekend of er concrete plannen liggen die mogelijk kunnen leiden tot vrede tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikanen spraken gisteren met de Russische president Poetin. Het weer, vanavond en vannacht veel bewolking. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 22 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.
2: Bent u gereed voor het volgende nummer?
3: Ja, ik wacht op een seintje.
4: Ik niet! Dames en heren!
5: Je muziektherapie begint nu.
4: Wordt het toch nog gezellig!

0: singleversie, want inderdaad, dat was ook een langere van Diana Ross en de Supremes en Reflections. Nummer 24 werd hij in de enige echte. Hartelijk welkom bij sessie 607.
1: Muziektherapie.
0: En in deze sessie hoor je een paar nederpop-pareltjes, echt wel. Een nummer van een album dat uitgebreid opnieuw verschijnt. Er is popnieuws, een albumtrack die zo'n beetje in één keer op de band stond. Een simplistische klassieker en de Fab Four zo rond kwart voor.
1: Muziektherapie met René van den Abelen.

Ik zei het toch, nederpoppareltjes. Nou, dit was er beslist wel eentje van, ja. In februari 1970 hoorden we hem voor het eerst. Unit Gloria en Our Father. Nou, zo meteen het popnieuws. En tot die tijd doen we gewoon alsof het ook op dit ogenblik nog hartstikke lekkere zomers weer is.

0: Een mijlpaal, zo kun je de Who by Numbers beslist wel noemen. En dat 51 jaar oude album wordt in oktober opnieuw verkrijgbaar. En dan in een deluxe boxset editie. 92 niet eerder uitgebrachte remixes, ook in Atmos en Dolby 5.1. Originele demo's als set van 5 cd's of op Blu-ray met ook nog een videoregistratie van een concert. 6 november, dus keurig op tijd voor de verlanglijstjes, verschijnt het live album van George Michael met de registratie van zijn Fate Tour. De gelijknamige film gaat op 11 december in Noord-Amerika in première. Er is zoveel belangstelling voor de reunieconcerten van Rush dat er 4 nieuwe data zijn aangekondigd voor oktober en november in Houston, St. Louis, Cincinnati en Pittsburgh. Dolly Parton krijgt een uitgebreide hommage met Dolly Fest, dat komend jaar in 2 weekeinden gaat plaatsvinden in Nashville, Tennessee en Londen. Origineel was het op kleinere schaal bedoeld voor haar 80ste verjaardag, maar toen kreeg de zangeres te maken met gezondheidsproblemen en kon het niet doorgaan. Hoe het evenement al volgend jaar uit gaat zien, zal de komende maanden vorm krijgen. ZZ Top's Billy Gibbons, nu het enig overgebleven originele lid van de groep, gaf toe dat toen hij aan het eerste optreden na de dood van drummer Frank Beard begon, hij even wat onzeker was. Maar toen dacht hij, ik doe dit al 50 jaar, gewoon doorgaan. Een van de vakgenoten die hem deze dagen aanmoedigden was Keith Richards, die hem alleen maar schreef, I heard about it, I've done it.
1: It must be true, 'cause I heard it on the radio. It must be true, it must be true.
2: 1973.

0: Squeezebox van The Who by Numbers uit 1975. Straks dus die super uitgebreide versie. Lieve help, 92 niet eerder uitgebrachte remixes. Je moet ze wel een dag vrij nemen om het allemaal te gaan beluisteren. Maar wel interessant natuurlijk. Nou, nogmaals, zo'n Nederpop pareltje. Ken je hem nog?
1: Gouwe! Gouwe! Reis door de tijd, jij mag de pijn, mag Mozes kriebel.

0: Uit Amsterdam kwamen ze, en dit is, vind ik, toch echt hun mooiste. George Cash heette de groep Nightingale, geproduceerd door Ad Bouwman. Jawel, en dat had succes. 8 weken in de lijst, nummer 10 haalden ze uiteindelijk. Achter de drums Herman van Boeien. Jawel, van Vitesse, T-Set, Living Blues, Super Sister, heeft hij ook nog ingezeten. We gingen terug naar 1969, wat een mooie muziek, hè, allemaal. Maar goed, ook vandaag de dag wordt er nog steeds mooie muziek gemaakt. Ik ben trouwens benieuwd, ik las dat Nile Rodgers, je weet wel, van Chic, bezig is in de Abbey Road Studios met Brian Ferry. Interessant, want Roxy Music was destijds de inspiratie om Chic sowieso te beginnen. Ik ben benieuwd wat daaruit gaat komen. Goed, dat is weer heel wat anders. Over een tijdje hoor je alle bijzonderheden waarschijnlijk wel in het popnieuws in muziektherapie.
1: Muziektherapie.

Ja, geef het maar toe. Dat eind zag jij niet aankomen. Nou, ik ook niet hoor, toen ik hem voor de eerste keer opzette. Carly Simon van het nieuwe album Comes in Waves, hoorde je Do It Anyway. En dat is toch geen nieuw nummer. Ze schreef het al in de jaren 80. Het thema, niet bij de pakken neerzitten, maar het ging vermoedelijk gewoon over mijzelf, zei ze. En dat kan wel kloppen in die periode, zat ze blijkbaar een beetje psychisch, ja, in een dal, zoals het dan heet. Hè. Do It Anyway, Carly Simon. Well.

Het is voor meer dan 99% geloof ik live opgenomen in de studio. Ze hebben er achteraf heel weinig aan toegevoegd of veranderd. Zo goed als niets eigenlijk. Since I've Been Loving You van Led Zeppelin 3 uit 1970. De albumtrack in muziektherapie.

Zeg je Jay and the Americans, dan zeg je Caramia. Ja, en daarom draai ik maar eens een keertje heel wat anders. This Magic Moment uit 1968. Medegeschreven destijds door Mort Shuman. De man die later nog behoorlijk zou scoren met dat prachtige Le Lac Majeur. En dat was eerder al een keer op de plaat gezet door de Drifters. Benny King zong het destijds. Maar dit was de grote hit. Jay and the Americans en This Magic Moment. De twee metalsessies zal je ongetwijfeld kennen. Tom Jones en de Stereophonics hebben daar ook een keer opgetreden. En dat klonk erg lekker.

0: de moeite waard, die 2 meter sessies. Ja. Talloze cd's heeft het opgeleverd. En het mondde zelfs nog uit in de theatershows ook nog. Tom Jones en de Stereophonics gaven ook acte de présence. Mama told me not to come.
1: Hey, hello, it's Paul here. Having fun on the radio.
2: Kwart voor de Fab Four.
0: Met take 8 van Good Morning, Good Morning.
3: Good morning.

best nog een eind verwijderd van de uiteindelijk definitieve versie die terecht zou komen op Sgt. Pepper. Dit was een track van de 50ste verjaardageditie van dat legendarische album. De Beatles in muziektherapie, kwart voor de Fab Four met Good Morning, Good Morning. Back in the-

0: afkomstig van de tweede langspeler van het Simplistisch Verbond, Kees van Kooten en Wim de Bie. Wat had ik graag video's gezien van de sessies en de opname van die albums. Rozen, rumbolen en rode wijn. En dit is Neil Diamond, nummer 1 in Zwitserland, in de VS, Zuid-Afrika en Canada. Longfellow Serenade.
1: Longfellow Serenade.

0: Een van die mensen die decennia lang vreselijk mooie muziek maakte. Neil Diamond en zijn Longfellow Serenade. Voor de 607e keer lag je lang uit op de divan voor een sessie muziektherapie. Mijn naam is René van der Nobelen. Graag tot volgende week.
1: 2024.

0: taking you back in.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Duitsland heeft de rechtsradicale AfD, zoals verwacht, de deelstaatsverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen. Volgens de prognoses kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. De christendemocratische CDU halveerde en komt uit op zo'n 18%. De SPD lijkt op de derde plaats te eindigen. Vannacht wordt een voorlopige uitslag verwacht. De opkomst was flink hoger dan 5 jaar geleden. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de Veiligheidsdienst aangemerkt als extremistisch, onder meer vanwege banden met extreemrechtse organisaties. Op het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkelgigant Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 heeft daarbij meerdere voertuigen geraakt. Een onbekend aantal mensen is gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami is stilgelegd. De Duitse politie is nog altijd op zoek naar een klimaatactivist die zegt dat hij verantwoordelijk is voor een aantal aanslagpogingen op het energienet. Vandaag was er een grote zoektocht in een bos bij Keulen, maar de man van 48 werd niet gevonden. Aan het begin van de avond werd de zoekactie beëindigd. Afgelopen week waren er in 3 deelstaten sabotageacties op energiecentrales. De verdachte heeft in een brief laten weten dat hij daarachter zit. In zijn woning zijn explosieven gevonden. De Deense koningin Margrethe is opgenomen in het ziekenhuis in Kopenhagen. Ze was onwel geworden en moet waarschijnlijk nog een week in het ziekenhuis blijven. Daardoor mist de koningin van 86 de uitvaart van de Noorse koning Harald komende woensdag in Oslo. Margrethe trad 2 jaar geleden af. Het weer, vannacht veel bewolking en lokaal een bui. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 21 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Middernacht. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Op het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkelgigant Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 heeft daarbij meerdere voertuigen geraakt. 5 mensen zijn overleden, een onbekend aantal mensen is gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami is voorlopig stilgelegd. In Duitsland heeft de rechtsradicale AfD, zoals verwacht, de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen. Volgens de prognoses kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. De christendemocratische CDU halveerde en komt uit op zo'n 18%. De SPD lijkt op de derde plaats te eindigen. Vannacht wordt een voorlopige uitslag verwacht. De opkomst was de hoogste sinds de Duitse eenwording in 1990. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de veiligheidsdiensten aangemerkt als extremistisch, onder meer vanwege banden met extreemrechtse organisaties. Lijsttrekker Sigmund zegt dat hij met andere partijen wil praten, maar dat hij niet wil onderhandelen over migratie en veiligheid. De Duitse politie is nog altijd op zoek naar een klimaatactivist die zegt dat hij verantwoordelijk is voor een aantal aanslagpogingen op het energienet. Vandaag was er een grote zoektocht in een bos bij Keulen, maar de man van 48 werd niet gevonden. Aan het begin van de avond werd de zoekactie beeëindigd. Afgelopen week waren er in 3 deelstaten sabotageacties op energiecentrales. De verdachte stelt in een brief dat hij daarachter zit. In zijn woning zijn explosieven gevonden. De Deense koningin Margrethe is opgenomen in het ziekenhuis in Kopenhagen. Ze was onwel geworden en moet waarschijnlijk nog een week in het ziekenhuis blijven. Daardoor mist de koningin van 86 de uitvaart van de Noorse koning Harald komende woensdag in Oslo. Margrethe trad 2 jaar geleden af. Het weer, het is bewolkt en er valt lokaal een bui. Het koelt vannacht af naar 12 tot 17 graden. Vanaf de ochtend zon en wolken en dan wordt het 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. Op het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkel Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 raakte daarbij meerdere voertuigen. 5 mensen zijn overleden, 5 anderen raakten gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami werd stilgelegd. Inmiddels zijn 2 van de 4 landingsbanen weer open. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalchingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. In Duitsland heeft de rechtsradicale AfD zoals verwacht de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen. Volgens de prognoses kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. De christendemocratische CDU halveerde en komt uit op zo'n 18%. De SPD lijkt op de 3e plaats te eindigen. Later vannacht wordt een voorlopige uitslag verwacht. De opkomst was de hoogste sinds de Duitse eenwording in 1990. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de Veiligheidsdienst aangemerkt als extremistisch, onder meer vanwege banden met extreemrechtse organisaties. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Ze maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum in Amsterdam en lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer, veel bewolking vannacht en er kan af en toe een bui vallen. Het koelt af naar een graad of 14. Vanaf de ochtend zon en wolken. Aan zee wordt het dan zo'n 21 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

everyone.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Twee uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. Op het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkel Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 raakte daarbij meerdere voertuigen. 5 mensen zijn overleden. 5 anderen raakten gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami werd stilgelegd. Inmiddels zijn 2 van de 4 landingsbanen weer open. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalchingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. In Duitsland heeft de rechtsradicale AfD zoals verwacht de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen. Volgens de prognoses kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. De christendemocratische CDU halveerde en komt uit op zo'n 18%. De SPD lijkt op de derde plaats te eindigen. Later vannacht wordt een voorlopige uitslag verwacht. De opkomst was de hoogste sinds de Duitse eenwording in 1990. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de Veiligheidsdienst aangemerkt als extremistisch. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste